Goedenacht. Oekraïne overlegt volgende week met een internationale contactgroep over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie heeft het land dringend extra luchtafweer nodig vanwege de toenemende Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. Er zijn ook vandaag politiezoekacties in de omgeving van Overasselt. De afgelopen dagen zijn meerdere keren wapens gevonden, onder andere in Wijchen. Daar zaten ze in een tas. Het is nog niet bekend of die gebruikt zijn bij het geweld eerder deze week. Bij een schietpartij werd een beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In het Afrikaanse Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen nadat er brand uitbrak op een bruiloft. Dat gebeurde tijdens de ceremonie in een feestzaal. Het dodental kan volgens de lokale burgemeester nog oplopen. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En Ajax-ziet Aaron Bouwman is na de topper tegen PSV naar het ziekenhuis gebracht voor een medische check. Hij kwam 10 minuten voor tijd hard in botsing met PSV'er Van Bommel en lag een tijd met veel pijn op het veld. Er ontstonden vervolgens meerdere opstootjes tussen spelers. Van Bommel kreeg geel. Het is flink afgekoeld, 7 tot 12 graden. Vandaag begint zonnig en droog. 'S Middags afwisseling van wolken en zon. In het zuiden tot 24 graden, in het noorden rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

What?

Goedemorgen. Er zijn buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff over de Oekraïne-oorlog. Dat zegt de Russische president Poetin. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken om de oorlog te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Een vulkaanuitbarsting in Indonesië zorgt voor problemen in en rond de hoofdstad Jakarta. De autoriteiten adviseren om mondkapjes en oogbescherming te dragen, zoveel mogelijk binnen te blijven en waterbronnen te bedekken. Ook zijn vluchten op de luchthaven gecanceld vanwege het neerkomende vulkanische as. Een jong kind is overleden na een aanrijding door een veegwagen in Leeuwarden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zegt dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. En een Duitse raket heeft een testvlucht gemaakt in Noorwegen. De vorige poging, in maart vorig jaar, mislukte. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer was de test een stuk succesvoller. De lancering is vooral belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. De bewolking neemt iets toe en lokaal kan een spatje regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. De ochtend begint droog en de zon schijnt, maar 's middags wisselen de zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Oekraïne gaat volgende week in gesprek met NAVO-lidstaten en de Europese Unie over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie is er dringend extra luchtafweer nodig vanwege de Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis volgende week woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. Er is een klopjacht gaande op een Duitse klimaatactivist die zelf zegt verantwoordelijk te zijn voor aanslagen op het stroomnet. De Duitse politie heeft foto's van hem verspreid. De man legde bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neer en er werd een transformatorstation bestookt met vuurpijlen. En Botik van de Zandschulp staat in de 4e ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser rekende vannacht in een lange partij van 5 sets af met de Belg Sizou Berks. Om in de kwartfinales te komen moet hij nog winnen tegen de Fransman Arthur Gea. Er kan een spatje regen vallen en het is ongeveer 14 graden. Vandaag blijft het droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt tussen de 21 en 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Poetin zegt vannacht buitengewoon openhartige gesprekken te hebben gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Het Witte Huis zegt dat er concrete plannen zijn besproken om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Een deelnemer van de Griekse variant van de tv-show Expeditie Robinson klaagt de makers aan. De man werd tijdens het speervissen overvaren door een toeristenboot en verloor een been. Volgens Amerikaanse media eist hij tientallen miljoenen euro schadevergoeding omdat de productie volgens hem te weinig veiligheidsmaatregelen nam. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. De PSV heeft gisteravond de topper tegen Ajax gewonnen. Het werd 1-3 in de Johan Cruijff Arena. Een zware botsing tussen PSV'er Van Bommel en Ajax-ziet Bouwman zorgde voor veel opstootjes tussen spelers. Verder won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC en rekende Excelsior met 3-0 af met Willem II. Lokaal valt een spatje regen. De dag begint zonnig en droog. Vanmiddag ook wat bewolking. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Morgen zomers, daarna koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Mama! Mama! Mama!
12: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
11: Mama, een kleurplaat!
12: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Mama!
14: Kijk nou, je zit naast papa.
12: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
22: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
22: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
23: Q-Music.
24: Q-Music.
23: Q sounds better with you.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo, een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
8: Nou is koekoe.
9: Ik niet goed bij mijn hoofd.
10: Jij niet goed bij ons.
7: De leukste film van het najaar.
11: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
7: Fuck de Familie. Nu in de bioscoop.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Een hele goede morgen. Het Q-mis nieuws van 7 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
18: Goedemorgen. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gaan vandaag naar de Oekraïnse president Zelensky. Gisteren waren ze bij president Poetin. Die zei dat hij de gesprekken over het beëindigen van de oorlog buitengewoon openhartig vond. Volgens het Witte Huis zijn er wezenlijke plannen besproken die de komende weken bekend worden gemaakt. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis komende woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. FC Utrecht is ontgoocheld dat er fans gisteravond vuurwerk op het veld hebben gegooid tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. We zullen de daders opsporen, zei de directeur. De wedstrijd werd gestaakt door het vuurwerk en omdat er bekers werden gegooid. Dinsdag wordt die zonder publiek uitgespeeld. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij versloeg de Belg Sisu Bergs in 5 sets. Een verrassing, want Bergs staat veel hoger op de wereldranglijst. Van der Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Dus dat is lekker. Wel oppassen op flitsers. Onder andere de A2 Weert richting Echt. Staan ze bij 202.1. De A16 Dordrecht richting Breda bij 50.1. En de A27 Hilversum richting Almere bij 108.4.
8: Vanaf morgen.
9: Hey Mattie.
10: Hey Mattie.
19: Hey Mattie.
8: Met Luc.
20: Hey Mattie.
8: Annemarie.
21: Hey Mattie.
8: En de redactie.
22: Hey Mattie.
23: Hey Mattie.
8: Iedere ochtend bij Q-Music.
17: Judith Eik. Op deze heerlijke vroege zondagochtend met zometeen Rhythm is the Dancer. Dat na Dean Lewis en I Hate That It's True.

0: dit.
1: Een hele goede morgen. Het is 7:07 op deze mooie vroege zondagochtend, 6 september. Ik hoop dat je heel rustig bent wakker geworden. Misschien door het geluid van...

vogeltjes. Of de koffiemachine. Maar het kan ook zijn dat rustig wakker worden er vandaag niet in zat. Dat de kleine je heeft wakker gemaakt. Of dat de buren vandaag heel vroeg zijn begonnen met klussen. Of gewoon omdat de wekker vroeg ging. Nou, dat was bij mij het geval. Ik heb 3 wekkers staan, want ik ben als de dood dat ik door mijn wekker heen slaap. Dus toen alles tegelijk afging, zat ik echt rechtop gelijk in bed. Maar het belangrijkste, we zijn er. En jij ook, dus word lekker rustig wakker. De dag begint net. En mocht je echt net wakker worden, zangeres Ella Langley neemt altijd binnen 3 minuten nadat ze opstaat een glas warm water. Want dat schijnt heel goed te zijn voor je lichaam. Nou, ik ben echt al veel te laat, dus ik loop nog even naar de koffieautomaat. Maar wie weet doet het wonderen. Je hoort haar nu bij Choose in Texas bij Q Music.

Q-Music, Clean Bandit en Zara Larsson met Symphony. Vandaag is het thema bloemen. Ik zie bijvoorbeeld een appje van Even de Zwager voorbij komen in de Q-app. Ze zegt al vroeg uit bed, we hebben inderdaad geklust een bloemencorso in Zundert. Ja, dat is de grootste bloemencorso ter wereld. En als ik de beelden zo bekijk, nou, dat ziet er echt waanzinnig uit. Echt hele kunstwerken. Maar ook in Eelde is vandaag een bloemencorso. En mocht je daar nou niet naartoe gaan, dan kun je natuurlijk altijd nog gewoon een bloemetje voor je partner meenemen. Dat is even een tip van mij voor jou. Score je punten mee hoor, geloof me. Beetje romantisch. Precies zoals Bruno Mars het zou aanpakken. Ja, dat zat er bij hem vroeg in, want toen hij 15 jaar oud was, had hij een crush op zijn lerares. Alleen, zij was ongeveer 2 keer zo oud als hij. Maar Bruno liet haar zich blijkbaar niet door tegenhouden, want hij schreef haar een liefdesbrief en gaf haar een ringcadeau. Nou, dat vind ik toch schattig. Alleen bleek achteraf dat het een ring was die hij stiekem van zijn moeder had gestolen. Dit is Bruno Mars en All My Soul.

0: Emma heeft het bij Q en alles wordt beter. Vanaf maandag 14 september sturen we weer de vraag in de familiegroepsapp. Wat denk jij dat het geluid is? Ja, sta je met alle collega's bij de koffieautomaat de foute antwoorden door te nemen? En fantaseer je over wat je met de winst zou doen? Het gaat weer beginnen, het geluid, vanaf maandag 14 september. Nu weet enkel en alleen de jury wat het geluid is. Maar onze lieve Q-collega Bram Krikke kreeg de kans om het geluid al te horen. Dat heeft hij even nagedaan, dat ga ik je zo meteen laten horen. En ook de nummer 1 uit de top 40 komt eraan. Shakira en Burna Boy.
1: Vanaf aanstaande maandag. Hey Mattie. Met Luc.
2: Hey Mattie.
1: Annemarie.
3: Hey Mattie.
1: En de redactie.
4: Hey Mattie.
3: Hey Mattie. Veel plezier, hè?
1: Dankjewel, Marie. Hey Mattie. Vanaf morgen, iedere ochtend bij Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: Vanaf nu echt gezond eten. Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
2: Proteïneshakes.
9: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
2: Milner.
19: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserve. Diverse varianten, 99 cent.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
17: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 1+.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tastia van Jumbo.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Goedemorgen, het weer van Buienradar. Vandaag in het hele land een mix van wolken en zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn geen files. Wel flitsers gemeld op de A2 Weert richting Echt. Staan ze bij 202.1. De A16 Dordrecht richting Breda bij 50.1. En de A27 Hilversum richting Almere oppassen bij 108.4.
4: Judith Eik.
3: Zometeen Damiana de Viet. Maar eerst Shakira en Burna Boy. Dit is

0: Zoonschrijf Damiano de Viet en The First Time. Hey, werken jouw oren nog een beetje goed? Heb je genoeg oordoppen gedragen tijdens de festivals en concerten deze zomer? Ja, ik hoop het, want over een week moet je je oren weer heel goed gebruiken.
1: Het geluid.
0: Op maandag 14 september starten we met Het Geluid. En we starten dit jaar met 10.000 euro. En bij elk fout antwoord komt er 100 euro bij in de prijzenpot. En nu heeft alvast één iemand de kans gekregen om Het Geluid van dit jaar al te horen. En dat is mijn lieve Q-collega Bram Krikke. Ja, afgelopen vrijdag kreeg hij als eerste in de ochtendshow de kans om Het Geluid te horen.
2: Oké, ik ga nu even luisteren hoor, hoe dit... Ja, daar gaat hij. Jezus, wat een... Ja, hoe kan ik dit... Oké, ik ga het gewoon nadoen. Ik hoor... Tjak, tjak. Nog een keer, wacht even hoor. Nee, ja. Tjak, tjak. Tjak, tjak. Dat hoor ik.
0: Nou, ik hoop dat je hier wat mee kan.
2: Tjak, tjak.
0: Vanaf maandag 14 september de start van Het Geluid.

0: Lady Gaga bij Q. Weet je wat ik zo gezellig vind? Dat ik allemaal berichtjes krijg in de Q-Music app over de weekendplannen en wat je vandaag allemaal gaat doen of wat je aan het doen bent. Bijvoorbeeld Jackie.
1: Goedemorgen. Helaas ging mijn wekker om 6 uur. Ik moet 7:30 beginnen met werken. Ik ben nu onderweg naar mijn paardjes. Een beetje een korte nacht gehad, want ik heb gisteravond tot 9:30 gewerkt. Oei. Maar we gaan de dag met een heerlijk zonnetje fijn genieten op mijn werk.
2: Goedemorgen Judith. Wij hebben het bloemencorso hier. Iedereen is in volle running, in afwachting van de mooie wagens. Dus, ik zou zeggen, als je nog tijd te zin hebt, kom naar het corso.
3: Goedemorgen, dit weekend weer een weekendje op de taxi. Werk ze, fijn uitzending.
4: Goedemorgen Judith, op deze nu nog frisse zondag, maar straks weer snikhete dag. We gaan weer een rondje schapenmelk ophalen hier in Frankrijk. Ah. Fijne dag.
0: Lekker in Frankrijk. Nou, veel plezier daar. Jurni stuurt ook nog in de Q-app. Goedemorgen, we gaan vandaag naar Live on the Beach met Tino Martin. Wordt leuk. Ja, het wordt een heerlijke zondag zo. Het is een ideale dag voor een festival. De zon schijnt namelijk lekker, maximaal 24 graden. Gisteren was ook al het grootste zomerfeest van Nederland. Daar waren we live bij met Q-Music. Maar ook vandaag Live on the Beach dus. En Hullabaloo Festival in Groningen. En wie daar ook staan? Son Mieux. Ja, en als zij vandaag deze gaan spelen, nou, dan klopt die wel heel lekker met het weer van vandaag. Want met de tekst Hold Me While the Sun Goes Down Tonight. Ja, beter kan je vandaag eigenlijk niet timen. Dit is Fields Part 2 bij Q-Music.

0: music en see you again. Ja, het is natuurlijk iets voor acht. Het is best wel vroeg op de zondagochtend. Ik ben even benieuwd hoe je hebt geslapen. Nick heeft daar een audio-appje over gestuurd.
1: Een hele goede morgen, Judith. Nou, ik hoop dat jij een beetje lekker geslapen hebt. Maar ik heb dus echt verschrikkelijk geslapen. Ik moest om 5 uur opstaan voor mijn werk.
0: Oei.
1: Nou, ik heb echt tot 2 uur naar het plafond liggen staren.
0: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, dan ben ik toch even benieuwd. Weet jij op welke dag we nou eigenlijk het gemiddeld het kortst slapen? Ja, heb ik even voor je uitgezocht. Ga ik je zo meteen vertellen. En ook Bebe Rexha komt eraan.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: En hele goedemorgen. Het Q-Wiz nieuws van 8 uur krijg je van Ronald Remmelsbaan.
10: Goedemorgen. Een enorme ravage gisteravond bij een tankstation aan de A58 bij Etten-Leur. Volgens Omroep Brabant ramde een automobilist een tankzuil en rende weg. Een man die bij de zuil aan het tanken was, kon op tijd wegspringen. Agenten gingen op een geleende fiets achter de dader aan en pakten hem. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed. Tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de 4e ronde op de US Open. Hij verraste de Belg Sisu Bergs, die veel hoger op de wereldranglijst staat. Botik had er wel 5 sets voor nodig. Vorig jaar ging het een stuk minder met hem. Toen vloog hij er al in de eerste ronde uit. Rusland heeft de gesprekken met 2 Amerikaanse onderhandelaars buitengewoon openhartig genoemd.

0: A2 Weert richting Echt staan ze bij 202.1. De A16 Dordrecht richting Breda bij 50.1. En oppassen de A27 Hilversum richting Almere bij 108.4.
1: Vanaf morgen.
2: Hey Mattie.
1: Met Luc.
3: Hey Mattie.
1: Annemarie.
4: Hey Mattie.
1: En de redactie.
5: Hey Mattie.
1: Iedere ochtend bij Q-Music.
0: Judith Eik. Op welke dag slapen we het langst en op welke het kortst? Dat ga ik je zo meteen vertellen. En Camille Cabello komt eraan. Eerst Bieber Rexha en New Religion.

stormschrijf Bibi Rexha, Velus en New Religion. Ja, Bibi Rexha ligt op dit moment waarschijnlijk al lang en breed onder haar dekbed. Ze komt uit L.A. en daar is het nu precies 22:56 s'avonds. Dus zij is lekker aan het slapen. En wat blijkt, in de nacht van zondag slapen we gemiddeld zo'n 47 minuten langer vergeleken met andere dagen. Dus ik hoop vooral dat jij dat vanochtend een beetje hebt gemerkt toen je opstond. En op vrijdag slapen we dan weer het kortst. Ja, mocht je vannacht nou moeite hebben om in slaap te komen, dan kun je altijd nog doen wat Camille Cabello doet. Ze zet namelijk een kookpodcast aan. En voordat de chef überhaupt aan het hoofdgerecht begint, ligt Camilla al lekker te ronken. Ja, ik doe zelf niks ingewikkeld. Ik doe gewoon mijn slaapoordoppen in. En dan hoor ik helemaal niks meer. Ben ik echt binnen no time ben ik weg. Dit is Camille Cabello en Havana bij Q.

0: Q-Music. Je hoorde Pink. Ik heb hier de nieuwe Q-Music alarmschijf klaar liggen. Is deze week in handen van Miley. En als ik in de Q-Music app kijk, zie ik vooral één en dezelfde vergelijkingen.
1: Ja, it's Miley Gaga. Ja, ik vind het lekker klinken.
0: Ja, Gita zegt, dit nummer geeft me echt Lady Gaga vibes. Wel heel leuk. Katie zegt, ik krijg helemaal Lady Gaga vibes van dit nummer. Tineke zegt, ik vind hem steeds leuker worden. Hoog Gaga gehalte, maar daar is niks mix mee. En ook Emma.
2: Nou, lekker nummertje hoor. Maar het lijkt wel heel veel op Lady Gaga, moet ik zeggen.
0: Ja, dus eigenlijk Miley Gaga. En dat hoor je ook aan het begin. Dit is namelijk Pokerface van Lady Gaga. En dit is Miley met Bass Persuade. Ja. Ik hoor de gelijkenissen wel. En misschien hoor je het niet gelijk, maar pas zo meteen na een paar keer. En dat komt goed uit, want je hoort hem deze week extra vaak.
3: De Q-Music Alarmschijf.

0: Anita bij Q en Stay. Ja, zometeen terug naar de 90s met TLC en No Scrubs. En muziek van Summer komt eraan.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR.

0: Er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
0: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches sounding looking like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Goedemorgen, het weer van Buienradar. Mix van zon en wolken vandaag en het wordt 21 tot 24 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met geen vertraging op de weg. Flitsers wel. De A2 Weert richting Echt staan ze bij 202.1. Ook de flitsen bij de A16 Dordrecht richting Breda bij 50.1. En de A27 Hilversum richting Almere oppassen bij 108.4.
11: Judith Eik.
10: Zometeen TLC, No Scrubs, maar eerst Samber en Homebreaker.

0: 10 voor hoe snel jullie zijn deze ochtend. Alleen, jullie zijn er wel allemaal een beetje te vroeg.
1: Q Music presents Somber.
0: Ja, goed om te weten, jullie appje komt helemaal goed aan hier in de Q-app. En dat is morgen al helemaal belangrijk. Want vanaf dan maak je kans op Q-live tickets voor Somber in de Ziggo Dome. Het werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je vanaf morgen een hit van Somber voorbij komen, app dan zijn naam. En dat is S-O-M-B-R.
2: Dat is goed.
0: Ja, leuk. Ja, stuur dat via een berichtje in de Q-Music app. Word je teruggebeld, kom je op de radio. Ja, dan kom jij met een plus 1 op de gastenlijst te staan voor het concert van Somber in Amsterdam in de Ziggo Dome. Zometeen Jonas Blue, Edge of Desire, eerst TLC. Dit is No Scrubs bij Q.

Nou, geen watermeloen, maar gratis churros voor de fans van Harry Styles. En dat was een tractatie van Harry zelf. Ja, na zijn concerten in Mexico wilde hij nog wat leuks doen voor al zijn fans die bij zijn concerten waren geweest. En dus heeft hij een echte churroszaak opgetrommeld en voor 2 dagen lang alle churros betaald voor de concertgangers die daar langskwamen. Ja, zoiets had hij ook al eerder gedaan in Nederland. Toen trakteerde hij zijn Nederlandse fans op gratis drankjes in een Amsterdams café. Ja, en in Londen gaf hij bloemen. Nou, hij weet ze wel in te palmen, hè? Ja, hij weet wel hoe je je fans te vrienden houdt. Met een drankje hier en een bloemetje daar. Je hoorde Harry Styles bij Q. Zometeen Coldplay, maar eerst Stella Lefty. Dit is Boston.

0: Music. Q Music. Q sounds better with you. Better
1: with you. Goedemorgen. Nou, ik heb dus lekker geslapen en ben nu alweer aan mijn vroege ochtendwandeling bezig. Fijne dag. Doei.

0: Ruik je het echt?
1: Ja, heel erg.
0: Oh. Ja, ik heb wel een tandje extra gedaan.
1: Zo'n tandje? Nou, de hele studio zit hier in een bepaalde walm, jong.
0: Ja, je ruikt haarlak, zeg je.
1: Ja, heel erg.
0: Ja, ja, er staat hier een bus, die is van mij van Mattie. Die heeft hij hier elke ochtend.
1: Zo. Ja. Heb je hem even geappt? Of dat mag?
0: Hij stuurt maar een tikkie.
2: Met je foute been uit bed.
1: Even een applaus voor Vincent Pronk bij me aangeschoven.
0: Dankjewel Judith, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, even een applaus, want je bent er. Je hebt een korte nacht, of niet? Gewoon?
0: Ja, het was een kort nachtje. Ik was gisteren draaien op een bruiloft op het strand van Kijkduin. En ik was om 2 uur thuis en de wekker ging om 7 uur.
1: Oei.
0: Dus dat is een kort nachtje. Ik heb een beetje kleine oogjes, maar met koffie komen we er wel vandaag, denk ik.
1: Ja, en een bus haarlak ook wel, denk ik.
0: En een bus haarlak, inderdaad.
1: Hey, zometeen foute been uit bed?
0: Ja, zeker. Ik ben op zoek naar foute liedjes. En nou is in mijn stadje in Rotterdam is heel veel te doen dit weekend. Er zijn namelijk de Wereldhavendagen.
1: Leuk.
0: Dus dan kan je een leuk schip bekijken. Er zijn dingen op het water. Toen dacht ik, zullen we daar even een leuk foute liedje bij zoeken? Even een liedje over schepen of over water.
1: Water. Kijk, water. Oh ja, leuk water. Waar denk je dan gelijk aan?
0: Ik denk aan... Ik heb een boot.
1: Leuk. Ja, ik denk dan gelijk, ik heb een toeter op mijn waterscooter ook. Ja.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel liedjes over water gemaakt. Ik dacht ook nog aan Waterloo, ABBA.
1: Oh ja, ABBA. Heel goed. Of mag ook iets van de Titanic, Celine Dion?
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee?
0: Nee,
1: ik denk al. Nou, mag je
0: ook insturen. Ken je een liedje over dus boten of over water? Water. Gooi het even in de Q-app. Even haarlaks bij.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja.
1: Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld.
12: 50.000. Godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
15: Ja, geweldig hè.
14: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
15: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
14: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie.
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
17: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
19: 9 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
20: Goedemorgen. De stembussen zijn open in het Duitse Sachsen-Anhalt voor de deelstaatverkiezingen. Moet gek lopen als de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland geen absolute meerderheid haalt. In de peilingen staan ze op 41% van de stemmen. In andere deelstaten deed de AfD het eerder ook al goed, maar niet zo goed. Een puinhoop bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur gisteravond. Een automobilist knalde op een tankzuil. Daar is maar weinig meer van over, schrijft Omroep Brabant. Een man die aan het tanken was, kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de ravage veroorzaakte is onder meer aangehouden voor rijden onder invloed. Oekraïne praat komende dinsdag met een groep landen over extra militaire en financiële steun. Het land heeft een tekort aan luchtafweer. Het defensiebudget, bestemd voor de tweede helft van het jaar, is al op, zegt de Oekraïense minister. Ook de Nederlandse minister Jezelkus belt in bij de videovergadering. En groot succes voor de Amerikaanse versie van het Nederlandse tv-programma De Verraders. Daar heet het The Traders en won het 6 van de belangrijkste tv-prijzen, de Emmys. Nog eentje meer ging er naar de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny voor de halftime show van de Super Bowl. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En 21 tot 24 graden.
19: Even kijken op de weg. Het is lekker rustig. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel twee snelheidscontroles. Let op de A16 richting Breda. Daar staan ze bij Zevenbergsenhoek. Hectometerpaal is daar 50.1. En de A27 richting Almere bij 108.4.
7: Vanaf morgen.
13: Hey Mattie.
7: Met Luc.
21: Hey Mattie.
7: Annemarie.
22: Hey Mattie.
7: En de redactie.
23: Hey Mattie.
7: Iedere ochtend bij Q-Music.
24: Vincent Pronk.
19: Hey, stap met je foute been uit bed. Ken je een fout liedje dat past bij water?
25: Achter.
19: Je hebt nog

0: Camel with Comebacky Music, Kingdom Affair.
1: Met je foute been uit bed.
0: Op de zondagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen Vincent hier. Hey Diane.
2: Goedemorgen Vincent.
0: Wat een heerlijk zondagbeeld. Wil je even schetsen hoe je erbij ligt?
2: Ja, letterlijk. We liggen lekker nog, mijn man en ik, samen in bed. Wij hebben net 2 weken vakantie gehad en zijn druk aan het verbouwen geweest in ons huis. En morgen gaan we weer werken. Dus vandaag liggen we lekker op bed met koffie eventjes nog Q-music te luisteren.
0: Wat heerlijk. Samen in bed met een kopje koffie.
2: Zeker.
0: En wordt er ook nog ontbeten in bed? Dan gaat mijn nekharen wel een beetje overeind staan.
2: Dat gaan we zo meteen wel doen, ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Maar al die kruimels dan, Diane.
2: Ja, nee, gewoon netjes eten is niks aan de hand.
0: Ja, oké, dan komt het helemaal goed. Maar ja, misschien dat je vanavond nog een stukje croissant vindt in je bed. Maar dat kan gebeuren.
2: Nee, dat gaat helemaal goed komen.
0: Lekker. Lekkere zondag. We stappen met ons foute been uit bed. Zijn de Wereldhavendagen namelijk in Rotterdam, in mijn stadje. En ik dacht, daar kunnen we vast een leuk fout liedje bij verzinnen. Welke wil je horen?
2: Milk Inc, Walk on Water.
0: Ja, dat is echt ontzettend veel binnengekomen. Dus die gaan we even doen. En dan krijg jij de met je foute been uit bed sokken. We kunnen 1 sok voor je man doen en 1 voor jou. Of zullen we gewoon 2 paar opsturen?
2: Nou, als je 2 paar wilt doen, zou dat leuk zijn. Dan kunnen we matching sokken doen.
0: Dat is leuk. Ah, ik zie ze helemaal zitten in bed samen met die sokjes aan. Fijn weekend, Diane.
2: Dankjewel, Vincent.
1: Met je foute been uit bed.

I knew it, I knew you. Taylor Swift, Back to Music. Hey, ik ga Rihanna draaien. Ik vind het gewoon een grappig idee. Rihanna had eigenlijk de droom om in een meidengroep te zitten. Dat is waar het eigenlijk voor haar begon ooit in haar carrière. Rihanna wilde vroeger, voor ze bekend was, een groepje vormen met twee klasgenoten, met twee vriendinnen. En dat was best wel serieus. Ze hadden echt het idee, we gaan auditie doen bij een producer, een grote producer, met de gedachte, wij zijn de nieuwe Destiny's Child. En daar heb ik wat opnames van die tijd. Dat was in 2003. Dat is een beetje brakke kwaliteit. Maar ze hebben dus los van elkaar auditie gedaan. Rihanna en twee vriendinnen. En dit was de auditie van Rihanna.

uiteindelijk hoe het afliep. Want die producer die vond Rihanna zo goed. Hij vond Rihanna zo goed boven die andere twee uitspringen dat hij alleen haar wilde hebben. En de rest mocht weer vertrekken. Daar is nooit wat mee gebeurd. Lullig voor die meiden. Maar

0: Deze had ik lang niet gehoord. Een soort vergeten groente. Maar dan in de muziek. Ex-ambassadors bij Q-Music en Renegade. Op de zondagochtend zometeen de allerleukste wekker van het weekend. Als je nog een beetje kleine oogjes hebt, net zoals ik. Zit je net aan je tweede koffie. Zometeen ben je echt wakker. Want dan komt Joris weer binnen denderen met zijn draaiorgel. Die man heeft 5 orgels thuis. Hij gaat er zometeen weer een liedje op spelen op een van die orgels. Aan jou zometeen om te raden wat. En Teddy Swims komt eraan.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar Ben.nl.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
15: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks. Fans van Voordeel.
19: Aldi.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
17: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis. Het is beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
24: Simyo, op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo...

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: 9:30, goedemorgen. Lekkere zondag. Aardig wat zon vandaag. Soms een klein wolkje. Het kan maximaal 24 graden worden. Morgen... Oh, wordt het nog wat warmer. Na zomer dik 25 graden. In Limburg zelfs kans op 29 morgen. Op de weg is het lekker rustig, er zijn geen vertragingen gemeld. Wel een aantal controles. A6 Muidenberg richting Lelystad. Daar staan ze bij hectometerpaal 69.4. A27 richting Hilversum. Let op bij Almere 108.0. A30 richting Ede bij Lunteren 16.3. En de A35 richting Hengelo. Dus er wordt gecontroleerd bij Enschede 69.3.

0: Loud bij Q Music en It's My Life. Hey, hoor eens wie daar is.
1: Goedemorgen.
2: Hoor eens. Daar is Joris.
0: Joris, goedemorgen. Wat fijn je weer te spreken. Heb je een beetje een goed weekend, druk weekend met je orgel?
1: Ja, ik heb het hartstikke druk. Ik had gisteren 3 opdrachtjes en vandaag moet ik ook nog even op pad. Dus dat is weer leuk.
0: Je hebt 5 orgels. Ik vroeg me toevallig vanochtend even af. Hoe krijg je zo'n orgel de stad in? Hang je hem echt aan je auto?
1: Ja, in het begin wel. En daarna rijd ik met een klein motortje die aan die aanhangwagen vast zit van het orgel de stad in.
0: Oh, wat handig. Er zit wel een motortje in. Dat is dus, ja. Dat je niet elke weekend met spierpijn thuis komt.
1: Precies. Nee, ja, ik hoef ook al niet meer te draaien, dus eigenlijk heb ik het heel makkelijk.
0: Ja, je hebt best een makkelijke baan eigenlijk, ja. Zullen we een keer ruilen? Want hier bij de radio is het zweet, hoor. Dit is echt niet normaal.
1: Ja, wel,
0: hier.
1: Ja.
0: En jij speelt altijd maar leuke liedjes op je orgel. En je bent veel te vinden in het noorden van het land. Heb je ook wel eens een liedje dat je denkt, oh, moet ik dit liedje gaan spelen?
1: Nou, valt eigenlijk best wel mee. Ja, nou, het zien we zo even niet fout te binnen welke dat is.
0: Nee, maar dat is wel fijn. Je eigen repertoire. Ja, dat is ook wel fijn dat je gewoon draait wat je zelf ook een beetje leuk vindt.
1: Ja, dat komt daar altijd wel op neer inderdaad.
0: Ja, ja. Je gaat een liedje spelen op je orgel nu. En de grote vraag is, wat speelt Joris hier? Mocht je het weten, stuur meteen de titel en artiest in de app van Q Music. Want dan maak je kans op het Q prijzenpakket. Ja, ik zit te twijfelen. Moeten we een hint geven of zeg je, dan verklappen we te veel?
1: Ja, kleintje misschien.
0: Ja, oké.
1: Ja, nou, het is een grote hit uit de 80's.
0: Oh, een grote hit uit de 80's. Ja, oké, dat kunnen we wel zeggen.
1: Kunnen we wel zeggen, hè?
0: Ja, we kunnen ook niet meer zeggen, dat kunnen we niet zeggen. Want het is al
1: ik ben niet meer terug.
0: Joris, ja, yes, bij je orgel, hè? Ben je klaar voor?
1: Jazeker.
0: Komt-ie.
1: Ja,
0: komt-ie.

0: Mocht je denken, hé, ik herken het liedje. Gooi het dan nu meteen in de app van Q. Joris, fijn weekend nog.
1: Jullie ook, bedankt.
0: Ik ben op zoek naar een titel en artiest. Je hebt nou een minuut of drie om te appen. Wat speelde Joris?

0: heb even 3 minuten lang gewoon met de koptelefoon naar het liedje zitten luisteren. En wat een prachtige stem. Sienna Sparrow, Great Expectation bij Q.
1: Horis. Daar is Joris.
0: En daarvoor ook het prachtige geluid van Joris ten Haven. De man met 8 draaiorgels thuis. Die zat ernaast wonen. En hij heeft zojuist een liedje gespeeld. En de vraag is, wat speelde hij op zijn orgel? Felicia, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: En gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: En dat is niet omdat je hebt gewonnen, dat horen we zo. Maar je bent gewoon hartstikke jarig vandaag, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Geweldig. Mag ik eigenlijk niet vragen aan een vrouw, maar hoe oud ben je geworden?
2: 24.
0: Oh, wat jong nog. Ja, het leven ligt nog voor je.
2: Zeker, ja.
0: Wat heerlijk. En ga je het nog vieren of heb je het al gevierd?
2: Ja, ik heb het al gevierd. Ik ben gisteren geweest wandelen in Duitsland. Een drankje gedaan met mijn vriend. We zijn in een hotelletje geweest overnachten. En ik moet dadelijk voetballen. En na mijn voetbal komen wat vrienden langs.
0: Dus. Nou, wat heerlijk. Wat een goed weekend zeg. Ja. Lekker.
2: Ja,
0: nou, ik hoop dat je nog bij kan maken met een leuk prijzenpakketje. Doen we extra vol voor jou omdat je jarig bent. Want Joris speelde een liedje op zijn orgel. En de vraag is, wat hoorde je hier? Even kijken. Wat speelde je? Ja, Felicia, jij hebt hem herkend. Wat hoorde je hier?
2: Dat was van Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
0: Ah, op je verjaardag, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd nogmaals.
2: Ja, dankjewel.
0: Je wint het Q prijzenpakket en ik wens je nog een fantastische verjaardag.
2: Ah, heel lief, dankjewel hè.

0: Het liedje dat Joris speelde op zijn draaiorgel. Had ik ook kunnen draaien, maar toch maar het origineel gedaan. Michael Jackson, Back You, The Way You Make Me Feel. Binnen een paar minuutjes muziek van Alex Warren. Zijn nieuwste ga je horen. En de Bouwsta Magnetic, zometeen.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest.
4: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
9: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
11: Nou is koekoe.
12: Ik niet goed bij mijn hoofd.
13: Jij niet goed bij hoofd.
10: De leukste film van het najaar.
14: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
10: Fuck de Familie, nu in de bioscoop.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
18: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
19: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
20: NHA.nl.
21: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Nog 309.000.
23: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
24: 7 sturen.
23: Alcantara bekleding.
25: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
26: Kijk eens, gevonden.
25: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
27: Hoor je dat?
28: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
3: I am Iron Man.
2: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
3: Goedemorgen. In Mexico zijn vermoedelijk 9 mensen omgekomen bij een vuurwerkexplosie, schrijven media daar. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het gebeurde tijdens de voorbereidingen van een bijeenkomst in een kerk. Het gebouw daarnaast zou zijn ingestort, schrijft een Britse krant. Een steekpartij in het Gelderse Laren. Het gebeurde vannacht rond 1:00 of 3:00 op de kermis, meldt de regionale omroep. Getuigen zeggen dat bij een ruzie een bierfles kapot werd geslagen en dat daarmee is gestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tot 6:00 vandaag kan in het Duitse Sachsen-Anhalt gestemd worden voor de deelstaatverkiezingen. Er wordt met spanning gekeken naar de uitslag. Maar de kans is groot dat de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland de absolute overwinning behaalt. Een 1/5 van de inwoners heeft al gestemd. Ze deden dat eerder per post. En in 2 auto's in Eindhoven heeft de politie gisteravond pakketten met lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Er kwam een tip binnen dat mensen bezig waren de pakketten over te laden van de ene naar de andere auto. Van de 3 verdachten probeerde de eentje te vluchten, maar hij werd aangehouden. Vanochtend droog en op veel plaatsen zonnig. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen nog een paar graden warmer.
2: Op de weg lekker rustig, er zijn geen vertragingen. Wel een aantal snelheidscontroles. A6 Muidenberg richting Lelystad. Dat staan ze bij hectometerpaal 69.4. A30 richting Ede bij Lunteren 16.3. En de A35 richting Hengelo bij Enschede 69.3.
4: Vanaf morgen.
5: Hey Mattie.
6: Hey Mattie.
7: Hey Mattie.
4: Met Luc.
8: Hey Mattie.
4: Annemarie.
9: Hey Mattie.
4: En de redactie.
10: Hey Mattie.
11: Hey Mattie.
4: Iedere ochtend bij Q Music.
12: Q Music.
13: Vincent Pronk.
2: Ja, het is lekker nazomeren dit weekend. Toch lijkt het bij mij thuis wel echt december. Ik heb iets gekocht. Ja, sorry. Ja. Q.

0: Bruno Mars, Back Your Music en 24 Karat Magic.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is zondag 6 september. Letterlijk een zondag, hè? Wat een heerlijke, strak blauwe lucht, jongens. Ja, zelfs het grijze DDR-achtige industrieterrein van Q-Music, waar we zitten hier in Amsterdam, dat ziet er ineens heel gezellig uit nu met het zonnetje. En lekker toch? Toch nog een beetje nazomer. Ik had afgelopen week echt het idee.

dat de herfst was begonnen. De hele week regen. Ik ging mijn truien weer uit de kast halen. Sterker nog, ik ga iets toegeven. Maar kom niet met fakkels naar mijn huis vanmiddag. Want misschien zijn er twee kampen in Nederland. En je gaat me misschien wel haten. Veel te vroeg in het jaar. Maar ja, inderdaad, ik heb kruidnoten gekocht. Oh. Ja, sorry. Ah, die herfst leek wel begonnen. Ik zag dat lekkere zakje kruidnoten in de winkel me aanstaren. Ik dacht, dat moet mee naar huis. En lekker. Ik kan je vertellen, blijkt uit de test van Vincent Pronk, ook met dik 20 graden zijn ze erg lekker. En morgen nog lekkerder, wordt het nog warmer, kan het 29 graden worden in het zuiden. Dit is Alex Warren, Emerald Eyes.

David Guetta en Sia bij Q en Beautiful People. Ik zit hier met kleine oogjes, moet ik zeggen. Ik zit in mijn vierde koffie. Gisteren een leuke avond gehad. Ik had een bruiloft. Ja, niet mijn eigen bruiloft, maar wel van een prachtig stel dat ik via vrienden heb mogen leren kennen. Het waren Annelies en Fedor. Zoals ze zelf zeggen, Arnie en Vee. Arnie en Vee zijn lekker getrouwd. En ik mocht de DJ van de avond zijn. Vond ik echt heel leuk. Mocht plaatjes draaien. Doe ik niet heel vaak, dus ergens ook wel een beetje spannend. Maar het was een prachtige locatie op het strand van Kijkduin. En ik merkte dat ik toen ik deze remix instartte gisteravond, toen ging iedereen die buiten stond te roken in één keer naar binnen en stond heel

0: Het is bijna 10:30. Hey, zometeen doen we Vincent's telspel. Wil ik alvast even van tevoren tegen je gezegd hebben. Want als je goed wil meetellen zometeen, je gaat een liedje horen waarin één woord heel vaak voorbij komt. En aan jou om het ene woord te tellen. Ik zou zeggen, score nog even wat pen en papier. Kan je gewoon lekker meeturven zometeen? Of hou je telefoon bij de hand? En ook Martin Garrix zometeen.
1: Vanaf aanstaande maandag. Hey Matty. Met Luc.
2: Hey Matty.
1: Annemarie.
3: Hey Matty.
1: En de redactie.
4: Hey
3: Matty. Veel plezier, hè?
1: Dankjewel, Marie.
4: Hey Matty.
1: Vanaf morgen, iedere ochtend bij Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
8: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
7: Dat is een Velsink-advies.
10: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
11: Ja, geweldig, hè?
10: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
11: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
10: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
9: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
1: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals.
7: Keukenloods.nl.
1: Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Mama! Mama! Mama!
15: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
14: Mama, een kleurplaat!
15: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
14: Mama!
18: Kijk nou, je zit naast papa.
15: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
2: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Wow, wow.
19: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
5: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
23: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
23: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
28: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinclub.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 10:30, goedemorgen. Heerlijke zaterdag. Aardig wat zon vandaag, soms een klein wolkje tussen maximaal 24 graden. Morgen nog wat warmer. Even kijken op de weg. Er is één vertraging gemeld op de A1. Hengelo richting Apeldoorn tussen Rijssen en Lochem. De afrit is dicht, de vertraging daar 10 minuten. En snelheidscontroles op de A1 richting Amsterdam. Daar staan ze bij Muiden, hectometerpaal 13,6. A6 richting Lelystad bij 69,4. A27 richting Hilversum, let op bij Almere bij 108,0. En de A30 richting Ede bij Lunteren 16,3.

0: Martin Garrix, Q Music, Told You So.
1: Goedemorgen, bij mij is het een zondag hoor. Hoi hoi.
2: Sorry, maar zaterdag? Bij mij is het al zondag hoor.
0: Heb ik zaterdag gezegd? Nee, dat klopt niet. Ik wil de VAR. Nog even terugluisteren. Wat heb ik gezegd? Half elf, goedemorgen. Heerlijke zaterdag. Oh ja, oké. Okay.

De winnaar van The Voice of Holland hoorde je Ruben Hillen en 20 Seconds. Hij zat in het team van Suzanne en Freek. En die ga ik nu draaien in het telspel. Je gaat een liedje horen waarin Suzanne en Freek één woord vaak zingen.

Ja, ik hoop dat je een beetje kan concentreren de komende 3 minuten. Want je gaat de Suzanne en Freek horen met Als het avond is. En in dat liedje komt 1 woord heel vaak voorbij. En dat is het woord avond. De vraag is, hoe vaak tel jij zo meteen het woord avond? Ik zou lekker meeturven met pen en papier om het makkelijk te maken. Maar je kan het ook uit je hoofd doen, gewoon met je vingers natuurlijk. Dan moet het ook goed komen. Even bijvoorbeeld kijken naar het refrein. We tellen ook het woord 's avonds mee. Ik dacht, laten we niet moeilijk doen. Dus we zingen zowel avond als 's avonds, maar die tellen allebei. Ik ga het niet hebben als het avond is. Avond. Oh, want 's avonds. Telt ook mee. Verkeerd effectje. Ja, dat was het. Ik heb je vaak gemist in de dag. Oké, Suzanne Freek en Als het avond is. Hoe vaak tel jij het woord avond? Tel goed mee en stuur je antwoord na dit liedje meteen in de Q-app. Iedereen klaar? Tel hem maar!

0: Q-Music met Topic en Becky G en Sorry Papi. Daarvoor, Suzanne en Freek, als het avond is, hoe vaak telde jij het woord avond, was de vraag. En s'avonds tellen we ook mee, want we gaan niet te moeilijk doen vandaag. Het is leuk om te zien in de Q-app, er komen heel veel berichten binnen, maar ook vooral heel veel kinderen die meedoen. Onder andere de dochter van Mirjam.
1: Hoi, ik tel bij Suzanne en Freek avond 7 keer. Groetjes, Nora.
0: Ja, is helaas niet goed, maar leuk dat je meespeelt. En sowieso goed geprobeerd. Even kijken, Fenna.
2: Ik heb 10 avonden 's avonds gemist geteld. Groetjes, Fenna.
0: Fenna, dat is ook helaas niet goed, maar lekker bezig. En Timo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe heb jij meegeteld? Heb jij toevallig hulpmiddelen gebruikt?
3: Nee, ik heb in de auto op mijn vingers geteld.
0: Zo? En geen ongelukken veroorzaakt?
3: Nul, helemaal okay. Niks.
0: Gelukkig, gelukkig. Was het een beetje te doen? Dat is wel onder de 10 keer, kan ik alvast verklappen. Dus dat is niet heel veel, hè?
3: Nee, klopt. Nee, dus ik kon op 2 handen tellen. Dus nou, dat scheelt mooi.
0: Dat komt goed uit. Timo, verlos ons van het antwoord. Hoe vaak hoorde jij het woord avond?
3: 9 keer.
0: 9 keer, dat is goed! Jij wint het Q-prijzenpakket.
3: Yes. Helemaal goed, mooi.
0: Ik wens je nog een fantastisch weekend, Timo. Dankjewel, hè.
3: Vanzelfde, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Zondagochtend van Q-Music. Miles Smith binnen een paar minuutjes naar de Google Dolls. Dit is Iris.

Miles Smith, Niall Horan bij Q en Drive Safe. Het is 6 september, toch wel een legendarische dag in de geschiedenis. Zometeen doen we namelijk de Top 40 Classic. Vandaag, in 2007, was de eerste aflevering van dit tv-programma. Hele bekende tune. Zometeen meer in de Top 40 Classic. En ook Shakira komt eraan.

0: toodaloo.
1: Libri vuurwerken.nl.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er aan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: 7
10: dan. Oh, wat een geld.
11: 50.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Koekoe.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: 11 uur, goedemorgen. Het Q Music nieuws door nu.nl. Hier is Marcel van Beest.
17: Goedemorgen. Een klopjacht na een zware mishandeling op station Horen-Kessenboogaard. Daar werd de avond na Koningsdag een homostel aangevallen. Politie is op zoek naar 5 daders, weet de Telegraaf. Ze zouden tussen de 17 en 25 zijn. Als ze zich niet snel aangeven, dreigt de politie herkenbare beelden te publiceren. Opnieuw zoekacties van de politie in en rond Overasselt. Daar wordt nog steeds van alles gevonden. Politie wil niet zeggen of dat het weer wapens zijn, zoals de afgelopen dagen. Bij een huis lag gisteren nog een onafgevuurde kogel. Daar werd afgelopen week een beveiliger doodgeschoten. Op een feest in Amsterdam is geschoten. Een man raakte daarbij vanochtend vroeg gewond. Hij werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Niemand is aangehouden. En waarom er op het feest in Amsterdam werd geschoten is niet bekend. En oversized, de kleding is weer uit. Skinny is weer helemaal in.
18: Hey.
17: Op de catwalk zie je vooral kleding dichter op de huid. En dat vind je dus snel in de winkel, weet deze Vlaamse modejournalist bij de VRT.
19: Dan zie je dat zelfs de skinny jeans terugkomt hier en daar. En ja, heel veel strakke jurken opnieuw met tailles, met ja, schouders die weer passen bij de schouders van, ja, van de vrouw.
8: Ja, Marcel, skinny jeans bij mannen ziet het toch gewoon niet uit? Een strakke broek.
13: Nou, niks meer is mee, toch?
8: Onpartijdig hoor ik al. Ja.
13: Nou, even tot besluit nog even. De mode-experts zeggen ook dat een gezond lijf het nieuwe luxe is.
8: Oh, dus mooi.
13: Niet nieuwe klokjes of zo aan te schaffen. Of een nieuw jasje of truitje. Gewoon. Een
8: gezond lijf.
13: Gezond lijf.
8: Stuk goedkoper.
13: Ja, goed om te weten. Dan het weer dus van Buienradar. Flink wat zon en droog. Het wordt maximaal 24 graden.
8: Ja, skinnetjes aan zie ik vandaag. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A1 richting Apeldoorn tussen Rijssen en Lochem. Afrit is dicht, 19 minuten vertraging. En de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 10 minuutjes. Snelheidscontroles op de A1 richting Amsterdam. Daar staan ze bij Muiden. Hectometer.

0: Zoals de man zou zeggen die je over een uurtje weer hoort op Q-Music. Zo worden ze niet meer gemaakt. Mooie uitspraak altijd van Bram Krikke. Roxette bij Q. Listen to your heart. Tijd voor een kleine tijdreis. We gaan terug naar 2007. Ik liet je net een tv-tune horen. Een hele legendarische, bekende tv-tune voor heel veel fans. Dat was dit tv-programma. Een beetje twee kampen in Nederland. Heel veel mensen die kijken dit, maar ook mensen die geen idee hebben. David stuurt net dit appje.
1: Vincent, ik wil nog niet uitstappen, maar ik moet echt uitstappen, want anders kom ik te laat. Wil je alsjeblieft zeggen waar die intro vandaan komt? Ik zit mezelf al, sinds voor de reclame op te vreten in de auto en ik kan het nergens vinden. Wat is het? Wat is het programma ook alweer?
0: Dit was, David, Flikken Maastricht. Ja, dat draait al jaren op tv. In de Top 40 Classic gaan we terug naar de eerste aflevering. Dat was namelijk in september 2007. Toen ontstond Flikken Maastricht op tv, eerste aflevering. Met natuurlijk Victor Reinier in de rol van rechercheur Floris Wolfs. Angela Schijf als Eva van Dongen. Ja, er zijn inmiddels 20 seizoenen gemaakt. Het is echt gigantisch geworden. En goed nieuws voor de fans, want er komt een nieuw seizoen van Flikken Maastricht. Vermoedelijk begin volgend jaar. September 2007 was dus de eerste aflevering. En ik heb even de top 40 erbij gepakt van die dag. Aan jou de vraag, welke van deze drie liedjes wil je horen op Q-Music? Stem even mee in de Q-app. Op nummer 1 die dag stond Mika met Relax, Take It Easy.

De keuze. En de derde keuze is nummer 35 van die dag. De Plain White Tee. Zo, dit heb ik ook lang niet gehoord. Hey there, Delilah. Bij welke van deze drie zeg jij, deze moet je echt even draaien? Mika, James Blunt of toch de Plain White Tee? Stuur even een berichtje of een audio-appje in de app van Q.

0: Last Frequencies by Q. Live it all. Ondertussen de vraag, wat wil je horen uit de top 40 van 2007? Ga je voor Mika met Relax, Take It Easy? Ga je voor James Blunt met 1973? Of toch de Plain White Tees met Hey There Delilah?
1: Ik ga bij de keuze voor Mika. Omdat ik zo meteen naar Mika zijn verjaardag ga, vond ik dit wel gepast.
0: Gefeliciteerd.
1: Veel plezier vandaag allemaal.
2: Hey There Delilah, leuk. Lang niet gehoord.
3: Mijn maatje Damien wil graag James Blunt horen. Is hij helemaal fan van.
4: Kom maar door hoor met die James Blunt.
5: Voor mij Mika met Relax, Take It Easy. En ook omdat mijn broertje Mika heet. Fijne dag.
0: Ja, gezellig. Ik zie nog een berichtje van Rachelle. Die zegt, ik ga voor Hey There Delilah. Die had ik op mijn mp3-speler. En ook Jelmer die stuurt een berichtje. Hey There Delilah zou zo een vergeet-me-liedje kunnen zijn. Leuk om die weer eens te horen. En dat is hem ook geworden. 55% voor de Plain White Tees.
6: Top 40 Classic.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: FOMAR. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
12: I am Iron Man.
11: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel. Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Lekkere zondag, veel zon. Er kan soms een klein wolkje zijn, maar het is maximaal 24 graden. Morgen nog warmer, 25 tot wel 29 graden. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A1 richting Apeldoorn tussen Rijssen en Badmen. Daar is de afrit dicht. De vertraging is daar 21 minuten. En snelheidscontroles op de A1 richting Amsterdam. Daar staan ze bij Muiden. Hectometerpaal 13,6. A6 richting Lelystad. Let op bij 69,4. A27 richting Hilversum bij Almere 108,0. En de A30 richting Ede bij Lunteren 16,3.
25: Vincent Pronk.
24: Zometeen de nieuwste alarmschijf van Miley naar Bruno Mars.

Hoe lang is het geleden dat jij voor het laatst in een club stond? Bij mij is dat echt lang geleden. Ik ga niet vaak meer naar een club. Ik vind festivalletjes overdag tot een uur of 11 echt top. Maar 's nachts in een club staan tot 5 uur, ja, mij niet bellen. En nu klink ik waarschijnlijk heel oud. Ben ook al 30 inmiddels, maar goed. Steeds meer clubs moeten natuurlijk sluiten, omdat uitgaan minder populair wordt. En dat is ook precies waar Miley Cyrus even aandacht voor wil vragen. We moeten meer gaan dansen. We moeten die clubs in. Ze zingt het ook letterlijk in de nieuwste. The kids don't wanna dance. The kids don't wanna dance.

0: Counting Crows en Bluff Back You en Holiday in Spain. Ik zit even te kijken. Kan je de Hey Matty taxi ook daarvoor boeken? Even naar Spanje. Nou ja, als die woensdag vertrekt met Amsterdam, 's ochtends richting Barcelona, is die 15 uur onderweg. Nee, dat wordt niks, hè?
1: Hey Matty!
2: Taxi!
1: Hey
2: Matty!
0: Maar in Nederland, waar je ook naartoe moet komende woensdag, je kan de Hey Matty taxi boeken. Ja, komende woensdag zijn er door heel Nederland allemaal stakingen in het openbaar vervoer. Toen dacht Matty, hey, dan kan ik mijn droom in werkelijkheid laten komen. Ik wil namelijk ooit eigenlijk wel verder als taxichauffeur door het leven. Nou, woensdag is die dag. Dan gaat hij rondrijden door Nederland in zijn eigen knalrode taxi. Doe hij trouwens niet alleen, want één taxi op 18 miljoen mensen, dat zou een beetje weinig zijn. Maar er gaan nog meer dan 100 Q-Music taxis door het land rijden. En je kan er dus gratis eentje boeken. Gratis, hè? Dat is lekker voor Nederlanders. Gratis. Qmusic.nl of in de Q-app. Moet je dus naar werk woensdag en kan je daar niet komen door het openbaar vervoer, door de staking? Moet je naar school, naar een puppycursus, ik noem maar wat. Qmusic.nl of de Q-app. En wie weet stap jij woensdag wel bij Matty achter het stuur.

0: They Never Leave op de zondag die zijn naam eer aandoet. Zometeen de zonnetjes van de radio, Tom en Bram. Met zomerse muziek en Enrique Iglesias.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
9: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara op kleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Q-Musicnieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel.
2: Goedemiddag. Opnieuw een verdachte is erop gepakt voor het geweld in Overasselt. Politie heeft daarvoor in Amsterdam een Belg aangehouden. Daarmee komt het totaal aantal verdachten op 35. Studentenvereniging wilde de doodgeschoten beveiliger herdenken. Die werkte bij de vereniging, maar vanwege de veiligheid gaat die bijeenkomst niet door. Een explosief is er afgegaan bij een huis in Zaandam. Dat gebeurde afgelopen nacht. Politie denkt dat de dader een jongen is die zou op een bromfiets zijn weggevlucht. In Zaandam zijn er de afgelopen tijd vaker explosies geweest. Politie zegt dat daar meerdere conflicten spelen. De supportersvereniging van FC Utrecht keurt het gegooi van vuurwerk af. Fans misdroegen zich gisteren in het thuisduel tegen Go Ahead Eagles.
3: Er zijn er ook genoeg supporters die daarvan zeggen, daar hebben wij genoeg van. En de scheidsrechter heeft er ook genoeg van.
2: De wedstrijd werd gestaakt, was toen te horen bij de NOS. Dinsdag wordt er zonder publiek verder gespeeld. En Duitsland die wil een digitaal schild bouwen. De Duitse krant Bild schrijft erover. Het land wil zich zo beschermen tegen computerhacks. Water- en energiebedrijven zouden zich ermee kunnen weren tegen drones. Ook wil Duitsland met een AI-systeem spionnen opsporen. Dan het weer van buienradar. Flink wat zon en droog. Het wordt maximaal 24 graden.
0: Flitsmeister dan. 1 file op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Badmen. Daar is de afrit dicht. 8 kilometer, vertraging 20 minuutjes.
4: Ja, dan zijn er ook nog flitsers. Om te beginnen op de A1 richting Amsterdam bij 13.7. Op de A6 richting Lelystad bij 69.4. En tot slot op de A30 richting Ede bij 16.3.
5: Vanaf morgen.
6: Hey Mattie.
7: Hey Mattie.
8: Hey Mattie.
5: Met Luc.
9: Hey Mattie.
5: Annemarie.
10: Hey Mattie.
5: En de redactie.
11: Hey Mattie.
12: Hey Mattie.
5: Iedere ochtend bij Q Music.
13: Tom en Bram.
0: Een lekkere zondagmiddag.
4: Nou, zeg dat.
0: Hallo dan. Zomerse muziek komt eraan van Enrique Iglesias. Maar eerst, turn the light.

0: Arike bij Q Music, Duel Corazon. Maakt het 9 minuutjes over 12. Het is zondagmiddag. Het is 6 september 2026. Welkom bij de Weekendshow. We zijn er tot 3 uur vanmiddag. Daar Bram.
1: En daar Tom.
0: Hey, hoe is het leven, jongen?
1: Nou, eigenlijk wel goed. Ja, ja. Gisteren lekker voetbal gekeken natuurlijk.
0: Ja, ik zag jou in de appgroep hartstikke druk over de wedstrijd.
1: Zeker. Ajax-PSV was natuurlijk een spektakelstuk. Nou, ik vond het wel echt een hele leuke wedstrijd, hoor. Het ging echt alle kanten op. Dus nee, dat heb ik lekker gedaan. En verder vroeg het mandje
0: lekker, hoor.
1: En jij was weer, ergens te draaien.
0: Lekker op een podium bij ons in Kampen. Op het Hanzenfestival. Oh. Ja, op het Van Heutsplein. Dat is daar letterlijk langs de IJssel. Dus dat is een hele mooie locatie voor een feestje.
1: Oh joh.
0: Het was gezellig.
1: Dus het was gewoon een thuiswedstrijd.
0: Thuiswedstrijd, kruipend naar huis.
1: Hoe laat was je thuis?
0: Nee, valt reuze mee. Ik was denk ik om 10:30, 11:00 alweer thuis.
1: Oh, nou, dat valt echt hartstikke mee.
0: Prima, toch?
1: Waarom zeg je dan dat je zo moe bent?
0: Ik ben helemaal niet moe.
1: Dat zei jij.
0: Klein beetje. Nou ja, 2 avonden op rij, dat draaien erbij. En dan hier overdag naartoe. En,
1: ja,
0: we gaan gewoon lekker door.
1: Nou goed, we zijn in ieder geval ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt. In de Q-app kun je berichtjes sturen. Kan ook met een spraakbericht of met een fotootje. Of natuurlijk gewoon lekker getypt. We zien, horen, lezen, alles.
0: Misschien zit je al wel in de tuin, want het wordt natuurlijk lekker weer vandaag.
1: Ja, een van de laatste dagen.
0: Ja, dus even ervan genieten nog, jongens.

0: Johnson, Amy Winehouse, Valerie bij Q.
1: Ja, en ondertussen is het natuurlijk weer gezellig in de Q-app. Ik zie hier een bericht van Klaas, die zegt... druk aan het huishouden, krijg straks visite.
0: Kijk, alles netjes maken. Daisy is erbij. Goedemiddag, ik wil mijn lieve ouders Barbara en Edwin even verrassen... en ze bij deze de groetjes doen. En jullie natuurlijk allemaal een fijne zondag.
1: Michel zegt straks wat quality time met mijn dochter... en haar favoriete hobby, huiswerk maken.
0: Dat is met een knipoog natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Evelien stuurt de foto achter de naaimachine om eigen kleding te maken.
1: Stijn die zegt lekker relaxen op Corfu.
0: Bij Wendy wordt er denk ik hier en daar ook nog wel een scheldwoord gebruikt. Even een pakskast in elkaar aan het zetten. Het laatste laadje wil gewoon niet.
1: Huub die zegt nog vanmorgen heerlijk een wedstrijd hard gelopen. 5 kilometer, zeer tevreden.
0: En Linde die stuurt hier nog een mooie foto uit Italië. Onderweg naar het mooie oosten na een heerlijke vakantie in Italië. En natuurlijk Q-aan onderweg.
1: Ja, wat heerlijk. Nou, we hebben ook nog iemand even gebeld. Dat is Vincent. Hallo Vincent.
2: Hallo.
1: Hallo Vincent. Ja, we dachten, we bellen jou even, want we willen toch even beginnen met een klein applausje.
0: Ja, zeker.
1: Ja, jouw achternaam is Goede. Nou, dat ben je zeker. Vincent, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben zwerfafval aan het opruimen in de wijk, bij mij thuis.
1: In de wijk, gewoon bij jou rondom je huis?
2: Ja.
1: En lekker met een zak en met een stok even lekker wat prikken.
2: Nou, niet prikken. Ik heb zo'n grijpstok van de gemeente kunnen ophalen. Oh, en die gebruik ik dan om spul op te rapen.
0: En ben je helemaal alleen of doe je het met een groepje?
2: Ik doe het op het moment alleen.
1: Oh, wat goed zeg. Doe je dat
2: lekker
1: vaak,
2: in de gistlucht? Ja, ik probeer het ongeveer 1 keer in de week te doen.
1: En wat tref je allemaal aan?
2: Nou, wat tref ik eigenlijk niet aan? Is misschien een goede, betere vraag, maar echt van alles. Dus ik heb vandaag bijvoorbeeld 2... onder het hoesten van minibankjes of zo te pakken gehad.
1: Oh.
2: Nou ja, de peuken zijn natuurlijk wel bekend.
1: Ja, ja.
2: En snoeppapiertjes, sigarettenpakjes.
1: Ja.
2: En ga zo maar door.
0: Ja, ik word er toch ook een bende van met z'n allen.
1: Ja, dat is wel echt.
0: Wat voor stad woon je, Vincent? Wat voor dorp?
2: Ik woon in Leeuwarden.
1: In Leeuwarden.
0: Nou, Leeuwarden mag blij zijn met iemand als jij.
1: Nou, dat weet ik wel zeker.
2: Dank
1: ja. Absoluut. En vanaf wanneer denk je van, nou, nu vind ik het wel weer even genoeg voor vandaag?
2: Nou ja, meestal als mijn linkerarm echt zeer begint te doen. Want zo'n zak wordt natuurlijk steeds zwaarder en zwaarder.
1: Ja.
2: En dan meestal met 2,5, 3 uurtjes, dan vind ik het wel weer even best.
1: Ja, nou respect hoor. Onwijs goed, ja. Nogmaals een applausje voor Vincent. Ja, echt fantastisch. Nou, Vincent, we sturen jou in ieder geval een Q-prijzenpakket op.
0: Dat vind ik een goeie.
1: Gewoon, en ik hoop niet dat je het dan laat slingeren... en dat het dan als zwerfafval ergens terecht komt.
2: Nee, zeker niet.
0: Mooie zondag, Vincent.
2: Ja, mooie zondag. Fijne uitzending.
1: Hoi.
0: Lucas en Steve, hoor je nu op Q Music. Dit is All I Know.

X, repeat of niet, Lucas en Steve en All I Know bij Q-Music. Zometeen spelen we Team Tom versus Team Bram. Misschien wel met jou als teamgenoot. En Zara Larsson komt er ook aan.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara op kleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
15: Loco.
14: De Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De mega jackpot van 10 september. Staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen. Wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
7: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
6: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Lochem. Daar is de afrit dicht. 3 kilometer, vertraging 20 minuten. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Hattem, het komt door een ongeval. 2 kilometer, vertraging kleine 10 minuten.
15: Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13,6. En op de A30 richting Ede bij 16,3.
16: Tom en Bram.
14: Oh, zometeen muziek van Genesis. Nu Zara Larsson.

0: Heerlijk. Genesis op Q-Music. Jesus, he knows me.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
0: Spelen wij in teamverband, we hebben alleen nog geen teamgenoot. Team Bram.
2: Oeh, daar zeg je maar wat. Ik ben op zoek naar...
0: Wilde jij niet... Je had toch gisteren een afspraak gemaakt?
2: Oh ja, dat klopt, ja. Ik had al een luisteraar onder de sneltoets.
0: Ja, we hadden gisteren Wiebe. Even luisteren.
2: Ach, dit is altijd zo'n plek met die bootjes, met die molens... waar al die toeristen naartoe gaan.
3: Zaterschans.
2: Ja, nee. Dit is een automerk met dat paard, dat stijgerende paard erop.
3: Nee, geen idee. Volgende.
2: En dit zijn die kleine blauwe mannetjes.
3: Nee, ik zeg me niks. Sorry.
0: Voor de duidelijkheid, we speelden 30 seconds. Tenminste, jij speelde 30 seconds met Wiebe. Dat ging niet helemaal volgens mij.
2: Nee, en toen hadden we gezegd, weet je wat, we proberen het morgen nog een keer. En Wiebe zou goed slapen. Geen alcohol drinken. Vitamine D slikken. En nou, dan zal het allemaal wel goed komen.
0: Ja, dus jouw team is gevuld.
2: Eigenlijk is mijn team al gevuld. Maar naar wie ben jij op zoek?
0: Ja, ik zoek voor team Tom. Dat is misschien toch wel even een goeie om vandaag te doen. Iemand die hem vandaag aansteekt.
2: Vuurwerk.
0: Nee.
2: Oh, de barbecue.
0: De barbecue.
2: Ja.
0: Ja, vandaag is de dag dat het nog even moet gebeuren. Dus ga je lekker barbecuen, zet je hem aan. De houtskool variant hebben we het dan uiteraard over. Meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app. Dan gaan we strijden tegen Team Bram, die dus al gevuld is met Wiebe. Ja. En we spelen.
2: Ja, ik vind wel, zeg maar, als Wiebe gisteren niet helemaal lekker liep, dan moet hij nu een tweede kans krijgen met datzelfde spel. 30 seconds.

0: Pink en Willow Sage Heart bij Q. Cover Me in Sunshine.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Ja, spelen wij in teamverband. En we hebben inmiddels ook een teamgenoot. Ja, voor team Bram was ik op zoek naar Wiebe. En die heb ik gevonden. Dag Wiebe.
3: Dag Bram, goedemiddag. Hallo.
2: Ja, gisteren zat jij ook al in team Bram. Toen ging het ons niet zo goed af.
3: Nou, nee, wat een blamage, hè.
2: Wat een blamage. Maar heb je goed geslapen, Wiebe?
3: Ik heb zeker goed geslapen. Ik heb er wel één wijntje al gehad. Maar dat is voor de scherpte mag komen.
2: Okay. Ja, maar dat is prima. Dat is prima. Maar je voelt je goed.
3: Ik voel me hartstikke goed, zeker.
2: Nou, wij gaan gewoon voor de winst, Wiebe. Ik voel, dit is de dag. Dit is onze dag. Dit is jouw dag. We gaan voor de winst. Maar dan moet je natuurlijk wel winnen van team Tom.
0: Ja, zeker. Team Tom is vandaag team barbecue. Want vandaag is natuurlijk de mooiste dag nog eventjes om even dat ding aan te steken. Ik ga het vanavond ook doen bij de schoonfamilie. En Melanie, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
0: Hallo dan. Met wie ga jij vanavond barbecuen?
4: Met mijn man en met mijn twee kinderen.
0: Ja, gezellig zeg. Ja, lekker nog even in het tuintje. Het kan nog, hè.
4: Zeker, laatste dag.
0: Wat gaat erop?
4: Ik heb kipspiesjes, ik heb worstjes, ik heb hamburgertjes, hotdogjes.
0: Lekker. Dat wordt genieten.
4: Broodje, salade erbij.
0: Nou, en dat met het gegeven dat je dan ook nog 30 seconds hebt gewonnen. Dat is een super zondag.
4: Ja, zeker. Maandag, we gaan niet meer stuk.
2: Nou, dat moeten we natuurlijk nog maar eens even zien. Ja, wij gaan spelen 30 seconds. Oftewel, wij gaan dingen aan onze teamgenoten omschrijven. En aan jullie de taak om binnen 30 seconden te raden wat wij toch in hemelsnaam bedoelen. Wiebe, zullen wij het spits afbijten?
3: Ja, helemaal prima. Kom erop.
2: Adem nog even goed keer in. Neem nog een slok wijn.
3: Zo, ik ben er klaar voor.
2: Mooi, ik ook. Daar gaat de tijd nu in. Ach, dit is het pretpark van Mickey Mouse.
3: Disneyland.
2: Heel goed. Ja, en in Frankrijk?
3: Disneyland Parijs.
2: Ja, heel goed. Even kijken. Dit is... dit is een spel en dat speel je. En dan moet je letters noemen en dan teken je wat. Bij ieder fout antwoord.
3: Nee.
2: Oké, maakt niet uit. Dit is een klussersbedrijf. Of nou, je gaat er langs voor je boutjes, moertjes, planken.
3: Gamma, karwei.
2: Ja, inderdaad. Heel goed. Nou, shit. Ja, galgje zocht ik nog.
0: Galgje.
3: Ja, galgje.
2: Ja, sorry, dat was niet zo goed uitgelegd. Maar goed, Wiebe, we hebben er twee. En dat is twee meer dan gisteren.
0: Er is verbetering.
3: Ja, gisteren was het helemaal niks. Nou, dat was echt drie keer niks.
2: Ik heb er vertrouwen in. Team Tom moet het nog maar even laten zien.
0: Oké, Melanie, ik ga het kaartje pakken. Ben je er klaar voor?
4: Yes, helemaal.
0: Wij gaan op zoek naar... Oh, dit is zo'n liedje op 5 december van Gooi wat in mijn schoentje. Wat
4: Sinterklaas Kapoentje.
0: Juist. Dit is, dit is een wijk in Amsterdam. Ja, een beetje ongezellig. Er vloog toen zo'n vliegtuig in die flats.
4: Bijlmer.
0: De Bijlmer, dat is het. Dit is zo'n hele gezellige blonde mevrouw op televisie. Ze is altijd met die paarden. Ze heeft ook zo'n bepaalde manier van praten.
4: Britt Dekker.
0: Dit is een zanger, bekend van Dancing in the Dark, onder andere. Ja, echt van die klassiekers heeft hij.
4: Nee, weet ik niet.
0: Bruce. Ome Bruce. Bruce Springsteen. Oh. Bruce Springsteen.
2: Wiebe,
3: suck, Bram.
2: Het is ons niet gelukt.
3: Nee, helaas. Verdorie.
2: De vloek duurt voort. Wiebe, zullen we het volgende week nog een keer proberen?
0: Hoe vaak ga je nog met hem spelen?
3: Ja, drie keer de scheepsrecht. Ik ben er helemaal voor. Ja.
2: Oké, top. Dat is fijn. Maar in dit geval dan wel gefeliciteerd, team Tom. Melanie, we hebben gewonnen!
4: Yay!
2: Van harte. Dat is sympathiek, Wiebe. En dan spreken we jou volgende week weer, hè?
3: Zeker, absoluut.
2: Ja, leuk. En Melanie, lekker die barbecue aan.
4: Gaan we zeker doen.
2: Oh, en het Q-prijspakket, hè? Die krijg je natuurlijk ook.
4: Yes, dankjewel. Mooie zondag.

0: Sasha en Fadeless bij Q-Music, New Religion. Zeg, als jij nou volgende week ook weer verliest met Wiebe...
1: Ja.
0: Dan heb je hoe lang gaat dat dan door, als je iedere keer blijft verliezen?
1: Nee, maar volgende week gaan we winnen. Maar in principe, ja, nee, het wordt niet een running gag.
0: Nee, oké, dat we niet straks 7 keer Wiebe hebben gehad.
1: Nee, maar Wiebe, nee. Ja, tenzij die natuurlijk blijft verliezen.
0: Ja, dan wordt het wel het gedoe.
1: Nee, we gaan voor de winst.
0: Ja.
1: Hou op.
0: Oké. Hey, zometeen, het nieuws van 1 uur komt er natuurlijk aan. Daarna hebben we muziek van David Guetta, maar ook Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
9: Ja, geweldig hè.
8: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
9: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
8: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
7: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
11: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En Mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
17: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1+1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
27: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
28: Simyo.
0: 1 uur, goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag.
0: Muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel.
29: Goedemiddag. Een dode in een huis in Middenbeemster in Noord-Holland. Het is een vrouw van 65. Een man heeft zich gemeld op het politiebureau. Hij is aangehouden. Het is onduidelijk wat de relatie tussen hem en de vrouw is. Wat zich precies in het huis heeft afgespeeld is ook niet bekend. Veel bezorgde boeren over de jongste stikstofplannen van het kabinet. Een boerenhulplijn kreeg tientallen telefoontjes per dag, weet de Telegraaf. Vooral uit Friesland, Brabant en Gelderland. De boeren maken zich grote zorgen over hun toekomst. De hulplijn zegt dat vele psychische problemen hebben. Geen herdenking voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt. Een studentenvereniging in Nijmegen wilde die houden. De beveiliger werkt ook bij die vereniging. Maar vanwege de veiligheid zien ze af van een herdenking. Inmiddels is er nog een verdachte gepakt voor het geweld in Overasselt. Het is een Belg. En daarmee komt het totaal aantal verdachten op 35. En een heldendaad van autocoureur Loek Hartog. Hij redde gisteren een Britse coureur uit een brandende auto. Die crashte tijdens een race in Shanghai en kon niet zelf uitstappen. Hartog gebruikte een brandblusser en sleepte hem eruit. De Brit liep meerdere breuken en een longkneuzing op.
0: Applaus voor Loek. Zeker. Je moet die beelden even bekijken. Dat is echt een bizarre reddingsactie die hij daar gedaan heeft.
1: Oh,
0: staan wel ergens op het internet.
1: Dat ga ik dan even zoeken. Zo.
29: Het weer, een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Morgen veel zon en warmer. De temperatuur kan dan oplopen tot, zie ik dat nou goed? Ja, 29 graden.
0: Zo.
1: Hè?
0: Koekoek.
1: Okay.
0: Is het geen spelfout?
29: Nee, is echt zo.
0: Wauw, bizar.
29: Nou, Radar heeft het altijd goed.
0: Flitsmeister dan, file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 kilometer en een kwartier. En op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Badmen. Afrit is dicht, 5 kilometer, 20 minuten.
1: En flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13.6. En op de A50 richting Apeldoorn bij 213.0.
30: Vanaf morgen.
31: Hey Matty.
32: Met Luc.
33: Hey Matty.
34: Annemarie.
35: Hey Matty.
34: En de redactie.
36: Hey Matty.
37: Matty.
34: Iedere ochtend bij Q Music.
37: Q Music.
38: Tom en Bram.
0: Een goedemiddag, het is de weekendshow van zondag. Met zometeen Without You van David Guetta, Usher en nu Shakira. En

0: David Guetta en Usher, Back to Music, Without You. Lekker jongens, het is 8:08. Het is een gezellige zondagmiddag hier bij Q. Daar zit Bram.
1: En daar zit Tom.
0: Ja, het is gezellig ook in de Q-app. Iedereen is lekker weekend aan het vieren.
1: Ja, blijf ook lekker berichten insturen via die Q-app. We lezen, zien, horen, alles.
0: Ja.
1: Ja, en toch ook wel een beetje de talk of the town.
0: Ja, er is één iemand die heeft, hoe zullen we het zeggen?
1: Een rotnacht gehad.
0: Ja, die heeft ook geen beste zondag.
1: Nee, jij doelt op de scheidsrechter van Ajax-PSV.
0: Ja.
1: Ja, sowieso Ajax-PSV. Echt een hele leuke wedstrijd. Ik heb hem gisteren gekeken. Jij was aan het draaien, denk ik.
0: Of ja, dus ik heb het allemaal een beetje half meegekregen.
1: Oh,
0: vertel.
1: Ja. Echt een hele leuke wedstrijd. Ze waren ongelooflijk aan elkaar gewaagd. Ajax verrassend goed uit de startblokken. Ja, PSV gewoon heel steady, professioneel. En volwassen, zoals ze altijd voetballen natuurlijk. En dat was echt een spektakelstuk. Met 2-1 gingen ze de rust in voor PSV dan. En toen stortte die wedstrijd wel een beetje in, hoor. Er kwamen niet zo heel veel kansen meer. De eerste helft was echt heel erg leuk. Ja, en toen rond de 80ste minuut, toen was daar het incident.
0: Het incident. Ja, neem ons mee. Want,
1: Nou, dat was Van Bommel van PSV. Die
0: Ruben
1: klapte,
0: van Bommel.
1: Ja, die klapte op de verdediger van Ajax. Dat is Bouwman. En dat was wel met zo'n vaart. Ja, en heel veel mensen zeiden, dit is gewoon rood. Dit is rood. Maar de scheids zei, dit is geen rood. En ook de VAR zei, dit is geen rood. Maar nu zie ik dus op de Telegraaf, de scheidsrechtersbaas van de KVB, die zegt, veiligheid, Aaron Bouwman in gevaar. Rode kaart. Had het moeten zijn. Dat is ook zuur, hè? Dat je leidinggevende dan in de media gaat zeggen, hij heeft het helemaal mis gehad.
0: Ja, maar gisteren was natuurlijk al het halve land boos op die scheids. Dan word je vandaag wakker op de zondag. Dan heb je baas op je dak. Heb je niet goed gedaan?
1: Nee.
0: Dat is niet fijn.
1: Dat is niet fijn. Dat is wel een beetje een flater van de KNVB natuurlijk. Kijk, dan weet je natuurlijk nooit hoe het zou zijn afgelopen.
0: Maar als je de laatste 10 minuten met 10 man moet spelen, dan...
1: Ja, dan had het nog kunnen spoken. Dat is zeker waar. Maar goed, het heeft het niet gedaan. PSV 3-1 gewonnen. Ja, het had net zo goed gelijk spel kunnen zijn. Het had net zo goed Ajax-winst kunnen zijn. Ze waren goed aan elkaar gewaagd. Dus oftewel, Tom, we gaan een heerlijk seizoen tegemoet.
0: Ja, we zitten al in een heerlijk seizoen, joh. Ja. De Eredivisie is vandaag natuurlijk ook weer lekker bezig. En vanmiddag 4:15, ook leuk. La Liga, Valencia tegen FC Barcelona.
1: Ook leuk. En Juventus, AC Milan.
0: Even terug dan naar Barcelona. Daar was ik maandagavond tegen Rayo Vallecano. Gisteren heb jij me beschuldigd dat ik geen cadeau voor je had meegenomen uit Barcelona.
1: Nee, dat klopt.
0: Dat had ik wel. Ik heb het ook meegenomen voor je.
1: Hey.
0: Zal ik het je... Nou, wanneer wil je het?
1: Nou, zometeen dan.
0: Oké. Okay.

0: Harry Styles op Q-Music en As It Was.
1: Ben je klaar voor je cadeau?
2: Nou, ik vind het sowieso super lief dat je aan me hebt gedacht in Barcelona.
0: Ja, zeker, jongen. Ja.
2: Ja, ik ben er wel klaar voor.
0: Ja, ik was in Barcelona vorig weekend. De hoofdreden was FC Barcelona. De wedstrijd was op maandagavond. We vlogen er op zaterdag al heen. Dus we hadden nog een paar dagjes vrij. Dus lekker op het terras gezeten, even bij het strand gekeken. Ook een fietstocht gedaan met een Nederlandse gids. Dus die fiets je gewoon lekker door de hele stad rond. De Sagrada Familia, alle hoogtepunten even bekijken.
2: En jij bent nooit zo van de cultuur, vond je het wat?
0: Ja, ik vond het echt wel leuk om te zien.
2: Ja,
0: ja, was heel mooi.
2: Gaudi en zo.
0: Gaudi heb ik gezien, al die panden die hij gemaakt heeft. Ja,
2: okay.
0: Echt wel gaaf hoor.
2: Ja.
0: Dus inderdaad, cultuur gesnoven. En hij gaf ook hier en daar wat tips. Van nou, hier moeten jullie nog even naartoe later deze trip. Onder andere de wijnbar La Viña del Señor. En dat zit op het Plaza de Santa Maria. Heel mooi pleintje met een mooie kerk ook. En nou, echt een wijnbar, mooi statig pand. En dan stap je daar naar binnen, al die muren vol met wijnen. Heerlijk gezeten, een klein wijntje gedaan. Toen liepen we daar weg en toen liep ik langs een winkeltje waarvan ik dacht, ja, dit is de plek waar ik mijn souvenirtjes ga kopen voor thuis. Voor mijn vader, voor mijn vrienden, dus voor jou. Lekker naar binnen gestapt. Een paar van die Spanjaarden die daar lekker aan het werk waren. Een geur, oh, je ruikt het ambacht als je daar naar binnen stapt. Het winkeltje heette de La Botifarreria de Santa Maria. En daar heb ik mijn souvenirtje voor jou gekocht.
2: Oh, wat lief.
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Nou, ja, het doet eigenlijk een beetje. Ik zou het zelf ook graag willen houden. Maar het is voor jou.
2: Oké. Okay.
0: Het is.
2: Het is voor mij.
0: Wat is dit? Dit is dus.
2: Wat is het?
0: Hele mooie Spaanse gedroogde vleeswaren. Die je zo mooi op zo'n mooie stenen plaat neer moet leggen.
2: Gewoon lekker een homp vlees.
0: Ja, ik krijg gewoon lekker een vleesje van mij.
2: Oh, wat lekker zeg. Een hammetje.
0: Ja, gekocht dus bij La Botifarreria de Santa Maria.
2: Wat lekker. Wat is het?
0: Ja, gewoon een gedroogd hammetje met allemaal...
2: Is het rund?
0: Specerijen, weet ik veel.
2: Of is het varken?
0: Staat het er niet op?
2: Volgens mij is het varken.
0: Heb je nou nog wensen ook?
2: Nou, jij weet... Ik eet
0: ja, je eet geen varken.
2: Ik eet geen varken.
0: Is dit varken? Geef eens hier.
2: Het is een ham. Het is...
0: Oh, dat is varken.
2: Nou, wat lief, Tom. Het
0: ik
2: komt
0: heb nog
2: vast...
0: wel meer thuis. Misschien heb ik nog wel rund thuis. Misschien zit er nog wel een rund tussen. Het komt uit het hart,
2: hè? Wat lief, het komt uit het hart. Dat is toch ook lief? Nee, super lief. Dankjewel, Tom. En het komt wel op, hè? Ja. Alleen, ja, ik heet het dan niet, maar dat is niet erg.
0: Misschien Miep en Gibby.
2: Ja, die gaat toch niet een varken zo. Nee, nou, super lief. Dankjewel, ja, vriend.
0: Nou, ga ervan genieten.

0: 2 op Q Music. I still haven't found what I'm looking for. Het rode kleed.
1: Ja, zometeen geef weer een mooie prijs weg die je kan gaan winnen. Ik kan in ieder geval een hint geven wat er onder het rode kleedje...
0: Kom niet uit Spanje, hè? Pas op.
1: Ik heb hier een heel lekker hammetje wat ik weggegeven. Nee, dat ga ik niet doen. De hint luidt als volgt. Expelliarmus.
0: En zometeen ook muziek van Cameron Whitcomb.
2: Vanaf aanstaande maandag. Hey Mattie. Met Luc.
3: Hey Mattie.
2: Annemarie.
4: Hey Mattie.
2: En de redactie.
5: Hey Mattie.
4: Hey Mattie. Veel plezier, hè?
2: Dankjewel, Marie.
5: Hey Mattie.
2: Vanaf morgen, iedere ochtend bij Q Music.
6: Q sounds better with you.
7: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Veldzinkadvies.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Nog 309.000.
17: Oké, elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding. En,
19: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
23: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
22: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches on the look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
28: Goed, het is gelukt.
27: Wat is er gelukt?
28: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
27: Fluitje van een cent dus?
28: Nou, het was wel wat meer dan dat.
29: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
30: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
31: Koekoek.
30: Tululu.
31: Gek.
30: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: prijs getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: 1:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Vechtzicht. Dat komt door een defect voertuig, 4 kilometer, 25 minuten. En op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Lochem, daar is de afrit dicht, 5 kilometer, 20 minuten.
8: Ja, er zijn er ook nog een aantal flitsers om te beginnen op de A1 richting Amsterdam bij 13,7. Even kijken, ja, en op de A30 richting Ede staat er een bij 16,3.
9: Tom en Bram.
7: Wat ligt er onder het rode kleedje? We weten het na Cameron Whitcomb.

0: Cameron Whitcomb op Q-Music, Kingdom of Fear.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, dat weten we nog niet. Zometeen ga ik het onthullen en omschrijven. En mocht je tijdens die omschrijving nou denken, dat is echt iets voor mij, stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app. En wie weet komt het jouw kant op.
0: Was de hint ook alweer?
2: De hint was Expelliarmus.
0: Maar het kan ook Flipendo zijn.
2: Dat kan ook. Of Lumos.
0: Alle Homora.
2: Dat zou ook nog kunnen. Ja hoor. Goed, zal ik het rode kleedje eraf trekken? Dan gaat hij er nu af. Wat een geweldige prijs is dit, zeg. Een Harry Potter Lego set. Zeg ik dat goed? Jazeker. Het kantoor van Perkamentus.
0: Ach,
2: Perkamentus.
0: Perkamentus.
2: Ja, leuk. Ik versprak me. Even kijken, hoeveel stukjes heeft het? Staat het erbij? 1200 stuks materiaal, kunststof. Want Lego, geslacht, maakt niet uit. Voor iedereen leuk. Minimum leeftijd 10 jaar aanbevolen. Maximaal 99 jaar.
0: Mm.
2: 1,5 kilo weegt die box. Echt wel een mooie set, hoor. Een uitgebreide Harry Potter set. Het kantoor van Perkamentus.
0: Wil je hem winnen? Stuur dan nu dat mod ik hebben via de Q-Music app. En wie weet mag je er zo meteen voor gaan strijden. Nu Ariana Grande en Zed.

0: Het is de ex-alarmschijf van Carol G en Bruno Mars en Still.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, dat weten we inmiddels. Een Harry Potter Lego set, de kantoorkamer van...
0: Perkamentus.
2: Ja, perkamentus inderdaad. Een mooie Lego set. Ja, heel veel mensen die zouden dit wel willen hebben. Maar goed, ja, er zijn twee kapers op de kust die daadwerkelijk kans maken. Wie zijn dat, Tom?
0: In ieder geval René. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Hey, hoe is je weekend?
3: Ja, wel prima.
2: Ja, wat spook je uit?
3: Nou, ik zit nu in de auto naar Dokkum toe, naar mijn schoonouders.
2: Naar Dokkum?
0: Naar Dokkum.
3: Ja.
2: Heeft dat ook een Friese naam? Net zoals Ljouwert, Leeuward is?
3: Dat wil ik even van mijn man vragen. Heeft dat een Friese naam?
0: Dat is Dokkum.
3: Nee.
0: Nee? Ja.
3: Nee.
0: Ja, ik heb er wel eens van gehoord.
2: Wat?
0: Dat ze dan Dokkum daar zeggen.
2: Hoe?
0: Dokkum.
2: Nee, dat klopt niet, toch?
3: Ja, nee, hij loopt nu een beetje te lachen. Ik denk niet dat het klopt.
2: Oh. Oké, nou goed. Ik denk ook dat een echte Fries dat wel weet... en dat Tom van der Weert dat wat minder paraat heeft.
0: Daar heb ik het zo vaak over gehad. Hey, aan de andere kant hebben we Linda. Hallo, Linda.
4: Hallo.
2: Waar rij jij naartoe momenteel?
4: Wij rijden momenteel terug naar huis. Wij zijn bij de voorstelling geweest van de theatershow van Harry Potter.
2: Oh!
4: Samen met onze dochter van 6, die is echt enorm fan.
2: Oh,
4: die
2: maar wacht, want dit is eigenlijk al... Je pitch ben je al aan het doen, want dat gaan we inderdaad doen. Tom, hoe gaat het in zijn werk?
0: Ja, jullie mogen allebei een pitch gaan houden, want jullie moeten zieltjes winnen. Zometeen opent er een poll in de Q-Music app en dan mag heel Nederland stemmen op degene die volgens hem of haar het beste verhaal had.
2: Juist. Linda, ik weet niet trouwens of het kan, maar mocht je je telefoon aan je oor krijgen, zou dat top zijn, want dan ben je net even wat beter te verstaan. Maar laten we beginnen met René dan. René, waarom zou jij zo graag die Harry Potter set willen winnen?
3: Ja, nou, dat is heel simpel. Mijn man en ik verzamelen Lego. En wij hebben al een heleboel van Lego. Dus ja, dit zou een mooie afmaken zijn.
2: Ja, kijk aan.
3: Ja.
2: Ja, kijken jullie ook jaarlijks de films terug?
3: Nou, bijna wel. En ik ga in maart ga ik bijvoorbeeld nog met mijn moeder naar de Warner Bros. Studios in Londen toe.
2: Oh, wat geweldig. Ja, ik ben daar ook een keer geweest. Dat is echt inderdaad een hele dikke aanrader. Dan loop je gewoon
0: door de weg is weg.
2: Nou ja, onder klopt. Andere.
3: En, ja, vet. Het moet echt super vet zijn.
2: Ja, het is echt wel gewoon. Het zijn echt originele sets van de Harry Potter films. Ja, je weet niet wat je ziet. Het is echt geweldig.
3: Dus ik ben heel benieuwd.
2: Dat snap ik. Nou, René, het is je in ieder geval gegund. Maar ja, Linda, jij wil hem ook winnen. Waarom wil jij hem zo graag willen winnen?
4: We willen hem heel graag winnen voor onze dokter van 6. En die wilde eigenlijk graag zelf eens even vertellen waarom ze hem vaak wil winnen.
2: Ach, vertel.
5: Omdat ik altijd heel veel Harry Potter in gebouw. En
2: kijk.
0: Omdat ze altijd veel Harry Potter kijkt en bouwt.
2: En bouwt, inderdaad. Ja, het klinkt allemaal wat verder weg. Maar het kwam wel binnen, hoor. Het kwam wel winnen. Ja, ook Linda. Het is jou natuurlijk ook van harte gegund. René natuurlijk ook. Momenteel opent er een polletje in de Q-Music app. Dan kun je stemmen ofwel op René ofwel op Linda. Dan gaan we eerst eventjes lekker naar Bon Jovi. En dan komen we zo met de uitslag.

0: Bon Jovi bij Q. We hebben twee pitches net gehoord. Eentje van René, eentje van Linda. Ze hebben allebei een strijd geleverd om die Lego-set van Harry Potter te winnen.
1: Inderdaad,
0: het kasteel, of hoe was het? Het kantoor van Perkamentus, hè?
1: Ja. Ja, van Perkamentus, inderdaad. De stembus is inmiddels gesloten. René en Linda, zijn jullie er nog?
2: Ja, zeker.
1: Kijk, nou, jullie hangen in ieder geval allebei nog, dat is fijn. Ja, het ligt ongelooflijk dicht bij elkaar. De ene heeft 43%, de ander 57%. Oeh. De winnaar van de Lego-set is geworden... Linda!
2: Yay!
1: Kijk, gefeliciteerd!
2: Oh, superleuk!
0: Ja. Sorry René, maar we sturen jou wel even het Q-prijspakket. Heb je toch iets te pakken vandaag?
2: Hé, hey, dankjewel hè!
0: Fijn weekend nog!
2: Joejoe!
1: Joejoe! Ja, en Linda, gefeliciteerd. Dus jij krijgt die Lego-set. Wat zou je tegen iedereen willen zeggen die op jou, jullie, hebben gestemd?
2: Ja, echt super bedankt. Super bedankt. En er is ook iemand die heel erg dankjewel wil zeggen.
3: Dankjewel.
4: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: De Pussycat Dolls zijn terug. PCD Forever World Tour. Live in Ziggo Dome op 27 september. Met special guests Lil' Kim en Deja Vu. Koop je tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er, voor jezelf... of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat... Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: 2 uur, goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag.
11: Je muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel.
13: Goedemiddag, een alternatieve herdenking voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt. Een studentenvereniging gaat erover nadenken. Eigenlijk wilden ze vandaag een herdenking, maar dat bleek niet veilig. Hoe het alternatief eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Ook is er nog een kans dat de herdenking op een ander moment is. Voetbalclubs in de Randstad beginnen eigen competities. Ze ergeren zich aan de agressie bij veel KNVB-amateurduels. Bij de eigen competities kunnen clubs worden uitgesloten. De KNVB kan dat niet doen en is er niet blij mee, meldt de NOS. De bond vindt het jammer dat clubs zich terugtrekken in een eigen bubbel. Massaal afscheid van de overleden Noorse koning Harald. Al 25.000 mensen hebben hem de laatste eer bewezen. Harald ligt opgebaard in de paleiskoepel in Oslo. Moet ik zeggen, paleiskapel in Oslo. Gisteren moest je er 7 uur voor in de rij staan. Morgen is de laatste afscheidsdag. Woensdag is de uitvaart. En ontsnapte serval in Tilburg, die is weer gevonden. Gisteren wist Django, zo heet hij, uit zijn kooi te komen. Bij zijn ontsnapping doodde hij 2 kippen. De serval is nu gezien in de achtertuin van de buren, weet Omroep Brabant.
14: Maar hij laat gewoon met die kip te rollen.
15: Goed zo, ja. Komt je eten.
13: Ja, de serval is nog niet gevangen.
11: Die gekke Django.
13: Ja, weer. Mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Morgen veel zon en warmer. Temperatuur kan dan oplopen tot 29 graden.
11: En dan Flitsmeister, 10 files in ons land. Je krijgt ze vanaf een kwartier of langer. De eerste op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Lochem. De afrit is daar dicht. Het levert 3 kilometer file op met een kwartier vertraging. En op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld door een ongeval 8 kilometer, half uur.
12: Ja, flitsers dan op de A1 richting Amsterdam bij 13,7. Op de A17 richting Moerdijk bij 6,9. En op de A30 richting Ede bij 16,3.
16: Vanaf morgen.
17: Hey Matty.
18: Hey Matty.
16: Met Luc.
19: Hey Matty.
16: Annemarie.
20: Hey Matty.
16: En de redactie.
21: Hey Matty.
16: Iedere ochtend bij Q Music.
22: Tom en Bram.
11: Let's go girls. Zometeen Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. Maar eerst.

0: Q-Music, Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Hey, Bea, die stuurt ons een berichtje in de Q-Music app. Bea, ja. Die zegt, zag ik nou net Mattie met de Hey Mattie taxi rijden in Rotterdam?
1: Hey Mattie!
2: Taxi!
3: Ja, dat zou zomaar kunnen. Volgens mij heeft hij
0: inderdaad... Heeft hij een ding meegenomen?
3: Volgens mij heeft hij mee naar huis genomen. Ja, komende woensdag is natuurlijk een grote OV-staking bezig. Treinen rijden niet, bussen ook niet.
0: Nee, het ligt allemaal plat.
3: Alles ligt plat. Ja, ja, het is natuurlijk best wel kloten als je naar je werk moet of andere dingen te doen hebt. Ja, je kan dan even niet gebruik maken van het OV. Wel een goede business natuurlijk voor de taxi.
0: Zeker, maar ja, dat gaat natuurlijk ook in de papieren lopen als je zo'n ding moet reserveren. Dus wat doet Mattie? Die regelt zijn eigen taxicentrale. De hele woensdag gaat hij het land in met nog meerdere taxis.
3: Ja.
0: Dus heb je een rit nodig, dan kun je je nu aanmelden.
3: Ja, en het fijne is dus, die ritten zijn allemaal gratis.
0: Ja.
3: Dus dat

0: lekker. En het zijn iets van 100 taxis, hè, die heeft geregeld.
1: Volgens mij wel, ja.
0: 100 hemattitaxis. Dus het is echt wel een serieuze actie. Ja. Ik dacht eerst namelijk, ja leuk Mattie, dat jij dat gratis wilt doen.
1: En dat hij dan zelf 4 ritjes doet en dan
0: ja.
1: Klaar.
0: Ja, en dan klaar. En dat is ook logisch, want heel veel kan je er dan ook niet meer gaan doen. Maar ja, met 100 taxis heb je natuurlijk wel impact. Dus dat is wel echt leuk. Dus wil je lekker naar Parijs? Wil je naar Praag met de taxi? Dat kan, hè?
1: Ja. Helemaal gratis.
0: Ja. Nee, maar meld je inderdaad eventjes aan via qmusic.nl of via de app natuurlijk. Taxi Matti, zo staat hij er geloof ik onder, hè? Mm-hmm. Ja, dat is toch hartstikke leuk.
1: Zeker.
0: Waar zou jij een ritje naartoe nemen?
1: Woensdag. Moet ik ook hier naartoe? Dus dan kan Matti mij wel even rijden van Kampen naar hier.
0: Oh, ja. Ja, ik moet
1: en weer terug. Dan drink ik s'avonds lekker een biertje hier in de studio. Als die mij dan even terugrijdt.
0: Nee, terug kan niet. Het is alleen het is een enkele rit.
1: Oh, he? Maar dan kom ik hier met de trein naartoe en dan ga ik s'avonds...
0: Nee, dat kan dus niet.
1: Wat?
0: De trein is...
1: Oh, de trein rijdt er niet heen natuurlijk.
0: Tik hem. Zie je wel? Nee, je moet op het fietsje heen en ja. Dan word je thuis gebracht.
1: Ja,
0: maar dan staat mijn fiets daar.
1: Ja. Ja.
0: Nou goed, in ieder geval... Nee, ik ga denk ik... Ik moet nog een video opnemen woensdag. Bij Zaandam in de buurt.
1: Oh ja.
0: Misschien ga ik me wel even aanmelden voor die Hey Matti taxi. Scheelt weer in ja, kilometers.
1: En in benzine tegenwoordig.
0: Ja, boy, oi, oi.
1: Heb je woensdag een taxirit nodig? Meld je aan op qmusic.nl. Wie weet komt Matti voorrijden. Brengt hij jou naar plaats van bestemming. Hier is een

0: Ja, jo. Jo.
1: Oh.
0: Jo.
1: Zo flauw.
0: Best of Back Your Music, Pompeii.
1: Ja, het is een heerlijke zondag. Lekker met een koffietje. Nou, net
0: ik ben alweer leeg hoor. Ik moet
1: een Surinaams broodje even achterover gedrukt. Heerlijk. En dan denk je, kan het dan nog beter? Nou, zeker. Er is ook heel veel leuke voetbalwedstrijden natuurlijk.
0: Supermax.
1: Supermax is er ook nog. Maar wat ik ook leuk vind, ik zie dat wij Teddy Swims gaan draaien. Dat is natuurlijk sowieso een feestje. Mr. Know-It-All.
0: Zeker. Kijk,
1: maar daar is natuurlijk ook een hele mooie live versie van.
0: Oh, bij Stefan.
1: Ja, dus stop maar. Stop deze versie maar. Ik wil eigenlijk de live versie met Stefan Bouwman. Ons aller Stefan Bouwman wil ik eigenlijk
0: horen. Oh, dat is wel leuk. Dan is hij er toch een beetje bij vandaag. Ja, hij is vrij vandaag. Hij is er zo meteen niet.
1: Dus dan want hij heeft natuurlijk Teddy Swims in de pianobar gehad.
0: Oh, ik gooi hem even.
1: En dan speelt hij dus zelf, hè, achter dat pianootje. en dan met die gekke Teddy Swims die dan zat te zingen daar.
0: Ja.
1: Ziet er dan ook grappig uit. Kijk, die Stefan Bouwman is natuurlijk al een type, maar Teddy Swims ook.
0: Ja, het zijn wel twee types in de studio dan,
1: het is net alsof... Alsof je onder een brug staat en daar twee willekeurige zwervers achter een instrument neerzet.
0: Zijn het Teddy Swims en Stefan Bouwman? Die daar met een pet staan.
1: Ik
0: zou ze toch wat geven.
1: Ik zou ze toch ook een eurotje geven, hoor. Maar dat hoeft helemaal niet, want je hoort ze hier gewoon gratis, live. Hier, dit is dus Stevie.
0: Met zijn pianootje.
1: En dan komt daar Teddy Swims.

0: vooruit.
1: Zo.
0: €5 krijgen ze.
1: Hier. Stefan, Teddy. Alsjeblieft, doe er maar weer wat leuks mee.
2: Teddy swims in,
1: even door.
2: In Stefans pianobar, Mr. Know-it-all. Ja. Wil je de beelden bekijken, dat kan natuurlijk altijd. Qmusic.nl of de Qmusic app, zo meteen.
1: Vandaag in de pianobar, vanavond weer onder de brug.
2: Ja, ja, ik hou zo van Stefan Bouwman.
1: Ik ook, ja.
2: Wat een heerlijke vent
1: en wat een artiest.
2: Ja, zo meteen bij Qmusic, muziek van One Republic. En ook deze komt eraan.

0: Leveren vuurwerken, .nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
1: Bekijk onze trainingen op de baan.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto.

0: Kiss. Bestel nu
1: bij New York Pizza. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow.
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: 2:30 geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Badmen. Daar is de afrit dicht. 6 kilometer file, vertraging 20 minuten. En op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg. Dat komt door een ongeval. 5 kilometer, 20 minuutjes.
6: En flitsers op de A16 richting Dordrecht bij 7,8. Op de A30 richting Ede bij 16,3. En op de A50 richting Arnhem bij 196,9.

0: Warm Republic en Sunshine bij Q-Music. Ja, het is vandaag een dag ook vol zonneschijn. Het is ook lekker warm.
1: Zeker.
0: Het is echt perfect weer om even lekker buiten te zitten. Absoluut. Zo zit ik vanavond lekker in de tuin te barbecuen.
1: Oh, wat lekker.
0: Allemaal gezellige lieve mensen.
1: Ja, of je kan natuurlijk ook een terrasje nemen. Of ja. Weet ik wat allemaal.
0: Maar nou hoor ik jou net tijdens de muziek.
1: Oh.
0: Over de supercomputer.
1: Ja, ik heb...
0: maar hier heb je het vrijdag ook al over gehad.
1: Klopt, ik heb het hier met Mattie ook al over gehad.
0: Ja, ik heb nou dus weer
1: een door mijn buurman een game PC laten bouwen.
0: Ja, dat slaat helemaal
1: en dat is een soort deeltjesversneller. De hele straat zit zonder stroom op het moment dat ding aangaat.
0: Hoeveel zonnepanelen draait dat ding?
1: Ja, 6 keer krachtiger dan de PlayStation 5. Ja, het is echt een gigantisch ding. Ja, ik ga dat ding dus weer lekker aanslingen.
0: Ja, maar je
1: hoor.
0: Moet toch naar buiten, man?
1: Nee, ik ga lekker op het bankje.
0: En van de week gaat het weer regenen.
1: Dan ga ik dan met het spel bodycam spelen. Nou, dat is wel zo'n realistisch schietspel. Echt, daar schrik je van.
0: Ja.
1: En daarna ga ik lekker, misschien wel met de buurman, weer even lekker FIFA spelen. Is dat nou niet leuk?
0: Het hele land is nog even buiten. Genieten van een van de laatste mooie dagen van het jaar.
1: Ja, maar we hebben al echt wel een topzomer gehad, ja, hè, met die hitte en zo. Ik zit al helemaal in de herfstmodus en ik ben ook een beetje moe, een beetje zondag.
0: Hier, dinsdag, 85% kans op regen.
1: Ja, dan ga dan met dat ding.
0: Dan ga ik hem ook aanslingeren. Ja.
1: En wanneer werd het nou 29 graden?
0: Morgen wordt het ook nog weer even warm.
1: Ja. Oké, okay. Ja. Nou, dan slinger ik hem ook weer aan. Want dat is natuurlijk te heet.
0: Ja.
1: Nee, maar echt lekker. Een dikke aanrader, Tom. Moet jij niet ook weer even een goede gameconsole neerzetten?
0: Nee.
1: Even een nieuwe hobby.
0: Nee, ik denk zelfs dat ik mijn PlayStation 4 ga verkopen. Het ding staat stof te happen.
1: Ja, maar PlayStation 4.
0: Ja, die heb ik nog.
1: Ja, maar bewaar die dan.
0: Ja, of GTA 6 twijfel ik ook over. Maar dat heb ik thuis nog niet laten vallen.
1: Nee, maar dan moet je er weer de 5.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat ik dan de 5 plus GTA 6 koop.
1: Ja, ja. Nou, dan gaan we dat even regelen. Dan draai je ondertussen even Becky G.
0: Nou, ik hoop zo dat Helene het niet gehoord heeft.

0: Michael Bublé. Beetje liefde, you're my everything.
1: Ja, maar toch ook onlosmakelijk verbonden met kerst.
0: Ja, Michael Bublé, ja, zeker.
1: Maar ja, morgen dus 29 graden. Ja. Dus leg die man nog even op de plank, zou ik willen zeggen. Maar we hebben hem alweer afgestoft.
0: Ja, in december is hij er ook gewoon weer bij, hoor.
2: Zeker. Dit is Q Music.
3: Ella Langley.
4: He's choosing Texas, I can tell.
2: En dit is Q Music.
3: Bruno Mars.
2: En dit is nieuw.
0: Ja, Cyrus is eraf gesloopt. Wat overblijft is Miley.
2: De Q Music alarmschijf.

0: Ja, tot zover.
1: Tot hier niet verder. Wij gaan gierende banden zo meteen lekker luisteren naar Vincent Pronk.
2: Het is toch geen 3 uur, hè, jongens? We hebben nog alle tijd.
1: Ja, nee, joh. Ik wil eigenlijk het nieuws horen op de A10.
2: Zo snel al?
0: Ja, ik ook.
1: Ja, mijn schoonvader is jarig, dus ik moet weg.
2: Oh, gefeliciteerd. Hoe oud is die geworden?
1: 58.
2: Oh, wat leuk. Heb je een cadeautje voor hem?
1: Zeker.
2: Wat voor cadeautje heb je dan?
0: Een hammetje.
1: Nee, ik heb geen hammetje, nee. Nee, we hebben... kan ik dat zeggen? Ja, hij zit toch niet. We hebben volgens mij een bon van een restaurant en zo.
2: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
2: Nou, dat is leuk. Dat is leuk. Maar je zegt, armoedig.
0: Ja. Armoedig, creatief.
1: Nou.
2: Een bon.
0: Een bon.
1: Van een mooi tentje.
0: Was de rituals op?
1: Van een goed tentje.
0: Ja, wat droevig zeg. Ik hoop toch dat als ik jarig ben... Oh nee, je hebt toen bij mij een heel leuk creatief cadeau. Die museumhal.
1: Ik heb die museumhal.
0: Dat was wel hartstikke leuk.
1: Ja, we dwalen ongelooflijk af. Oh, ja. Dus, hoe heb je die piano mee?
2: Ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb zitten oefenen op Kees Casio. Stefan gaat dat de liedjes spelen op zijn piano. Moet je raden wat het is. Mm. Het is me niet gelukt.
0: Hoe bedoel je, het is niet gelukt?
2: Ik kan dit liedje niet spelen.
0: Nou, probeer het eens.
2: Ik heb de computer gevraagd om te helpen.
0: AI.
2: Ongeveer. Ja.
1: Dat is er dan weer voor.
0: Nou, ik werk daar niet aan mee.
2: Jawel. Luister, het is bijna alsof ik het speel als je dit hoort.
0: Nou, laat me horen.
2: Nou, wat is het?
0: Dat is
2: het.
0: Ja, maar Vince.
2: Ja.
0: Dan hebben we het over... De ene koopt een bon voor een verjaardag... en de ander die gebruikt AI voor zijn radioprogramma.
2: Luister, ik weet pas sinds vandaag dat ik het programma moet vervangen. Kan niet oefenen op dit liedje.
0: Nou, ik zit al op de snelweg.
1: Ja, meegokken in de Q-Music app. Wat gaat Vincent zo meteen draaien? Veel plezier.
0: Hoi.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen... in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido... voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
11: Nog 309.000.
12: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's.

0: altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
13: Goedemiddag, exact 3 uur met Q-Music Nieuws door nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
14: Goedemiddag, de politie doet nog steeds onderzoek in Overasselt. Dat heeft allemaal te maken met de dood van een beveiliger afgelopen week. Speurhonden zijn ingezet in een maïsveld, ziet de Gelderlander. Een van de honden zou een spoor van menselijke geur hebben opgepikt. Gisteren zijn ook nog weer 2 vuurwapens gevonden. Een abrupt einde aan een tuinfeestje in Monster bij Den Haag. Daar klaagden tientallen mensen opeens over geïrriteerde luchtwegen. De stof bleek er uit een paar kassen in de buurt te komen. Er stonden een paar vernevelaars aan, weet regioomroep WOS. De wind zorgde ervoor dat de inhoud ervan ook in de tuin kwam. Motocrosser Jeffrey Herlings is weer wereldkampioen. Al in de eerste manche in Turkije haalde hij daarvoor al genoeg punten. Herlings doet al een tijdje mee in de wereldtop, vertelde hij eerder bij de NOS.
15: Ik begon al te crossen met mijn 4 à 5 jaar. Dus ik doe het nu ondertussen. Ik word volgende week 32, dus al 6, 7, 28 jaar. En het is met de paplepel wel ingegoten, ja.
14: Het is al de derde keer dat Herlings wereldkampioen is. In 2018 en 2021 was hij ook al de beste. En in de Eredivisie is FC Groningen FC Twente geëindigd in een gelijkspel. Het werd 2-2. Alle 4 de goals vielen in de eerste helft. Twente kwam al snel op voorsprong, was te zien bij de NOS.
16: Daar gaat het helemaal fout bij Groningen en nu is het wel raak. En leidt Twente alsnog dankzij de goal van Piazza.
14: Na de rust kreeg Twente de beste kansen, maar gescoord werd er niet meer. Nu aan de gang zijn Heerenveen AZ en Telstar Cambuur. Het weer, een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Morgen veel zon en warmer. De temperatuur kan dan oplopen tot 29 graden.
17: Zo!
13: Lekker nazomeren. Q verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen, wel een aantal snelheidscontroles. A16 Rotterdam richting Dordrecht. Let op bij hectometerpaal 7.8. A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen bij 6.9. A30 richting Ede, daar staan ze bij Lunteren 16.3. A50 richting Arnhem bij Beekbergen 196.9. En de A67 richting België, daar wordt gecontroleerd bij Veldhoven bij 18.0.
3: Vanaf morgen.
4: Hey Mattie.
17: Hey Mattie.
18: Hey Mattie.
3: Met Luc.
19: Hey Mattie.
3: Annemarie.
20: Hey Mattie.
3: En de redactie.
21: Hey Mattie.
22: Hey Mattie.
3: Iedere ochtend bij Q Music.
23: Vincent Pronk.
13: Hey, goedemiddag. Wat een lekkere muziek voor de zondagmiddag. De nieuwste Direct hoor je zo meteen.

0: Michael Jackson, Make Your Music en Bad. Hey, goedemiddag. Vincent hier op de plek van Stefan. Ja, arme Steef, hij is gevloerd door een keelontsteking. Moet je even horen, ik heb even gevraagd of hij wat kan inspreken. Maar het is net de rook, mevrouw.
1: Gratis. Nee, wacht. Gratis. G-R-A-T-I-S.
0: Ah, sterkte Stefan. Ja, dus ook normaal zit hij natuurlijk hier met Kees Casio met zijn kinderpianootje. Speelt hij een liedje? Want ja, die man is zo muzikaal. Dat gaat allemaal heel makkelijk. Ik ben dat niet. Ik heb zitten oefenen vandaag, maar het is mij niet gelukt. Dus ik heb even de computer gevraagd. Kan je helpen? Nou, dit kwam eruit. Welk liedje is dit? Stuur het nu in de Q-web.
2: Dit is Q Music.
3: Temper City.
2: En dit is Q Music.
3: Shakira en Burna Boy.
2: En dit is nieuw.
0: Fijn dat ze terug zijn met nieuwe muziek. Echt een prachtig liedje over het steunen van je beste vriend. My Friend, de nieuwste van Direct.

0: Lia Rimes, Back Your Music en Can't Fight the Moonlight. Deze heerlijke zondagmiddag die zeker zijn naam eer aandoet. Wat een lekkere dag en morgen nog wat warmer. Hey Natasja, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ook een beetje aan het genieten van het weer dit weekend?
1: Ja, zeker. Lekker weer hier.
0: Ja, waar zit je?
1: Smilders in Drenthe.
0: In Drenthe? Oh ja, oké, okay, top. Nou, lekker. En hoe warm is het in Drenthe ongeveer, weet je dat?
1: Rond de 20 graden, denk ik.
0: 20 graden,
1: ja,
0: 20 graden.
1: Ja.
0: Kan je de telefoon toevallig even aan je oor doen of niet? Klinkt een beetje ver weg.
1: Juist, zo beter.
0: Ja, Natas, nu horen we je. Ja. Gezellig.
1: Ja.
0: Hey, je hoorde mij een liedje spelen op Kees Casio ook. Wil je het me vergeven dat ik het eigenlijk gewoon met AI heb gedaan vandaag?
1: Oh nee hoor.
0: Ja, sorry. Nee, het lukte me echt niet om dit echt te spelen. Ik heb gewoon geen muzikaal talent. Maar dit, gelukkig kon AI het wel. En volgende week doet Stefan het gewoon weer live, hè? Welk liedje herkende jij hierin, Natasja?
1: Forever Young van Alpha Spel, Eva Max en David Guetta.
0: Nou, dat is helemaal goed. Ja, we gaan een lekker Q-prijzenpakketje richting Drenthe sturen.
1: Wow, super.
0: En ik heb ook even Tom en Bram gevraagd of zij het ook weten. En als we het goed hebben, dan win je nog wat meer. Even luisteren hoor.
2: Vinny, Vincent. Met jouw AI-piano gebeuren. Maar het was natuurlijk Forever Young. Ja. Dat heeft AI heel mooi ingespeeld.
3: Ja, knap gedaan hoor.
2: Ja, echt hulde. Diepe buiging.
3: Knap hoe jij
2: Stefan AI... Bouwman, die moest dus weten.
3: Ja, hoe jij zich om in zijn graf.
2: Hoe jij met dit item omgaat. Nou, de banjo.
3: Wij zijn weg.
0: Hey Natasja, je hoort het. Je krijgt nog wat extra's. Je krijgt ook een gesigneerd fotolijstje met Kees Casio. Kan je mooi boven je bed of naast je bed of onder je bed
1: super
0: plaatsen.
1: Superleuk.
0: Top, fijn weekend nog hè.
1: Ja, hetzelfde, bedankt.
0: Oké, okay, doei doei.
1: Doei.
0: En dit speelde AI echt fantastisch zojuist. David Guetta, Forever Young.

0: Langley, Becky Music en Choosing Texas. Helemaal in de country vibes. Als je daar een beetje lekker in zit in die country, heb ik zo meteen iets leuks. Ik heb namelijk nieuwe muziek van Douwe Bob. En dat is ontstaan in Nashville, toch wel de hoofdstad van de country. Douwe Bob zit in ronde 6 zo meteen van Repeat of Niet. Ik ben echt heel benieuwd wat je vindt van zijn nieuwe liedje. Ook Medusa, hoor je zo.
1: Vanaf aanstaande maandag. Hey Matty. Met Luc.
2: Hey Matty.
1: Annemarie.
3: Hey Matty.
1: En de redactie.
4: Hey Matty.
3: Hey Matty. Veel plezier, hè?
1: Dankjewel, Marie.
4: Hey Matty.
1: Vanaf morgen, iedere ochtend bij Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
11: Nou is koekoe.
12: Ik niet goed bij mijn hoofd.
11: Jij niet goed bij hoofd.
10: De leukste film van het najaar.
13: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
10: Fuck de Familie. Nu in de bioscoop.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
18: Sportlife. Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
19: Coco.
20: Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Half 4, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging van 10 minuten of langer. Dat is op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda. Tussen Ketelplein en Giessenbrug doe je er een kwartiertje langer over. Snelheidscontroles op de A16 richting Dordrecht. Daar staan ze bij Rotterdam te controleren, 7,8. A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen, 6,9. A30 richting Ede, let op bij Lunteren, bij 16,3. En de A27 richting Almere bij 114,8.
9: Vincent Pronk.
8: Zometeen nieuwe muziek van Douwe Bob in repeat. Of niet?

0: Bruno Mars met je music on my soul.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ik heb nieuwe muziek voor je en ik hoor heel graag wat je van dit liedje vindt. Het is ronde 6 in Repeat of Niet. Daarin zit de nieuwste van Douwe Bob. En Douwe Bob die is eigenlijk al international gegaan met dit liedje. Tenminste, het liedje is ontstaan in Amerika. Want hij is een tijdje naar Nashville vertrokken. Daar heeft hij gewerkt met allemaal Amerikaanse schrijvers. In Amerika dus. En bij terugkomst in Nederland was het liedje af. En zat dus dit nummer in zijn koffer. Het heet Note to Self. En het is een heel openhartig liedje. Het gaat over vaderschap. Hij kijkt ook terug op zijn eigen vader. En hoe hij dan tegenom hem opkeek in die tijd. En wat voor lessen hij eruit heeft geleerd. Dus ik ben heel benieuwd. Wat vind je hiervan? Het is ronde 6 voor Douwe Bob. Hij is over de helft. Maar jij bepaalt dus nu of we dit vanavond nog een keer gaan draaien. Pak de Q-app erbij en geef je mening. Wat vind je van Douwe Bob en Note to Self?
2: Repeat.

0: liedje ervan. De nieuwste van Douwe Bob hoorde je. Ronde 6 in repeat of niet. Als hij 10 rondes weet te halen, ga je het liedje echt vaker horen op Q-Music. Note to self. Jenneke zegt, wat een heerlijk nummer. Geweldig, een hele dikke repeat. Michelle stuurt een berichtje. Ik hou van Douwe Bob zijn muziek. Lekker die country sound uit zijn mond. Een dikke repeat van mij. Ik word er vrolijk en rustig van, zegt Matthijs. Een repeat.
1: Heerlijk nummertje. Repeatje.
2: Manon en ik vinden dat wel een repeatje waard.
3: Ja, een mooi liedje. Een repeatje voor mij.
4: Mag hem nog een keer vanavond draaien. Zeker weten. Een repeatje.
5: Note zelf. Voeg dit toe aan mijn Spotify-lijst. Een dikke ja.
0: Nou, allemaal heel positief, hè? Ik zie ook nog een beetje van Henk. Die zegt echt een heerlijk nummer van Douwe Bob. Zo mooi, een hele dikke repeat. Melissa stuurt nog repeat, repeat, repeat. Van ons allebei 2 keer. Schrijf dat maar op. Ja, één negatieve reactie, maar dat is ook gelijk echt heel negatief. Ja, ik ga het toch even uitzenden. Robert, zeg het maar.
6: Wat een kut nummer.
0: Goed. Heel veel positieve reacties wel. Een dikke repeat. Douwe Bob is door naar ronde 7. Vanavond, 9:15, hoor je hem nog een keer. Yeah.

niet gezien, deze film. Taylor Swift hoorde je, is natuurlijk de soundtrack van Toy Story 5. En ben toch nog steeds benieuwd, maar het is zo lekker weer. Ik kom er niet toe om naar de bioscoop te gaan. Daarvoor hoorde je trouwens ook een liedje uit een film. Huntrix met Golden. Die was natuurlijk weer van de K-pop Demon Hunters film. Zometeen een liedje dat ongetwijfeld ook heel vaak in een film is gebruikt. Want wat een mooi liedje. Binnen een paar minuten hoor je Coldplay met Fix You.

0: Leveren vuurwerken, .nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Is echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
11: 50.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
13: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
12: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
13: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
14: Nog 309.000.
15: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Oh, Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Goedemiddag, het is 4 uur. Dit is het Q Music nieuws door nu.nl. Marcel van Beest.
13: Goedemiddag. 3500 studenten van de Hogeschool Utrecht hebben voorlopig online les. Hun gebouw liep vrijdag waterschade op. Bij werkzaamheden ging een leiding kapot en daardoor is er geen stroom meer en de reparatie duurt 2 weken. Studenten van de lerarenopleiding en de gebaren- en dovenstudies zijn de dupe. Een automobilist die achter het stuur lachgas inhaleert. Politie heeft die man van de weg gehaald in Heerlen in Limburg. Bij de achtervolging die eraan vooraf ging, vielen bijna slachtoffers. De man schepte op een haar na 2 voetgangers en een hond, schrijft L1. Politie roept hen op aangifte te doen. Vliegen naar Indonesië, dat is een stuk lastiger. Komt door een vulkaanuitbarsting. De luchthaven van hoofdstad Jakarta en 7 andere zijn dicht. Honderden vluchten zijn geschrapt. Meer dan 150.000 vliegtuigpassagiers zijn gestrand. En een flinke crash bij de Grand Prix in Italië. In de 3e ronde vloog Charles Leclerc uit de bocht. In een bandenstapel kwam hij met zijn wagen tot stilstand. Een versnellingsfoutje, concludeert deze commentator.
14: Just listen. Oh, just on acceleration.
13: Leclerc kon zelf uit zijn auto stappen, maar de race lag daarna wel een tijdje stil. Het weer van Buienradar, vanavond en vannacht bewolkt, maar droog. Temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen vrij zonnig, het wordt dan maximaal 29 graden.
12: Op de weg is het aardig rustig. Er is wel 1 vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Van Brienenoordbrug en Prins Alexander is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer en de vertraging is daar een kwartiertje. Snelheidscontroles op de A16 richting Dordrecht staan ze bij Rotterdam bij 7.8. A16 richting Dordrecht bij Zevenbergsenhoek bij 51.6. A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.9. A30 richting Ede bij Lunteren 16.3. A58 richting Goes, let op, bij Schoren bij 140.5. En de A67 richting België bij Veldhoven 18.0.
15: Vanaf morgen.
16: Hey Mattie.
17: Hey Mattie.
18: Hey Mattie.
15: Met Luc.
19: Hey Mattie.
15: Annemarie.
20: Hey Mattie.
15: En de redactie.
21: Hey Mattie.
22: Hey Mattie.
15: Iedere ochtend bij Q Music.
23: Vincent Pronk.
12: Het geluid keert terug bij Q Music. Ik ga je zo meteen een oud geluid laten horen. En ik ben benieuwd of jij hem nog herkent.

0: fix you.
1: Ik heb gelijk zin in een schaaltje kruidnoot als ik het hoor eigenlijk. Lekker. Coldplay hoorde je bij Q Music en Fix You. Hey, over een week en één dag, dus dat is volgende week maandag 14 september... keert het weer terug. De vraag der vragen. Weet jij al wat het is? We gaan het geluid weer spelen vanaf 14 september terug bij Q Music. En ik dacht, misschien moet ik even de proef op de som nemen. Ik ga even een oud geluid aan je laten horen. Even uit de eerdere edities van het geluid bij Q. En ik ben benieuwd of jij nog herkent wat dit geluid was. We hebben dit geluid echt heel vaak gehad op Q een paar jaar geleden. Ik laat nog één keer aan je horen. Wat is dit geluid? Ik zeg heel eerlijk, als ik het hier zou zien, als ik het niet wist, had ik het ook niet geweten. Dit was dus het vloeistofbuisje van een coronatest in de kartonnen houder duwen. Hiermee won Suzanne in 2023 64.500 euro. Ongekend. Maandag 14 september gaan we het weer doen. Terug bij Q, het geluid. En het geluid van dit jaar hoor je zeer binnenkort hier bij Q Music.

It Ain't Me. Hey, elke vrijdagavond dan opent hier bij Q-Music natuurlijk de leukste, gezelligste bar van Nederland. Stefans Piano Bar. Met elke week live muziek. En ik wil je even een live optreden laten horen van toch wel de superster van Nederland van dit moment. Het is Roxy Dekker. En ze was een half jaar geleden hier te gast in de Piano Bar. En dat was toen ze net de AFAS Live had platgespeeld. 3 keer. Dat was al een droom die uitkwam. Nou, deze week heeft ze 4 keer de Ziggo Dome gedaan. Volgend jaar gaat ze zelfs de Arena doen. Dus het is niet normaal hoe snel haar leven eigenlijk gaat de laatste tijd. En een half jaar geleden was ze hier. Het was vrijdagavond. Het was 5 december. Pakjesavond. En ze deed haar nieuwste toen live. Dit is Roxy Dekker live bij Q-Music. Loser. Loser.

0: that way.
1: Now in a dead way. Hey, mag ik nog even iets zeggen wat we eigenlijk veel te weinig roepen dit weekend, maar wat ik echt fucking vet vind. Vanaf morgen maak je alleen hier bij Q-Music de hele week kans op tickets voor Somber. Hoor je vanaf morgenochtend een liedje van Somber? Stuur dan zijn naam in de Q-app. Wie weet ga je naar zijn concert in

0: zeg je? S-O-M-B-R, somber. Zo schrijf je zijn naam. Vanaf morgen maak je kans op tickets. Zometeen, Just Stay. Turn the lights off, komt eraan.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal.
6: Maak elk moment mooi.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
12: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl.

0: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Half 5, goedemiddag. Even kijken op de weg. Er zijn een aantal vertragingen. De langste op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Dus Amersfoort, Vathorst en Amersfoort zelf. Nou ja, 10 minuutjes ben je zo doorheen. En de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Numansdorp en de Haringvlietbrug, daar 7 minuten. Snelheidscontrole op de A16 gespot richting Dordrecht. Daar staan ze bij Rotterdam bij hectometerpaal 7,8. A16 richting Dordrecht bij Zevenbergsenhoek 51,6. A17 richting Moerdijk, let op, bij Zevenbergen bij 6,9. En de A30 richting Ede bij Lunteren 16,3.
7: Vincent Pronk.
6: Rihanna zometeen met Jay-Z, Umbrella. En dit is Just Stay.

Malone en Morgan Wallen bij Q-Music. I had some help. Nou, er is één ding in de wereld waar ik zeker wat hulp bij kan gebruiken altijd. En dat is toch wel sport. Ja, dat ken je misschien wel als je op maandag op je werk komt en collega's beginnen over sport tegen je te praten. Dat weet je wel dan. Hey, heb je nog gezien die wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead? Ik heb geen idee. Weet ik veel. Gelukkig is daar dus hulp in de vorm van Luc van de sportredactie. Ja, de jongen zit echt het hele weekend te zappen tussen voetbal, Formule 1, tennis, snoeker. Kijkt hij ook. Curling, wat, ja, hij volgt alles. Zometeen praat Luukje helemaal bij over dit sportweekend. Er is een hoop gebeurd. En dan kan je hopelijk morgen, net als ik, gewoon lekker meepraten bij de koffieautomaat. Doen we zo naar Teddy Swims. Dit is Break Up in Reverse.

Gelukkig alles behalve nodig deze dagen. Wat een lekkere nazomer is te gaan. Het is vandaag 23 graden. Morgen 25 tot 29 graden. De Umbrella hoorde je van Rihanna en Jay-Z. Kort voor 5.

0: Ik ben zo blij met deze gratis service die we elke week van Luc van de sportredactie krijgen van de ochtendshow. Want als je zoals ik gewoon net niet echt de sport volgt in Nederland, maar toch mee wil lullen op je werk of met je vrienden, nou luister even mee, want Luc praat je bij over het sportweekend.
1: Yo, Vincent. Ik scheur nu terug over de Belgische snelwegen vanuit Antwerpen terug naar Utrecht. Ik was dit weekend bij een ontzettend gaaf technofeest festival optreden van Amelie Lens. Daarover hoor je waarschijnlijk morgen meer in de ochtendshow bij Matty. Ondertussen gebeurt er natuurlijk ook genoeg op de sportvelden. Dat hou ik allemaal nauwlettend in de gaten. Zo is er flink gevoetbald. Ik denk misschien wel de wedstrijd van het weekend. Twente tegen Groningen werd uiteindelijk 2-2. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Maar ook Telstar tegen Cambuur is een spektakel geworden. Daar kreeg de spits van Telstar al vroeg een rode kaart. En werd er ook eens een keer een penalty gescoord door de doelman van Telstar, Ronald Koeman junior. Dat kon ze echt alleen niet aan de winst lukken helpen, want uiteindelijk wist Cambuur te winnen. ADO Den Haag die kan dan nu ieder moment beginnen. Terwijl ik hier bijna om het leven kom door de hele snelweg die afremt.
0: Luc, pas
1: op. ADO Den Haag kan in ieder geval elk moment beginnen tegen Fortuna Sittard. En die hopen toch wel belangrijke 3 punten binnen te slepen. Er wordt ook nog gewielrend. De Vuelta de España is bezig. Het is daar zo bloedverziekend heet in Spanje dat ze de rit, de etappe van vandaag hebben in moeten korten. Het is daar boven de 40 graden. Rond 5:30 wordt er waarschijnlijk gefinished. Die rit zou eerst 180 kilometer duren. Dat is nu nog iets meer dan 100 kilometer. En dan wil ik even Jeffrey Herlings noemen. Die is namelijk voor de 3e keer in zijn carrière wereldkampioen motocrosser geworden. En ja, dat moet je dan toch heel eventjes benoemen. Vincent, maak er nog een mooie middag van. Mij hoor je morgenochtend weer bij Hey Matty. Tot later.
0: Leuk, Luc. Lekker, dankjewel. En doe voorzichtig, hè. Die jongen die was bijna dood, hoor je dat? Ging helemaal mis op de snelweg. Hij stuurde net nog een appje. Er is nog een doelman. De doelman, Ronald Koeman junior van Telstar, die heeft nog een keer gescoord. Dus het is 2-2 geworden. Even voor het volledige, dan ben je weer even bij. Kan je morgen bijpraten met je collega's. 2-2 geworden dus. Telstar tegen Cambuur. Luc, dankjewel. Morgenochtend weer te horen in de ochtendshow bij Hey Matty dus.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Wassimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Wassimpel kan het zijn.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Met financial lease.
13: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
14: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
26: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Goedemiddag, het is 5 uur. Dit is het Q-Music Nieuws door nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
2: Goedemiddag. Een verdachte is gepakt voor vernieling in auto's in Tilburg. Die wagens stonden in een parkeergarage. Ook werd uit sommige auto's gestolen. Meer dan 20 aangiftes kreeg de politie erover binnen. Een Belg van 22 is nu opgepakt, meldt Omroep Brabant. Waarom die in Tilburg toesloeg, is niet bekend. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de modderstroom in Nepal. Een paar honderd mensen verzamelden zich op de Dam. Ze wilden hun solidariteit laten zien aan de slachtoffers. Via noodfonds is er 20.000 euro opgehaald. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 1400. Twee Nederlanders zijn nog zoek. De ontsnapte serval in Tilburg is weer gevangen. Gisteren wist Django weg te komen door een opening in het gaas van zijn kooi te maken. Bij zijn ontsnapping doden die twee kippen.
3: Maar hij laat gewoon met die kip te rollen.
4: Goed zo, ja. Komt je eten.
2: Pastoren bij Omroep Brabant. De serval werd gezien bij de buren. Het wat geroep en eten werd hij weer naar zijn kooi gelokt. En Telstar en Cambuur hebben in de Eredivisie gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Telstar scoorde dankzij twee strafschoppen van hun doelman. Een primeur. AZ blijft na 5 speelronden nog koploper in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen met 3-2 van Heerenveen. Dan het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht bewolkt, maar droog. Temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen vrij zonnig. Het wordt dan maximaal 29 graden.
1: Op de weg aardig rustig. 1 vertraging op de A27 wel. Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en de Merwedebrug. Daar is de oprit dicht en de vertraging is daar 10 minuten. Let even op je snelheid op de A16 als je er rijdt richting Dordrecht. Daar wordt namelijk gecontroleerd bij Rotterdam. Hectometerpaal 7,8. A16 richting Dordrecht staan ze ook bij Zevenbergsenhoek bij 51,6. A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6,9. A30 richting Ede bij Lunteren 16,3. En de A67 richting België bij Veldhoven 18,0.
5: Vanaf morgen.
6: Hey Mattie.
7: Met Luc.
8: Hey Mattie.
7: Annemarie.
9: Hey Mattie.
7: En de redactie.
10: Hey Mattie.
7: Iedere ochtend bij Q Music.
11: Vincent Pronk.
1: Hey, zometeen doen we even shirt uit en zwaaien. Met al het origineel komt eraan. En eerst Damiano David. Dit is Talk to Me.
12: Q Music.

shirt uit en zwaai. Ja, ja, heel soms. Niet vaak, maar een paar keer per jaar mag ik draaien op feestjes. En ik had gisteravond een feestje. Ik mocht draaien op een bruiloft. Vrienden van vrienden die ik ken. En toen kwam deze voorbij. Shirt uit en zwaaien. Dus ik hoopte nog dat iedereen zijn shirt uit ging doen. Niemand heeft zijn shirt uit.

Omar Benter, Back Your Music, Espresso. Ik vind het altijd leuk. Eens in de tijd is er zo'n koffieonderzoekje in het nieuws. Weet je wat, dan hoor je weer dat het risico op hart- en vaatziekten wordt verlaagd door het drinken van een bakje koffie per dag. Nou, het is weer zover, dames en heren. Ik heb weer een koffieonderzoek. Let op. Uit een nieuw Fins onderzoek blijkt dat koffieliefhebbers gemiddeld minder lichaamsvet en meer spiermassa hebben dan mensen die weinig koffie drinken. Oftewel, als je gewoon wat meer koffie drinkt, heb je dus minder vet op je lichaam en word je sterker. Dat zou kunnen komen door de werking van cafeïne. Want ja, dat gaat allemaal processen in je lichaam verstoren. Dat zorgt ervoor dat je stofwisseling sneller gaat. Oftewel, ik ga in één keer mijn sportabonnement lekker opzeggen.

Wat blijft dit goed, hè? Oh, wat blijft het goed. Snow Patrol, Back Your Music en Chasing Cars. De zondagmiddag. Vincent hier op de plek van Stefan. Stefan, alle sterkte. Die heeft keelontsteking te pakken. Die arme jongen, die zit thuis. Die kan met hem niet meer praten. We doen zo meteen wel gewoon de vijfde bepaald natuurlijk. Dan maken we een einde aan die discussies die je misschien wel eens met vrienden hebt, waar maar geen einde aan lijkt te komen. Maar we gaan het gewoon even bepalen zo meteen. Bijvoorbeeld, klassiekertje. Aan welke kant moet het velletje van het wc-papier hangen? Voor of achter? Of, die zat er goed, hè? Ananas op een pizza. Dat is eigenlijk niet toegestaan. Nou, zulke discussies, daar maken we een einde aan in de vijfde bepaald. Heb jij ook zo'n geval? Kan ik je ergens mee helpen? Wil je ergens uitkomen? Stuur het even in de Q&A.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Is het echt serieus?
17: 7.
16: Oh, wat een geld.
17: 50.000, tot verdikken me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: half zes, goedemiddag. Nog even kijken op de weg. 1 vertraging, A27. Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en de Merwedebrug, daar 8 minuten. En een controle gespot op de A16 richting Dordrecht. Let op bij Rotterdam, hectometerpaal 7,8. A17 richting Moerdijk, daar staan ze bij Zevenbergen bij 6,9. En de A30 richting Ede bij Lunteren, 16,3.
8: Vincent Pronk.
0: Last Frequencies hoor je zo. Ed Sheeran komt eraan en eerst...

0: Sheeran, Justin Bieber, I don't care. Ik care wel even om jouw mening nu, want ik heb je nodig. Eigenlijk heeft Barry je even nodig.
1: De vijfde bepaald.
0: We gaan een einde maken aan discussies die je vaak hebt met vrienden of in de kroeg. Het zijn van die dingen zoals je mag geen ananas eten op een pizza, weet je wel, dat vrienden dat tegen je gaan zeggen. Nou, Barry heeft ook een probleem en ik hoop dat jij even je mening kan geven zometeen in de Q-app. En de vijfde in de app, die bepaalt dan hoe we het voortaan gaan doen. Dus iedereen mag zijn zegje zometeen doen. Het gaat over het volgende probleem. Barry stuurt een berichtje die zegt, ik zat laatst in de taxi. En ik wist niet zo goed of ik dan een gesprek moet aangaan met de taxichauffeur. Het gaat vaak een beetje over koetjes en kalfjes. Ik vind het een beetje irritant, want ik wil het liefst gewoon lekker stil achterin zitten. Dus bij mij is de stelling, met een taxichauffeur hoef je niet te praten. Ja, vind ik een leuke stelling. Ik denk ook dat het iets te maken heeft misschien in je achterhoofd, Barry, met Mattie natuurlijk. Hey Mattie, de Hey Mattie taxi. Vanaf woensdag rijdt hij natuurlijk de hele dag door het land om mensen van A naar B te brengen. Dan zou ik wel praten met de taxichauffeur. Dat lijkt me op zich wel gezellig. Maar ik snap je probleem wel, want dat is toch vaak een beetje ongemakkelijk. Waar ga je over praten met een taxichauffeur die je niet kent? Wat vind jij? Ben je het eens of oneens? Laat even weten in de Q-app hoe jij erover denkt. Doe dat even met een audio-appje. Dus spreek even in wat jij vindt van deze stelling. Met een taxichauffeur hoef je niet te praten. Het kan ook een beetje ongezellig zijn als je maar stil achterin gaat zitten. Maar ja, wat vind jij? Stuur even een audio-appje in de Q-app. Leuk.

0: and Sober. Hey, komende woensdag, mocht jij ook last hebben van de OV-staking, je kan de Hey Matti-taxi boeken via qmusic.nl of in de Q-app. Dan heb je gewoon een gratis taxi komende woensdag. Ik dacht trouwens ook, als je met de auto naar het werk moet, ik weet, heb je de benzineprijzen gezien? Ik zou lekker die taxi boeken.
1: De vijfde bepaald.
0: De vijfde bepaald. En daar zitten we midden in. De vijfde bepaald gaat ook over de taxi. Want Barry die heeft een stelling ingestuurd en die zegt: met een taxichauffeur zou je toch geen gesprek aan moeten gaan. Ik vind het veel lekkerder om in te stappen en gewoon lekker achterin te gaan zitten en niet te praten. Maar wat vind jij? Iedereen mag zijn zegje doen in de Q-app en de vijfde die bepaalt.
2: 1.
3: Oneens, gewoon lekker kletsen met een taxichauffeur, dat is gezellig man. Joejoe.
4: 2. Ik ben het mee eens, je hoeft er niet mee te praten. Want het is je eigen keuze, jij betaalt ervoor eigenlijk. Soms heb je geen zin om sociaal te zijn.
5: 3. Ik bepaal zelf wel met wie ik wel en niet praat. Dus ik ben het oneens.
0: Duidelijke taal, Frans.
6: 4.
7: Hi. Wij zijn het eens. Met een taxichauffeur hoef je niet te praten.
0: Wow.
7: Doei.
0: Wat is dit in koor? Mag je het nog één keer horen?
7: Hi. Wij zijn het eens. Met een taxichauffeur hoef je niet te praten. Doei.
0: Doei.
6: 5.
0: Oké, de vijfde bepaalt hoe we het gaan doen in die taxi. Monique, goedemiddag.
8: Hoi, goedemiddag.
0: Monique, jij bent een taxiganger?
8: Ja, ik ga regelmatig met de regiotaxi op pad.
0: Kijk, en voel jij dan een gesprekje?
8: Ja, ik voel regelmatig een gesprek met de taxichauffeur.
0: Ja, dus jij zegt lekker kletsen in de taxi.
8: Ja.
0: En waarom?
8: Het maakt de rit wat fijner. Het breekt een beetje de stilte.
0: Ja. Maar waar klets je dan over? Ga je dan over het weer kletsen? Of heb je een leuk onderwerp?
8: Bijvoorbeeld, hoe was de rit? Ja. Heb je nog veel te doen? Ja, gaat het lekker vandaag? Goh, wat is het warm? Oh, kijk, ze zijn hier ook al aan het bouwen.
0: De typische gesprekken, ik hoor het.
8: Voor de taxichauffeur ook gewoon, ja, ook wel wat prettiger. Ja, gewoon een beetje sociaal zijn is toch niet verkeerd?
0: Nee, daar ben je helemaal mee eens. Monique, zo gaan we het voortaan doen. We gaan gewoon lekker kletsen met de taxichauffeur, oké?
8: Okay? Ja, dat is prima.
0: Ook woensdag, als je bij Matti in stap, lekker kletsen. Klets de oren van zijn kop.
9: Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel.
1: De Q Music Alarm.

0: Alarmschijf van deze week is van Miley. Joey, kan jij de titel uitspreken van de alarmschijf? Ik vind dat moeilijk.
1: Doe eens.
0: Best Persuades? Persuades? Anouk. Manouk kan goed Engels.
1: Anouk, je noemt Manouk ook Anouk.
0: Ik zei Manouk.
1: Jij Manouk.
2: Base Persuades.
0: Dat was hem.
1: Ja, Persuades.
0: Dat knippen we uit en dan ga ik voortaan gebruiken als ik hem afkondig.
1: Het was 50% goed.
0: Ja, zeker. Hey Joey, goeie afmiddag.
1: Bijna goedenavond. Hi.
0: Jij gaat zo meteen ongetwijfeld weer snackroulette doen, toch?
1: Ik ga snackroulette spelen. Voor de laatste keer deze zomer speel ik het spelletje waar je van gaat watertanden. Het werkt heel simpel. We gaan een snackbar bellen en dan moeten we raden hoeveel frikandellen er in het vet liggen. Lukt dat, dan krijg je dus je maaltijd, je bestelling. Zo werkt het. En dan vraag ik altijd... Oh, trouwens, als je wilt aanmelden, stuur nu snack in de app van Q. En dan vraag ik altijd aan Stefan, wat is je favoriete snack? Dan moet je ook even beantwoorden.
0: Ja, daar komt-ie. De frikandel speciaal.
1: Echt?
0: Ja.
1: Je hoeft niet per se frikandel te kiezen. Je mag ook een kwamihap.
0: Echt, ik haal nooit wat anders dan een frikandel speciaal. Dat is zo lekker, met uitjes, lekker. Zometeen veel plezier met Joey. En Hugo komt eraan.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
2: Oude is koekoe.
3: Ik niet goed bij me hoofd.
4: Jij niet goed bij me.
1: De leukste film van het najaar.
5: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
1: Fuck de Familie. Nu in de bioscoop.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: anders doe.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar, voordeelmarkt.
5: Fomar, voordeelmarkt. BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
9: Langer mee doen is goedkoper.
8: Zeker, kwaliteit rendeert.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
17: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
18: NHA.nl.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
21: Nog 309.000.
22: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 sturen.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49. Komen altijd van pas.
26: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm,
0: of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Bijna 6 uur, bijna goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Jeroen Hazewinkel.
18: Goedenavond. Het tellen kan beginnen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar gaan de stembureaus voor de verkiezingen nu dicht. Heel Duitsland kijkt met spanning of de radicaalrechtse AfD een absolute meerderheid haalt. Die partij is volgens de Duitse Veiligheidsdienst extremistisch. Op een begraafplaats in Driehuis bij Velzen is een landelijk herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. De initiatiefnemers willen mensen die een kind hebben verloren er een plek mee geven waar ze heen kunnen. Het monument is een kunstwerk waarin aan de binnenkant honderden namen te zien zijn. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de grote modderstroom vorige week in Nepal. De herdenking was op de Dam en er waren een paar honderd mensen. Door de ramp zijn in Nepal complete dorpen weggevaagd. Het dodental is opgelopen tot bijna 1400 en op de lange lijst vermisten staan 2 Nederlanders. En Formule 1-rijder Kimi Antonelli heeft zijn thuispubliek in Italië allesbehalve teleurgesteld. Hij begon de Grand Prix helemaal achteraan, maar na een spectaculaire inhaalrace kwam hij als eerste over de finish en gaat nu nog steviger aan kop in het WK-klassement. Max Verstappen werd derde en daar is hij blij mee. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dankjewel Jeroen, dank. Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer. Wel flitsers op de A6 onder andere tussen Muidenberg en Lelystad. Daar staan ze bij 69.2. Op de A7 tussen Den Oever en Polswart bij 108.0. Dan op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens. De hoogte van Harkstede, daar staan ze bij 207.7. A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.8. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk, daar staan ze bij 6.9. A30 Barneveld-Ede, ter hoogte van Lunteren bij 16.3. En de laatste, dat is de A67, dat is Eindhoven-Belgische grens. Bij Veldhoven, daar staan ze bij 18.0.
23: Vanaf morgen.
25: Hey Matty.
26: Hey Matty.
27: Hey Matty.
23: Met Luc.
28: Hey Matty.
23: Annemarie.
29: Hey Matty.
23: En de redactie.
30: Hey Matty.
23: Matty. Iedere ochtend bij Q Music. Q Music.
31: Joey van der Velden.
13: Ja, voor wie een lekkere track heeft, ik doe zo meteen een rondje snackroulette.

0: natuurlijk zo meteen de vraag weer. Hoeveel liggen er eigenlijk in het vet vanavond? Het is tijd voor een nieuwe ronde van Snack Roulette. Het lekkerste spelletje van Nederland. Hopen dat hij er vanavond uitgaat. Het zou wel leuk zijn. Dit is de laatste Snack Roulette van dit jaar. Ik speel het spel met Alex. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Goedenavond en welkom bij Snack Roulette. Hoe groot is de honger?
1: Ja, ik kan wel eten. Ik kan wel wat op.
0: En wat is je favoriete snack?
1: Ik ben groot fan van gehaktstaven.
0: Oh, maar gehaktstaven, die vind je zeg maar niet bij elke snackbar dat ze echt heel goed worden gemaakt.
1: Nee, klopt. Sommige hebben ze niet. Maar nee. De goede hebben ze wel altijd.
0: Welkom bij Snack Roulette. We gaan jouw maaltijd gaan we eens verdienen. Tenminste, jij gaat hem verdienen als je dit spelletje weet te winnen. We gaan proberen te raden hoeveel frikandellen er in het vet liggen bij de snackbar die we gaan bellen. Je mag zometeen ook nog één vraag stellen. Dat is dan om een beetje idee te krijgen van wat is de sfeer dan in de snackbar. Misschien heb je wel een andere strategie. Weet je al wat je gaat stellen? Welke vraag je gaat stellen?
1: Ja, ik denk dat ik even wil weten hoe vol het terras zit.
0: Slim. Die hebben wij nog niet gehad. Oké, strategische vraag. We gaan bellen met Snackbar dan L. Eens kijken hoe de situatie daar is. Luister mee.
1: Juist.

0: Oké, doet het ook iets met de frikandellen? Of,
1: Ja. Gaan er wel aardig wat in, ja.
0: Alex, hoeveel frikandellen denk jij dat er in het vet liggen bij Aniek?
2: Ik zou zeggen een stuk of 8.
0: Een stuk of 8. Aniek, zou jij willen tellen?
1: Ja, zeker. Even kijken hoor. Het eerste mandje heb ik er 2 liggen. Het derde mandje zitten er 3 in. En in de laatste heb ik er ook, even kijken hoor, 1, 2, 3 liggen. Dus dat is in totaal 8. Dat is helemaal correct.
0: Nee, dat meen ik!
1: Gefeliciteerd!
0: Oh! Wat goed! Hoe kan dat nou? Het is fijn. Ik zeg net nog, het zou leuk zijn als we de laatste snackroulette van dit jaar eruit gaan met een winnaar.
1: Alex,
0: dat is
1: wel een
0: goed geweest, hè, man! de telefoon. Volgende bestelling komt binnen. Ik ga je later aan
1: die... Ja, is helemaal goed, hè.
0: Doeg! Hoi. Alex?
3: Ja?
0: Ja, ongelooflijk goed.
3: Ja, ik ben ook blij, dankjewel.
0: Helemaal met een mond vol tanden. Ja, ik ook. Ik ga je volledige bestellingen betalen. Dus dat wat je wil nu eten is op rekening van mij. Eet smakelijk.

Q Music Kingdom of Fear. De vraag is, hoe klinkt een drukke stad? Dan denk je waarschijnlijk meteen aan dit. Ja, drukke stad. In het hoofd van een muzikant werkt dat heel anders. De boys van de Swedish House Mafia die zaten tijdens een tour in Australië op een bankje in Sydney. Aan het water tegenover het Opera House, weet je, met die bogen. En alle drie dachten ze, wauw, het gevoel van deze stad, dat moeten we echt vangen in een liedje. Dus eigenlijk hoor je hier, zoals de Swedish

0: Sophia en Don't You Worry Child. Ik ga zo meteen de zanger draaien. Die wordt echt poepchagrijnig van zijn eigen muziek. Als je goed luistert, dan hoor je ook dat hij zingt het liedje een beetje boos. Dat komt omdat hij tijdens de opname het liedje echt vreselijk stom vond. Nou, ga ik je zo meteen allemaal laten horen naar deze. Teddy Swims. Die is heel blij met zijn muziek, hoor. Over een minuut of vijf.
1: Vanaf aanstaande maandag. Hey, Mattie. Met Luc.
2: Hey, Mattie.
1: Annemarie.
3: Hey, Mattie.
1: En de redactie.
4: Hey, Mattie.
3: Hey, Mattie. Veel plezier, hè?
1: Dankjewel, Marie.
4: Hey, Mattie.
1: Vanaf morgen, iedere ochtend bij Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: dagen om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like
3: me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Ja.
20: Echt serieus?
19: 7, 7, 7, 7.
20: Oh, wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
24: Joey van der Velden. Yo.

0: Q-Music met Lucas en Steve. En ook zijn Love on Hold. Ik heb echt een paar waanzinnige liedjes. John Legend, All of Me, ga ik zo meteen draaien. En ook Kygo met Take Me Back. Ja, dit ken je vast wel, dat je op je werk een beetje moet wennen aan een nieuw idee. Dat je het nog niet helemaal weet. Zo ging het tenminste ook bij Chester Bennington op zijn werk. Hij is de zanger van de Linkin Park. Die hoorde na de opname van het nieuwe album het liedje In The End terug. En die dacht, wat is dit verschrikkelijk. Hier gaan we nooit meer iets mee doen. Maar echt, nooit meer. Nou, gelukkig wist hij zich te laten overtuigen. Kwam het toch op het album terecht. En dat is maar goed ook, want In The End is hun allergrootste hit. Er is een website die precies bijhoudt hoe vaak artiesten liedjes live zingen. Deze al 847 keer.
1: Ze moet het wel leuk vinden. Hij moet het leuk vinden.

0: of you. John Legend, Back You and All of Me. Even over dit.
1: Hey, Mattie!
2: Taxi!
0: Zeker weten, vanaf morgenochtend 6:30 is Hey Mattie voor het eerst op de radio. En dit is meteen een hele grote tip die ik je ga geven. Mattie tackelt in zijn eerste week gelijk even een behoorlijk probleem. Dat is de staking in het openbaar vervoer aanstaande woensdag. Ja, alsof hij het nog niet druk genoeg heeft met die nieuwe show, gaat hij woensdag ook gewoon nog een taxiservice runnen. Hij brengt je echt met zijn taxi van deur tot deur. Dus je kan hem inschakelen als je bus of trein niet rijdt. Maar ja, ook gewoon als je geen zin hebt om te fietsen of... Misschien vind je het wel gewoon leuk om een keer gereden te worden. Het werkt eigenlijk heel simpel. De Mattie Taxi. Als je naar Qmusic.nl gaat, dan kan je een rit aanvragen. En ja, wie weet word je dan woensdag wel opgepikt door Mattie of een van zijn taxirijdende collega's. En zou je dan één ding voor me willen doen als je bij Mattie in de taxi springt? Zou je dan voor mij de oeroude taxivraag even aan hem kunnen stellen? Dat je gewoon even vraagt, hey Mattie, moet je eigenlijk nog lang vandaag? Hey.

0: Alex Warren bij Q Music en Passenger. Ik was echt mega te laat deze week. Ja, ik wilde heel graag tickets hebben voor een concert. Kom ik op die site, alles weg, alles pleit. Nou, dan ga je toch nog klikken, een beetje kijken of dat je er wat goed hebt aangeklikt. Maar nee, alles geprobeerd. En ik kom er niet in bij dat optreden. En ik wilde het zo graag zien ook. Nou, op naar de volgende. Mocht je nou ook een hoop artiesten nog op je verlanglijstje hebben staan... dan ben je al iets dichterbij als je zometeen meespeelt met de Ticket Battle. Er ligt hier namelijk 100 euro ticketengoed voor je klaar. Dat kan je dan uitgeven aan een artiest of misschien wel festival naar keuze. En hoe je die 100 euro kan verdienen, ga ik je zo meteen uitleggen. Want ik ga eerst even deze draaien. Tomek en Becky G. Een minuut of vijf...
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Veldzinkadvies.
12: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
13: Nou is koekoe.
14: Ik niet goed bij mijn hoofd.
15: Jij niet goed bij ons.
12: De leukste film van het najaar.
16: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
12: Fuck de Familie. Nu in de bioscoop.
11: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
19: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
25: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
0: Exact 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Jeroen Hazewinkel.
26: Goedenavond. De rechtsradicale partij Alternatieven für Deutschland is volgens prognoses de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens Duitse media kan AfD rekenen op een kleine 45% van de stemmen. Een eerste voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt in de loop van de nacht verwacht. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 3 doden gevallen toen een woongebouw van 5 verdiepingen instortte. Er wonen vooral studenten en er zitten waarschijnlijk nog tientallen mensen vast onder het puin. Sommigen hebben via hun telefoon om hulp gevraagd. In de kelder waren bouwwerkzaamheden aan de gang. Goed nieuws voor mensen in een woonwijk in Tilburg. Een serval die daar dit weekend was ontsnapt is gevangen, meldt de regionale omroep. Hij werd gevonden in de tuin van de buren waar hij 2 kippen had gedood. De serval was vorig jaar ook al eens een keer ontsnapt. En Fortuna Sittard is een plekje geklommen in de Eredivisie door een uitzege op ADO Den Haag met 3-2. 2 goals kwamen van Ihattaren. Eerder boekte koploper AZ zijn 5e overwinning op rij. In Friesland werd het 3-2 tegen Heerenveen. Cambuur speelde uit met 2-2 gelijk tegen Telstar. En ook FC Groningen FC Twente werd 2-2. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel Jeroen, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging opeens op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Tussen het Liemens Aquaduct en Zoeterwoudendorp. Daardoor een ongeval. Vertraging 13 minuten. En er wordt geflitst op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. De hoogte van Lelystad bij 69,2. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward. Daar staan ze bij 108,0. Dan een melding voor de A9 Alkmaar Haarlem. Daar staan ze bij 58,8. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,8. De A17 Roosendaal-Moerdijk, de hoogte van Zevenbergen bij 6,9 staan ze. Dan de A27 Hilversum-Almere bij 114,8. Een melding voor de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213,0. En de laatste, dat is de A67 Eindhoven-Belgische grens, de hoogte van Veldhoven. Daar staan ze bij 18,0.
27: Vanaf morgen.
28: Hey Mattie.
29: Hey Mattie.
30: Hey Mattie.
27: Met Luc.
31: Hey Mattie.
27: Annemarie.
32: Hey Mattie.
27: En de redactie.
33: Hey Mattie.
27: Mattie. Iedere ochtend bij Q-Music. Q-Music.
34: Joey van der Velden.
0: Ja, die 100 euro ticket goed is bijna voor jou, bijna. Je hoeft alleen nog maar even het spelletje te winnen.

Vera bij Q Music. Zometeen DJ Sammy en Doe. En Heaven, ja, ik moet altijd iets meenemen van een concert. Een handje confetti, drankmuntjes, een geknapte ballon. Allerliefst natuurlijk gewoon het kaartje. Of een polsbandje. Ja, die dan een paar dagen laten zitten. Het is natuurlijk gewoon het ultieme reliquie. En het ultieme nagenieten als je een reliquie hebt om je pols bijvoorbeeld. Mocht je nou ook graag naar concerten gaan, dan nodig ik je bij deze uit om over een minuut of vier mee te doen aan de Ticket Battle. Idee is super simpel. Je krijgt een liedje te horen en de vraag is dan, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? En dat is dan niet voor niks. We strijden ook vanavond weer voor 100 euro tickettegoed. Dat kan je dan uitgeven naar een concert of festival naar keuze. Dus ja, kom die 100 euro maar halen. Wil je meedoen met de Ticket Battle? Dan zou ik zeggen, stuur nu het woord Ticket Battle in de Q-app.

0: Do bij Q en Heaven zometeen. Morgan Wallen en Tate McRae. What I Want.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Zeker weten, we spelen de Ticket Battle zonder Tom en Joe vandaag. Wel met die 100 euro ticket goed. En ik speel het spel met Merel en Jorn. Welkom in de show.
3: Goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Goedenavond. Merel, ik begin even bij jou. Grote kans dat jij zometeen die 100 euro verdient. En welke artiest ga je dat uitgeven?
3: Het liefste aan Coldplay.
0: Ja, nog een applaus natuurlijk. Coldplay. Ik ben ook een groot fan, Merel.

0: Ja.
1: Oh, wat zijn ze fantastisch, hè?
0: Ja, ik heb ze helaas nog nooit live gezien.
1: Och, dat meen je niet.
0: Ja.
1: Wat is je favoriete track? Welk liedje zou je graag live willen meemaken?
0: Fix You.
1: Ja, dat is natuurlijk een waanzinnig liedje. Jorn, ik ga ook even aan jou vragen. Als er nou een artiest bovenaan je lijstje staat, welke is dat? Waar ga je die 100 euro aan uitgeven?
2: Dat is een heel lastige. Het wordt dan denk ik eerder een festival. En dan wordt het denk ik de Zwarte Cross.
1: Oh, nou dat kan natuurlijk ook. Van die 100 euro. Ben je wel eens op de Zwarte Cross geweest al?
2: Ja, afgelopen jaar. Dat was mijn vierde keer camping.
1: Nou, wat, Jorn, maar dan ben jij de uitgelezen persoon om even uit te leggen. Wat is de magie van de Zwarte Cross?
2: Ja, de gemoedelijkheid van de mensen. Ze komen allemaal gewoon voor een gezellig weekend festival om gezellig een biertje te drinken. Ik bedoel, zelf kom ik uit de Achterhoek. Wij komen mensen tegen uit Amsterdam, Rotterdam. Ze komen overal vandaan en ze willen allemaal gewoon gezellig met je kletsen van hoe het met je is en wat je zo mooi vindt aan de Zwarte Cross.
1: Ja, Jorn, ik hoor gewoon aan alles dat jij het waanzinnig daar hebt gehad.
2: Ja.
1: En dat je er sowieso volgend jaar weer bij gaat zijn.
2: Ja, die kans is heel groot.
1: Toch gaan we dit spel spelen voor die 100 euro. Jullie krijgen zo van mij een liedje te horen. De vraag is elke keer, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen dit spel tegen elkaar, moeten om en om antwoord geven. Voor de eerste die een fout antwoord geeft, is het over en uit. Gaan de tickets automatisch naar de ander. De oudste die gaat beginnen en het geboortejaar is ook meteen het startjaar. Merel, wat is jouw geboortejaar?
0: 2004.
1: Jorn, wat zet je daar tegenover?
2: 1997.
1: Oké, dan ga ik met jou beginnen. 1997 is het startjaar en dit is het allereerste liedje. Hey!
2: Als je het erover hebt.
1: Ja, het is Coldplay met Sky Full of Stars. Eerder of later uitgekomen dan 1997.
2: Ja, nou, later.
1: Ja, Merel die denkt natuurlijk, ja, dat is een appeltje eitje. Dus inderdaad is dat helemaal goed.

0: Echte Liefde is te koop is die eerder of later uitgekomen dan 2014. Want dat was als Sky Verlofster. Ja, later inderdaad. Dat is helemaal goed. Oké, Jorn, de volgende is voor jou. Sarah Larsson en Lush Life eerder of later dan 2025.
1: Dit is

0: of later dan 2015? Jij zegt heel resoluut later.
1: Ja.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Dat is goed. Inderdaad. Jorn, de volgende is voor jou. Er staat een hele vreemde drankje tussen. Maar wat ik proef daar. Oh, ik ben zo benieuwd. Na je antwoord, Robert van Hemert met zoet, zout, zuur. Eerder of later dan 2022? Want Rondé met Love Myself komt uit dat jaar.
2: Ik zeg later.
0: Ja, maar weet je het zeker? Het kan nu fout gaan, hè?
2: Ik zeg later.
0: Dat is inderdaad helemaal goed. Ik kan je niet van je stuk brengen. Merel, de volgende. Ja, Harry Styles met As It Was. Eerder of later dan 2023?
1: Later.
0: Later? Niet goed. Oh, Merel. Een jaartje eerder.
1: Oh.
0: 2022, ja, het liedje is al iets ouder. Blijft er volledig stil aan de andere kant. Jorn, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Ja, ik snap haar twijfel. Het was een lastig nummer van Harry Styles.
0: Ja, dit is een beetje een instinkertje, ja, inderdaad. Maar hij is toch echt eerder uitgekomen dan Robert van Hemert met zoet, zout, zuur. Ik ga die 100 euro ticket goed ga ik direct naar je overmaken. Thanks voor het meespelen bij de...
2: Nou, graag gedaan.
1: Yes.
0: En

0: Sparks en U2 bij Q en Fireflies. Het is altijd slim om op een feestje even een praatje te maken met mensen die je niet kent. Voor je het weet heb je gewoon wereldwijde hit te pakken. Daar slaat het verhaal nu wel een beetje plat, maar dat is in principe wel hoe het ging. Ik ga zo meteen de artiesten het zelf laten uitleggen hoe een samenwerking is ontstaan. Nou, dat komt dus allemaal zo meteen na deze. Taylor Swift komt er ook aan Opa Light. Minuut of 5.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
3: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
9: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR,
16: voordeelmarkt! Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
16: Zo,
17: Interpolis. Glashelder.
18: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
19: NHA.nl.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Joey van der Velden.
22: Yo.

0: Chili Peppers bij Q Music en Snow. Hou je vast voor Adela. Nieuwe muziek, Ain't in L.A. Ga ik zo meteen draaien. En je hebt op feestjes heb je altijd wortelschieters en wandelaars. Oftewel de mensen die de hele avond op één plek te vinden zijn. En zij die alleen maar rondlopen. Nou, ik hoor zelf bij het laatste groep. Hoe dan ook, het is altijd slim om op een feestje even een praatje te maken met iemand die je niet kent. Voor je het weet heb je gewoon een wereldwijde hit te pakken. Zo ging het tenminste wel bij De Bauza. Die zagen elkaar op een feestje en raakten aan de praat.
1: We were making music for
2: two weeks
1: or something. And he has been making music for like 3 years before I met him at this party. And we talked about plugins and he was so stoked that another guy was making music, you know. Mm.
3: Yeah, none of my friends were making music at the time. He was the first guy I met that was like, oh yeah, and then you put reverb in and I was like,
0: ja, ze hebben de handen ineen geslagen en de rest is gewoon een jongensboek. Ze staan over de hele wereld in de hitlijsten. Je denkt bij dit liedje altijd aan zomer 2026 en het succes is nog

0: in januari ook met een stapel nieuwe liedjes komt. Dat is Teddy Swims. Hij komt met een break-up album.
1: Ja, gezellig.
0: Wie er sowieso meespelen op dat album zijn vaste muzikanten JJ en Jesse. Ja, die zitten echt helemaal op hun plek bij Teddy. Hij vertelde dit in Stefan's Pianobar.
2: They are, man. They love it. They're nerds, man. I mean, they're like... We started getting different green rooms because they just sit there and shed for 14 hours a day. And I'm just like, oh, this is beautiful. And I love that they love their jobs. But I'm like, can you not just all day long, you know?
0: Ja, die gasten hebben zo'n draai gevonden. Die worden soms even apart gezet omdat ze niet kunnen stoppen met muziek maken. Misschien komen die gasten binnenkort ook wel met een eigen album. Wie zal het zeggen?

0: leuke romantische film is dit, de aftitelingsmuziek. Toch een beetje dat vibeje. Olivia Dean bij Q-Music. Man I Need. Volgende week zijn Tom en Joe weer terug van vakantie. Ja, ik krijg een duim. Volgende week zijn ze weer terug. Daarom doe ik zo meteen voor de laatste keren uitrukken met al mijn hulptroepen of alle hulptroepen van Nederland. Tom en Joe die runnen een soort klantenservice voor al je dagelijkse problemen. Ik vind dat zo'n mooie verwoording, want dat is natuurlijk ook precies wat het is. Heb je een probleem, dan stuur je het gewoon deze kant op. En misschien is dit nu iets wat in je hoofd zit dat je denkt, ja, dit zou ik eigenlijk wel opgelost willen hebben. Kan groot, kan klein zijn. Geneer je niet. Stuur het vooral in de Q-Music app deze kant op. Je kan het typen of even inspreken. Het microfoontje kan je wat tekst en uitleg geven. En dan rukken zometeen alle hulptroepen uit. En dan zoeken we samen naar een oplossing. Want voor elk probleem is er gewoon een oplossing. Dat zometeen. Ik ben benieuwd naar je probleem. Ik ga deze draaien. Ik mag geen probleem van.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: 2 minuten over 8, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Jeroen Hazewinkel.
25: Goedenavond. Alternatieven voor Duitsland heeft geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, zegt partijleider Siegmund. AfD kan volgens media rekenen op 44% van de stemmen. We steken de hand uit naar alle democratische partijen, zei Siegmund. Maar die hebben bijna allemaal al laten weten niet met de rechtsradicale AfD in zee te willen. Ondanks een tijdelijk bestand claimt Rusland dat het op de Zwarte Zee 4 schepen met militaire lading voor het Oekraïense leger heeft geraakt. De lading zou komen van westerse landen die Oekraïne steunen in de strijd tegen Rusland. Dit weekend bezoeken de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner Moskou en Kiev. Bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. En de Deense koningin Margrethe moet woensdag de uitvaart van de Noorse koning Harald overslaan. Ze ligt in het ziekenhuis nadat ze vandaag niet goed werd. Margrethe heeft een bloeduitstorting in haar heup en ze is licht uitgedroogd. De 86-jarige Margrethe, die begin 2024 aftrad, lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A27. Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging is daar 11 minuten. En er wordt geflitst op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. Hoogte van Lelystad staan ze bij 69,2. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108,0. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,8. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen. Daar staan ze bij 6,9. Dan de A27 Hilversum-Almere bij Almere bij 108,5. En de A67 is de laatste tussen Eindhoven en de Belgische grens. De hoogte van Veldhoven bij 18,0.
26: Vanaf morgen.
27: Hey Mattie.
28: Hey Mattie.
29: Hey Mattie.
26: Met Luc.
30: Hey Mattie.
26: Annemarie.
31: Hey Mattie.
26: En de redactie.
32: Hey Mattie.
33: Hey Mattie.
26: Iedere ochtend bij Q-Music.
34: Q-Music.
35: Joey van der Velden.
36: De hulp.

0: vandaag zonder Tom en Joe. Die zijn er volgende week weer terug. Vanavond is het nog één keer aan mij om de hulptroepen te verzamelen. Want ja, we botsen allemaal wel eens tegen een probleem of een kwestie aan. Waarvan je denkt, hoe los ik dit nou op? Hoe ga ik het te lijf? Hoe kom ik van dit probleem af? Ik heb een probleem binnengekregen van Bente. Misschien kan je de radio even wat harder zetten. Want ja, je bent nu onderdeel van een van de hulptroepen. Of je bent nu een van de hulptroepen. Bente heeft het volgende probleem.
1: Hey Joey, ik ben net in een studentenhuis gaan wonen. En nu is het zo dat al mijn huisgenoten dus de hele tijd mijn borden en bestek gebruiken. Zonder dat ik het dus weet. Maar ja, ik vind dat eigenlijk gewoon heel irritant. Hoe zorg ik ervoor dat ze dat niet meer doen?
0: Oké, nou, het lijkt me heel duidelijk probleem. Dus borden en bestek worden gebruikt eigenlijk zonder het meeweten van Bente. Dus dan grijpt ze zelf mis. Nou, dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Nou, als je luistert, je bent een van de hulptroepen bij deze. Stuur een oplossing, of hoe zou jij dit oplossen, in de app van Q. Leuk als je het even inspreekt. Vaak hebben oplossingen nog een beetje tekst en uitleg nodig. Dan ga ik alles verzamelen. Dan komen we zo meteen bij een conclusie, hoop ik. Bestek dus. Dat weg is.

0: sounds better with you.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Nou, in dit geval lost Joey je problemen op. Ik heb alle hulptroepen bij elkaar geroepen voor het probleem van Bente. Die stuurde het volgende in de app van Q.
1: Hey Joey.
0: Hi.
1: Ik ben net in een studentenhuis gaan wonen. En nu is het zo dat al mijn huisgenoten dus de hele tijd mijn borden en bestek gebruiken. Zonder dat ik het dus weet. Maar ja, ik vind dat eigenlijk gewoon heel irritant. Hoe zorg ik ervoor dat ze dat niet meer doen?
0: Oké, duidelijk. Nou, het fijne van de hulptroepen is, er is altijd wel iemand die een oplossing heeft voor het probleem. Als je de afgelopen minuten nou je oplossing hebt gestuurd in de app van Q. Thanks, echt alles wordt gelezen en in overweging genomen. Ik ga er gewoon even lukraak, ga ik er doorheen. Bas die schrijft, leer met stokjes eten. Hanna, koop lelijk bestek en borden. Dan herken je altijd wat van jou is en kan je zeggen dat ze dat dan niet moeten pakken. Duidelijk. Even kijken. Tim, zet een slot op het keukenkastje. Zo, kettingslot, ja. Wegwerpbestek kopen, daar komt Stella mee. Dennis, die zegt, maak een menukaart met prijzen. Gebruiken ze een bord, dan moeten ze 1,50 naar je overmaken. Lana, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond. Een menukaart met prijzen, is dat de oplossing, denk je?
2: Ja, nee.
0: Nee. Want jij hebt ditzelfde probleem gehad als Bente. Dus jouw bestek werd ook steeds gebruikt. Nou, vertel, wat was de situatie?
2: Ja, ik woonde tot 3 maanden geleden woonde ik met 3 mannen samen.
0: Hmm.
2: En zij gebruikten ook altijd al mijn spullen. Mijn borden, mijn messen, mijn vorkjes, mijn kommen,
0: irritant.
2: Mijn eten ook. Verschrikkelijk. Dus op een gegeven moment ben ik naar de IKEA gegaan. Ik heb een kastje gekocht. Gewoon zo'n goedkoop rommelding.
0: Ja.
2: En ik ben alles op mijn kamer gaan bewaren.
0: Oh, oké. Ja?
2: Ja. En als ik het dan liet staan, dan gebruikte ze het op een gegeven moment ook niet meer. Want ik was er helemaal klaar mee. En dat hadden ze denk ik ook wel door.
0: Ja.
2: Dus zo heb ik het opgelost.
0: Het is even een kleine investering. Dus je haalt een kastje bij de grote gele woonwagen. En zat er nog een slot omheen?
2: Ja. Nee.
0: Oké.
2: Nee, mijn kamer was van mij, daar kwamen ze niet binnen. En op die manier opgelost.
3: Anders hadden ze echt ruzie, of niet?
2: Ja, nee, dan hadden ze het wel geweten, inderdaad.
0: Ja, ik hoor al dat er dan een serieus probleem was geweest.
2: Ja, Oké. Ja,
0: dus jij zegt even resume, koop gewoon een kastje, doe het daarin, zet het op je kamer, geen problemen meer.
2: Ja,
0: Oké.
2: Inderdaad.
0: Ook een appje binnen van Ruud, die zegt, bestel alleen maar pizza. Kan je gewoon met je handen eten?
2: Ja, dat deed een van die huisgenoten, inderdaad. Maar daar wordt ze als huisgenoot ook niet heel gelukkig van.

0: Stan. Zometeen wil ik weer Ik weet het beter spelen. Het is eigenlijk een heel simpel spelletje. Je mag zometeen tegen iemand gaan opbieden om binnen een minuut zoveel mogelijk goede antwoorden uit een bepaalde top 20 te noemen. Dus ik heb een top 20 en de vraag is hoeveel uit die top 20 weet je? Dat zou bijvoorbeeld de top 20 filmgenres kunnen zijn of huisdieren of vakantielanden binnen Europa. Nou, dat ga ik zo meteen bekendmaken. Eerst maar eens even op zoek gaan naar iemand die zegt, ja, maar ik durf dat wel aan binnen één minuut x aantal antwoorden noemen. Zit je te luisteren, zeg je, Joey, bel mij maar. Stuur dan Ik weet het beter met een gratis berichtje in de Q-Music app. Dan ga ik je bellen. Ik heb twee spelers nodig. Dus genoeg ruimte. Stuur maar Ik weet het beter. Dan bel ik je nu. En ik ga deze draaien. Even pauzemuziek natuurlijk. Ik had de tijd nodig om iedereen te bellen.
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
3: Joey van der Velden.
4: Yo.

0: het beter. Doe ik met Danielle. Ze is 31 jaar en komt uit het Harde. En Harm, 38 uit Boekel. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hi, welkom in de show. Danielle, even bij jou beginnen. Als er nou iets is waar jij echt heel veel van weet. Zeg maar, waar ben je echt specialist in?
1: Nou, ik zei het al. Ik weet wel wat van Nederlandstalige artiesten.
0: Leuk.
1: En winkelketens of zo.
0: Winkelketens? Omdat je, graag winkelt.
1: Ja,
0: je kent ze van binnen en van buiten. Harm, ik ga die vraag natuurlijk ook aan jou stellen. Is er iets waar je echt heel veel van weet?
2: Videogames.
0: Oh ja. En speel je vaak veel videogames? Graaf je dan uit het verleden?
2: Ja, dat is al heel ver terug. Maar ik game al enkele jaren. Dus ik denk dat dat met wel goed moet komen.
0: Oké, nou heel goed. Welkom bij Ik Weet Het Beter. Ik ga zo meteen een onderwerp noemen. Misschien is het wel winkelketens of videogames of Nederlandstalig muziek. Jullie mogen tegen elkaar opbieden hoeveel juiste antwoorden je denkt te kunnen geven. Diegene die het hoogste getal noemt, daar ga ik het spel ook mee spelen. Lukt het je, dan krijg je het Q-Music prijzenpakket. Neem je de uitdaging aan, maar lukt het je niet, gaat het prijzenpakket naar de ander. Wij spelen vanavond in de top 20 meest gegeten broodbeleg. Dus de top 20 meest gegeten broodbeleg heb ik voor mijn neus. Danielle, ik ga jou vragen, hoeveel van die top 20 weet jij? Hoeveel antwoorden?
1: Nou, ik begin bij 4.
0: 4? Je zet het niet al te hoog in?
1: Nee.
0: Harm, hoeveel denk jij er te weten?
2: Ja, dan ga ik voor 5.
0: Danielle?
1: Nou, dan ga ik voor 6.
0: Oké, Harm, ga je daar nog overheen? Het gaat dus over 1 minuut, hè, jongens. Het moet wel allemaal lukken in die 1 minuut.
2: 7,
0: Danielle.
1: Nou, 8.
0: Harm, je bent een mooie vent als je eroverheen gaat.
2: Nou, dan mag je het proberen voor 8.
0: Echt?
2: Ja, hoor, zeker.
0: Oké, Danielle, jij mag het inderdaad gaan proberen. Binnen 1 minuut, 8. Antwoorden uit de 20 meest gegeten broodbeleg. Ik zou zeggen, neem je tijd. Als je niks hoort, ga gewoon door. En noem het rustig op. Dan kunnen wij het ook bijhouden. Jouw minuut gaat nu in.
1: Kaas. Worst.
0: Ja, inderdaad.
1: Hagelslag.
0: Hagelslag hebben wij.
1: Jam.
0: Jam hebben we staan, ja.
1: Pasta.
0: Pasta, welke pasta?
1: Chocopasta.
0: Ja.
1: Pindakaas.
0: Absoluut. Nou, je gaat er nog 3.
1: Vlokken.
0: Nee, hoor.
1: Hoeveel moet ik er nog?
0: Je hebt er nog 3 nodig en je hebt nog 31 seconden. Sorry?
1: Ham?
0: Ham, ja, inderdaad, nog 2.
1: Salami.
0: Ja, staat er ook op. Nee.
1: Boterhamworst.
0: Boterhamworst en we zijn er! Dankjewel, Harm.
2: Ja, geen probleem.
0: Dat is sportief inderdaad. Zo, Danielle, echt in 1 streek ging je naar de finish.
1: Nou, ging eigenlijk heel goed.
0: Ja, het ging zeker heel goed. Je hebt genoemd boterhammenworst, hagelslag, kaas. Hagelslag is natuurlijk ook vlokken. Jam, salami, pindakaas, ham en chocoladepasta. Je had bijvoorbeeld nog kunnen noemen uit de top 20 appelstroop.
1: Oh ja.
0: Avocado. Filet américain, gekookt of gebakken. Ik weet niet wat staat hier. Gekookt of gebakken. Gehakt? Nou, ik weet niet wat hier staat. Huttenkezen, rookvlees, smeerkaas, zalm, kipfilet natuurlijk. Waar bleef kipfilet?
1: Dat ik zelf natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Hummus, eiersalade en ook zuivelspread.
1: Nou, super.
0: Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket en thanks voor het meespelen.
1: Hey, dankjewel. Hartstikke leuk.

0: Kane Slobben!
1: Hey Joey!
0: Hey, gozer.
2: Hallo.
1: Hoe
2: Hallo.
1: Is het? Gaat goed?
0: Ja, met mij gaat het heel goed. Hoe gaat het met jou?
1: Met mij gaat het ook goed. Nou, ik moet nog steeds een beetje bijkomen, Joey. Ik heb gisteren iets van mijn bucketlist afgestreept.
0: Ja, ik zie ook aan je dat je een enerverende... Je was, mag ik zeggen waar je was?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Op het grootste zomerfeest van Nederland was je?
1: 24 uur geleden stonden we op het strand van Scheveningen met Q-Music. Ik heb toen 3 uur lang allemaal artiesten mogen interviewen. Ja, en met een van die artiesten, ik ga nog niet helemaal afklappen wat, dat laat ik dan zo meteen
0: horen. Nee, niks zeggen.
1: Nee, maar dan ga ik heb dus met een van die artiesten iets mogen doen.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt iets wat ik van mijn bucketlist heb mogen afstrepen.
0: Ja, ja. Grappig, want gisteren stond hier, zeg maar, ik kon met jou meekijken. Ik zag... Zeg maar, wat jij in de studio aan het doen was.
1: Ja,
0: ik was hier, ik had een naprogramma. Ik zag gewoon dat je echt ongelooflijk gelukkig was. Je gloeide echt. Die studio die gaf gewoon licht bij me.
1: Ja, ik heb oprecht dus wel ontzettend genoten van de avond. Ook met alle artiesten die langskwamen. Het was zo'n leuke dag. Het was zo'n leuke sfeer die er heerste op dat festival.
0: Ja. Ja, zometeen dus wat van de bucketlist is afgegaan. En je gaat ook deze eruit.
1: Zeker.
0: Klopt dat? Klopt mijn informatie? Dat staat in mijn grote boek.
1: Dat klopt.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie.
10: 7 stuurlijk.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
20: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
21: I am Iron Man.
20: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De Pussycat Dolls zijn terug. PCD Forever World Tour. Live in Ziggo Dome op 27 september. Met special guests Lil' Kim en Deja Vu. Koop je tickets nu.

0: bestel op moneyton.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: 1 voor 9, goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
4: Goedenavond. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de CDU-lijsttrekker daar zijn verlies genomen. Het is een nederlaag, zei Sven Schulze. Hij is nu de premier van Sachsen-Anhalt. Hij feliciteerde de grote winnaar, het rechtsradicale Alternatieve für Deutschland. De partij kreeg ruim 44% van de stemmen. Dat zou net niet genoeg zijn voor een absolute meerderheid. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland. Daar wordt morgen een samenwerkingsverklaring ondertekend tussen de EU en Groenland. Dat hoort bij Denemarken, maar is verder autonoom en geen EU-lid. De Amerikaanse president Trump wil Groenland vanwege de ligging graag inlijven. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond met onder meer een verlichte schepenparade en vuurwerk werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. En bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog een paar controles. Op de A6 van Emmeloord richting Lelystad bij hectometerpaal 83.4. A16 Rotterdam-Dordrecht staan ze bij 7.8. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.9. En even let op je snelheid op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 213.0.
5: Vanaf morgen.
6: Hey Mattie.
7: Met Luc.
8: Hey Mattie.
7: Annemarie.
9: Hey Mattie.
7: En de redactie.
10: Hey Mattie.
7: Iedere ochtend bij Q-Music.
11: Q-Music. Kane Slobben.
3: Ja, ik heb dus iets van mijn bucketlist afgestreept gisteren. Ik ben er nog steeds een beetje van aan het bijkomen. Wat het is hoor je naar Ray. Dit is Where Is My Husband. Q-Music.

0: 54 Ultra. En Talk to You bij Q-Music. Oké, dus gisteren waren we met Q-Music bij het grootste zomerfeest van Nederland op het strand van Scheveningen. Waanzinnige dag. Ik mocht uitzenden vanaf het festival. We hadden de hele studio meegenomen daarheen. Die stond dus ook echt recht naast het podium waar artiesten optraden als Akda en de Munnik, Suzanne en Freek, Flemming. Waardoor ik dus ook uitkeek. Ja, echt over een menigte van tienduizenden mensen onder een blauwe lucht die op het strand aan het dansen waren. Nou, echt waar. Ik gun iedereen zo'n uitzicht als hij aan het werk is. Het was niet normaal. Ja, en een van de redenen waarom onze studio daar dan stond is zodat de artiesten gelijk na hun optredens ook even langs konden komen in de studio. Zo ook Kraantje Papi. Nu moet je van mij weten, ik ben zelf ook groot fan van rappen en ik ben ook al jarenlang, als niet 10, 15 jaar, enorm fan van Kraantje Papi. Dus toen hij in de studio langskwam en ik met hem mocht gaan praten, toen dacht ik ook, ja, ik moet ook mijn kans schoonpakken. Er is namelijk één nummer van Kraantje Papi waarin hij ongelooflijk snel rapt. En dat vond ik als kind, nou wat was ik, een jaar of 14, 15, vond ik dat zo'n tof nummer dat ik dacht, ik ga dit ook oefenen. En nu hij toch in de studio was, dacht ik, ik moet het hem eigenlijk wel vragen. Kan ik Kraantje Papi overhalen om even best wel een ding met mij samen te rappen? Nou, daar stond hij voor open. Het was een bucketlist ding die is afgestreept gisteren. Moet je luisteren, dit is hoe het gisteren ging.
1: Iedereen nu wil zeggen dat ik niet de meest gevarieerde rapper van de Koninkrijk der Nederlanden ben.

0: Kijk, doe ik zag eens in je rug.
1: Oh my god, Ken, je hebt het helemaal genild, man. Ja. Ik zat gewoon helemaal scheef aan het begin. Ik kon net op tijd de volumeknop vinden.
2: Ja, echt een bucketlist dat van mijn lijst is afgeschreven. Ik vond het zo vet. Ook lief dat hij helemaal complimenten gaf achteraf. Dus hè, als je dromen hebt, ze kunnen altijd uitkomen. Moraal van het verhaal. Dit is Trainback Your Music. Hey Soul Sister.

0: Dit is Q Music.
1: Ella Langley.
2: He's choosing Texas, I can tell.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
3: Dit is de nieuwste knaller van een hit van Roxy Dekker. Dit is Bare Minimum. Nieuw bij Q Music.

Dekker. Als je nou afgelopen week ook bij een van de vier concerten van Roxy Dekker was, dan herken je dit misschien wel. Het laat namelijk een beetje zijn sporen achter. Ik was ook bij een van de vier concerten in de Ziggo Dome. En ik zing al een hele weekend lang alleen maar liedjes van Roxy Dekker. Het blijft zo ongelooflijk hangen. Maar dan ook, zeg maar, al stap je in de auto, al ben je eten aan het voorbereiden, al ga je douchen. Het is ook altijd één zin die blijft hangen. Maar ook wel iedere keer een ander liedje. Dus bijvoorbeeld, ik was donderdagavond en toen was ik vrijdagochtend, toen stond ik op met dit liedje in mijn hoofd. Nou, en dan stond ik de volgende dag met dit liedje in mijn hoofd. Ja, en het lijkt allemaal toch een beetje op elkaar. Het is toch allemaal een beetje hetzelfde soort liedje. En toch blijft het allemaal op een andere manier hangen. Het zit zo goed in elkaar, al die liedjes van Roxy Dekker. Dit is Q Music met Just Stay, Jackstown en Joan. Turn the lights.

0: god, wat blijft dit toch een parel, hè? Coldplay, Viva La Vida bij Q Music. Vertelde net dat ik al het hele weekend liedjes in mijn hoofd heb van Roxy Dekker, omdat ik afgelopen week naar haar concert was in de Ziggo Dome. Nou, blijkbaar slaat mijn enthousiasme iets te hoog toe volgens Judith in de Q Music app.
1: Ja, Kane, het klonk niet even alsof je op de loonlijst stond van Roxy. Leuk, je enthousiasme.
0: Nee, ik zeg eerlijk, Judith, ik heb geen aandelen in Roxy Dekker. Ik sta niet op de loonlijst bij Roxy Dekker. Ik heb gewoon het hele weekend liedjes in mijn hoofd. Daar kan ik toch niet zoveel aan doen? Dat is gewoon zo. Heb je toch ook wel eens last van dat je het hele weekend alleen maar liedjes in je hoofd hebt van één artiest? Nou goed, zometeen Bibi Rexha aan New Religion.
2: Vanaf aanstaande maandag. Hey Mattie. Met Luc.
3: Hey Mattie.
2: Annemarie.
4: Hey Mattie.
2: En de redactie.
5: Hey Mattie.
4: Hey Mattie. Veel plezier, hè.
2: Dankjewel, Marie.
5: Hey Mattie.
2: Vanaf morgen, iedere ochtend bij Q Music.
6: Q sounds better with you.

0: Du.
1: Lebri flyverken. .nl.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: anders doet.
1: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Kees Lobbe.
14: Hi. Taylor Swift hoor je zo meteen met Anti-Hero, na Bibi Rexha en

Taylor Swift. Een anti-hero bij Q-Music. Heb je die viral al gezien van Alex Horn van deze week? Als in, die is dus dusdanig viral gegaan dat hij al bijna 10 miljoen keer bekeken is. Hij gaat daarin keihard op zijn plaat. Midden in een show, was in, even kijken, in Melbourne. En hij moet van een verhoging afkomen. Nou, dat van die verhoging afkomen, dat lukt hem nog. Maar van die, dan is hij van die verhoging af, staat hij op een trap. En dan zet hij 1 stap voor op die trap. Nou ja, je moet het zelf maar eens een keertje opzoeken. Het heeft ook al 401.000 likes, zie ik. Maar hij gaat zo hard op zijn plaat. Dat is echt, ik moet dan wel lachen om de caption die erbij staat. They told me to break a leg before the show. Ja, ik kan veel zeggen over Alex Horn, maar wel humor. Ze zeiden voor de show dat ik een been moest breken. Dit is de nieuwste Emerald Eye.

One Hit Wonder met een hoofdletter O. Zo worden ze niet meer gemaakt. Liquido Narcotic bij Q-Music. Daarvoor nog Topic en Fireboy DML, Nico Santos en Buddy. Hey, zometeen om 10:10 hoor je een nieuwe ronde van Repeat of Niet hier bij Q. Daarin mag jij bepalen of je een track vaker wil horen hier op Q-Music of niet. En vandaag in Repeat of Niet staat een Nederlandse artiest die op het punt staat om door te breken in Amerika. Dat is echt waar. Hij vliegt komende week namelijk naar Nashville om met 8 verschillende platenlabels in gesprek te gaan. Nou, dat zijn geen kleine dingen die hij daar gaat doen. Over wie het gaat hoor je zo meteen in Repeat of Niet. Als het aan Martin Garrix en Ed Sheeran ligt, is het trouwens sowieso al een dikke repeat. Dit is Repeat It bij Q-Music.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar

Damiano David, Back Your Music and the First Time. De ronde op David en Michel en duurt te lang. Zometeen dus een nieuwe ronde van Repeat of Niet met de Nederlandse zanger die komende week naar Nashville vliegt om met 8 Amerikaanse platenlabels te gaan praten. Ja, die kunnen we echt binnen een paar weken kwijt zijn aan Amerika. Om wie het gaat, vertel ik je zo.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Mama, mama, mama.
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat.
6: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.

0: halen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: 10 uur, goeie avond. Het Q-Music nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
6: Goedenavond. De grote winst van de rechtsradicale AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zorgt voor ontzetting bij de Groenen, die Linke en de Sociaaldemocratische SPD. Een drama noemen de Groenen het. Die Linke hebben het over een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Geen van drieën wil met AfD in een regeringscoalitie. In Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon bij de landing van de baan geschoten. Het toestel kwam op de autoweg naast het vliegveld terecht en botste daar op een truck. Op beelden is te zien hoe er grote zwarte rookwolken opstijgen. Hoe erg het vliegtuig beschadigd is en of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. In het Brabantse Zundert zijn zo'n 45.000 mensen afgekomen op het jaarlijkse bloemencorso. Dat werd voor de 90ste keer gehouden en geldt als het grootste corso ter wereld. Opvallend is dat er op de wagens bijna alleen maar dahlia's worden gebruikt. Het corso is een wedstrijd tussen 20 buurtschappen en de wagen van Stuyvesant won. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond, met onder meer een verlichte schepenparade en een groot vuurwerk, werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. Vanavond in het noorden een spatje regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
5: Op de weg is het lekker rustig. Flitsmeister meldt geen files. Wel nog een paar controles vind je op de A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij hectometerpaal 7.8. En verderop ook op de A16 naar Dordrecht bij 51.7. Als ik jou was, zou ik gewoon heel die A16 even lekker gedijst rijden. En op de A50 ook nog eentje van Zwolle richting Apeldoorn. Let op je snelheid bij hectometerpaal 213.
7: Vanaf morgen.
8: Hey Mattie.
9: Met Luc.
10: Hey Mattie.
9: Annemarie.
11: Hey Mattie.
9: En de redactie.
12: Hey Mattie.
9: Iedere ochtend bij Q Music.
13: Kane Slobben.
5: Jij hebt het zo voor het zeggen. Er is een nieuwe ronde van Repeat of Niet onderweg. Na Armin van Buuren en Chef Special. Dit is Larger Than Life.
13: Q.

0: Nobody Swims bij Q-Music. En Mr. Know-It-All.
1: Repeat.
2: Of niet.
0: Jij mag het zeggen. Wil jij de volgende track vaker horen op Q-Music? Of niet? Het is ronde nummer 7 in Repeat of Niet voor Douwe Bob. Ja, en ik zei het net al. Het zou zomaar kunnen dat we Douwe Bob binnenkort kwijt zijn aan Amerika. Hij ging daar namelijk viraal op TikTok. Werd vervolgens door een van de allergrootste country-artiesten van het land, Zac Brown, uitgenodigd om zijn voorprogramma te komen doen. En volgende week vliegt Douwe Bob gewoon naar Nashville om daar met 8 verschillende platenmaatschappijen te praten. Nou moet ik ook zeggen, als hij dan straks terugkomt en er is niks uitgekomen met al die 8 verschillende platenmaatschappijen, dan moet er ook wel wat raars zijn gebeurd, toch? Dus eigenlijk kunnen we bijna wel stellen, Douwe Bob gaat binnenkort gewoon internationaal met zijn muziek. En op zich is het ook niet gek, hè, want die man maakt ook denderende country muziek. Tenminste, dat ga ik nu eigenlijk vooral aan jou vragen. Want hetgene waar deze hele Amerikaanse achtbaan mee is begonnen, is deze track. Note to Self heet hij. En ik ben dus benieuwd, wil jij dit vaker horen op Q-Music of niet? Als je denkt, ja, lekker, stuur dan even repeat met een berichtje in de Q-Music app. Vind je het helemaal niks, stuur dan niet met een berichtje via de Q-Music app. Audioberichten zijn ook van harte welkom.
1: Repeat.

0: goed, Douwe.
1: Repeat, repeat, repeat. Dit nummer blijft supergoed.
2: Ja, dit is eigenlijk een beetje de algemene stemming in de Q-Music app. Harry die zegt, repeat of niet, Douwe Bob, doe maar een repeatje. Wilma zegt, ja, mooi nummertje, echt een cadeautje. Jessica die stuurt, repeat, lekker meegenieten vanuit de douche. Oeh, Jessica. Jessie, Yolanda sturen allebei repeat, repeat, repeat. Bernadette, repeat. Wauw, mooi hoor. Nienke, repeat. Het houdt niet op. Lonneke zegt repeat, veel te weinig Douwe Bob. Alia zegt repeat, blijft een mooi liedje. Dylan zegt sowieso meer country, repeat. Marielle, Carla, Kim, Daphne, zo mooi, repeat. Er is eigenlijk maar één persoon die je niet heeft gestuurd. En dat is Mark.
3: Een hele goede avond, Tui. Voor mij een hele grote niet.
2: Ja. Ja, Mark. Het spijt me dat je moet vertellen dan. Maar je bent de enige persoon in de gehele Q-Music app die niet heeft gestuurd. Wat betekent dat Douwe Bob door is naar ronde nummer 8. Als hij dus de 10 volle rondes weet door te maken, dan hoor je hem sowieso vaker bij Q. Ronde nummer 8 is morgen om 4:15 bij Wim van Helden. En dit is Eric Prydz.

0: ben zo fan van deze man. Hij heeft nog geen enkel slecht nummer uitgebracht als het aan mij ligt. Samber, My Body Isn't Ready.
1: Q Music presents Samber.
0: Heb ik gelijk ook leuk nieuws voor je? Ik weet niet of je al plannen hebt op 31 mei 2027.
2: Nou,
0: ik nog niet. Samber wel, die staat dan in de Ziggo Dome in Amsterdam. En jij maakt komende week kans op tickets voor Samber hier bij Q Music. Hoor jij komende week, dus vanaf morgenochtend al, een track van Samber voorbij komen? Stuur dan, ja, we dachten we houden het simpel, Samber in de Q Music app. S-O-M-B-R. Word je teruggebeld, kom je op de radio, dan zijn er 2 tickets voor Q Music Presents Samber voor jou. En voor jou alleen. Goh, ik zou het wel weten hoor. Vanaf morgen is dat dus, hè, als je Samber hoort. Nou, mogen duidelijk zijn. Dit is Rolf Sanchez, Darte un beso bij Q.

0: Ik krijg zo'n bijzonder berichtje in de Q-music-app van luisteraar Willem. Willem die stuurt, ik heb nog nooit seks gehad met een sekswerker. Het idee is net of je dagelijks je vaat moet wassen. Bleg, goed Willem. Maar het ding is, ik heb zo mijn vermoeden dat Willem dit niet uit zichzelf gewoon uit het niet stuurt. Ik vermoed dat Willem op dit moment wel naar een radiozender luistert die dit heeft gevraagd. Heb je wel eens seks gehad met een sekswerker? Maar Willem, nou ja goed, ik kan nu wel me richten naar Willem. Maar nogmaals, ik denk dat Willem die niet luistert. Je luistert in ieder geval niet naar Q-music. En ik moet ook zeggen, als je moet sturen, heb je ooit seks gehad met een sekswerker? Heb ik ook zo mijn vermoeden naar welke radiozender je wel aan het luisteren bent. Iets met een 5 en een 3. En nog een getal. Cameron Whitcomb, hoor je zo.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
22: Kane Slobbe.
0: Hey, dat ben ik.

Avicii, Hello Black. En Wake Me Up bij Q-Music. Hey, belangrijke waarschuwing voor aanstaande woensdag, mocht je het nog niet mee hebben gekregen. Het OV staakt dan. Dus zo goed als alle bussen, treinen en metro's in Nederland rijden dan niet. Ik zou zeggen, hou daar alvast goed rekening mee. Mijn lieve collega Mattie Valk, die help je daar graag alvast een handje mee. Hij gaat woensdag namelijk iets doen, waardoor je dan toch op je bestemming kan komen zonder auto of OV. Ik leg er alles over uit na Karol G en Bruno Mars. Dit is Stil.

0: unstoppable. Sommieu bij Q Music en Dark Before the Dawn.
1: Hey, Mattie!
2: Taxi!
3: Hey, Mattie!
0: Ja, het is al een lange tijd een wens van Mattie Valk om een keer taxichauffeur te zijn. En wat wil nou het geval? Aanstaande woensdag is er een landelijke OV-staking. Dus al het bus-, trein- en metroverkeer ligt aanstaande woensdag helemaal plat. Ook gelijk goed voor jou om te weten. En dus leek het Mattie het uitgelezen moment om zijn lang gekoesterde droom uit te laten komen. Dus aanstaande woensdag kan jij instappen bij Mattie in Matties taxi. Nu is het natuurlijk zo dat als je alleen bij Mattie kan instappen, dat het probleem natuurlijk niet per se gelijk verholpen is. Want nou, als Mattie van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zou rijden, dan zullen er een man of 10, 20 zijn die daarin te pas hebben kunnen komen. Nee, wat heeft Mattie geregeld? Om zoveel mogelijk mensen te kunnen voorzien van vervoer naar hun bestemming, heeft Mattie ook nog 100 andere taxis geregeld die door het hele land zullen rijden. En het mooiste van alles is, het is ook nog eens helemaal gratis. Dus, zoek je nog een manier om woensdag naar werk te komen? Of heb je dan nog een kappersafspraak staan die je niet af kan zeggen? Of nou, noem het maar op, moet je van Groningen naar Limburg? Ga naar qmusic.nl of de Q-Music app, vul daar je gegevens in. En dan hoor je snel van Mattie of er woensdag een taxi voor je klaar staat of niet. Ik zou het wel weten. Ella Langley, Choose in Texas, hoor je zo meteen op Q-Music. Zo. Hoor je zo meteen hier op Q-Music na Alice DJ. Dit is Better Off Alone.

0: JT. Can't stop the feeling bij Q-Music. Zometeen ga ik eens even testen hoe wakker jij nog bent zo op de zondagavond. Doen we met de foute minuut, waarin je allemaal algemene kennisvragen krijgt. Maar je mag alleen maar antwoorden met het foute antwoord in plaats van het goede antwoord. Ik ben heel benieuwd hoe dat je zo meteen afgaat. En Stella Lefty hoor je ook binnen een paar minuten.
1: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
6: Nou is koekoe.
7: Ik niet goed bij mijn hoofd.
6: Jij niet goed bij hoofd.
5: De leukste film van het najaar.
8: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
5: Fuck de Familie, nu in de bioscoop.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
11: Voor die 2

0: Speel bewust 18 plus.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Goedenavond, het Q-Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
9: Goedenavond. Bij een vliegtuigongeluk in Miami, Amerika, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot door aan het einde van een landingsbaan en kwam op een autoweg terecht. Daar raakte het meerdere voertuigen en vloog in brand. De hulpdiensten rukten massaal uit en zijn de brand aan het blussen. In het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak woedt een brand in een open schuur vol met hooibalen. Sinds de brand uitbrak vanmiddag hebben plekken in de buurt last van rookoverlast en een smerige geur. Volgens de veiligheidsregio gaat het blussen nog tot diep in de nacht duren. In de Indiase hoofdstad New Delhi wordt gezocht naar overlevenden nadat een gebouw van 5 verdiepingen instortte. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven, zeggen Indiase media. Er wonen vooral studenten die in het weekend thuis waren. Vastzittende slachtoffers zouden van onder het puin hebben gebeld om hulp. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is het de vraag of de rechtse radicale AfD alleen kan gaan regeren. De partij haalde ruim 44% van de stemmen, maar dat zou wel eens net niet genoeg kunnen zijn. Maar het lukt wel als één van de andere partijen de kiesdrempel niet haalt. Vannacht moet meer duidelijk worden. Er valt vanavond lokaal wat motregen en het is bewolkt. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon en 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Op de weg staan er geen files van 10 minuten of langer op dit moment. Wel zijn er nog controles gemeld op de A27 van Hilversum richting Almere. Staan ze bij 108,5. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Even opletten op je snelheid bij hectometerpaal 213,0.
10: Vanaf morgen.
11: Hey Matty.
12: Hey Matty.
13: Hey Matty.
10: Met Luc.
14: Hey Matty.
10: Annemarie.
15: Hey Matty.
10: En de redactie.
16: Hey Matty.
17: Hey Matty.
10: Iedere ochtend bij Q Music.
8: Ben nog een beetje wakker zo op de zondagavond? En ben dan ook nog een beetje scherp? Ik ga het zo eens even testen met de foute minuut. Na Martin Garrix, dit is Told You So.

0: Stella Lefty en Boston bij Q-Music. Daarvoor nog Martin Garrix, Told You So. Twan van der Zouwen stuurt in de Q-Music app... Martin, net gehoord bij Hallabaloo Festival in Groningen. Nu 2 uur naar huis rijden. Wat vet. Die heb je gewoon net, Martin Garrix is nu gewoon lekker aan het draaien in Nederland. Hoe vaak maken we dat nog mee?
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Nou, Twan, kan ik straks ook gelijk even testen... hoe wakker je eigenlijk nog wel bent zo laat op de zondagavond. Vooral na een dagje... party hier bij Hallabaloo. We spelen zo meteen de Foute Minuut. Geldt overigens niet alleen voor Twan, maar ook voor jou aan de andere kant van de radio. Ik ga namelijk zo meteen een lijst met algemene kennisvragen op je afvuren. Maar dan mag je iedere keer niet met het goede antwoord antwoorden, maar alleen met het foute antwoord. En geloof mij, dat kan nog wel eens lastiger zijn dan je verwacht. Kunnen we gelijk alvast even de proef op de som nemen? Ik heb namelijk alvast een kwalificatievraag voor je, waarmee je je kan aanmelden via de Q-Music app. En die kwalificatievraag luidt als volgt. Welk radiospel keert vanaf 14 september weer terug bij Q-Music? Is dat A, de Q-Escape Room of B, het geluid? Nou oké, moet een makkelijke binnenkomer denk ik toch zo. Je kan het foute antwoord nu sturen via de Q-Music app. Dus nogmaals... Welk radiospel keert vanaf 14 september weer terug bij Q-Music? Is dat A, de Q-Escape Room of B, het geluid? Stuur nu het foute antwoord in de Q-Music app. En wie weet spreek ik je zo in de nieuwe ronde van de Foute Minuut. Nou Robin Thicke, dit is Blurred Lines bij Q.

0: radiospel keert vanaf 14 september weer terug bij Q-Music. Is dat A, de Q Escape Room of B, het geluid, Jeffrey? Oh, Jeffrey is opgehangen. Ik dacht net dat ik... Nou, dan moet ik weer even Jeffrey bellen hoor. Een momentje, wacht. Pak even een wachtmuziekje erbij.
1: Jeffrey,
0: ja, dat ben je weer.
1: Mijn telefoonnummer
0: achter,
1: dan bel ik u terug.
0: Oh, nou, Jeffrey, hoe kan dit nou? Ik had Jeffrey echt letterlijk laatste seconde van Harry Styles nog aan de telefoon. Moet zeggen dat Jeffrey ook vertelde dat hij een beetje zenuwachtig was. Kan toch niet zijn dat Jeffrey last minute is opgehangen?
1: Met Jeffrey.
0: Jeffrey, met Kane.
1: Hey.
0: Ja, daar ben je weer. Jeffrey, welk radiospel keert er vanaf 14 september weer terug? Is dat de Q Escape Room of het geluid?
1: Q Escape Room.
2: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Kijk, en dat maakt je scherp zo op de zondagavond, Jeffrey. Hoe kon het nou dat je ineens wegviel?
1: Weet ik niet.
0: Oké, dan hoop ik dat de lijn het wel houdt de komende 4 minuutjes.
1: Dat hoop ik.
0: Want we gaan je nodig hebben, Jeffrey. Welkom in de Foute Minuut. We gaan zo meteen doen wat je eigenlijk al zojuist hebt gedaan. Ik ga je vragen stellen, algemene kennisvragen. En het is aan jou de taak om niet het goede antwoord, maar het foute antwoord te geven.
1: Mm-hmm.
0: Je zei net aan de telefoon, terwijl Harry Styles lekker aan het zingen was tegen mij, dat je een beetje zenuwachtig bent.
1: Klopt.
0: Maar dat komt helemaal goed, toch?
1: Dat hoop ik, toch?
0: Zit je een beetje goed in de algemene kennis?
1: Niet echt, maar we gaan het meemaken.
0: Oh, nou, ja, we gaan het meemaken inderdaad. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Komt-ie aan, dit is vraag 1.
2: De Foute Minuut.
0: Wie hoor je naast Domien elke middag in de Q-middagshow? Is dat A, Marieke Elsinga of B, Anton Griep?
1: Marieke Elsinga.
0: Vraag 2. Wat is de wortel van 64? Is dat A, 7 of B, 8?
1: 7.
0: Dat klopt. Vraag 3. Van welke club verloor Ajax gisteren met 1-3 in de Eredivisie? Is dat A, PSV of B, AZ?
1: AZ.
0: Dat klopt ook. Vraag 4. Wat is de hoofdstad van Tsjechië? A, Praag of B, Sofia?
1: Sofia.
0: Kijk, vraag 5, last but not least. Welke Canadese artiest ken je van top 40 hits als Stitches en Treat You Better? A, Justin Bieber of B, Shawn Mendes?
1: Justin Bieber?
0: Ja, dat klopt! Hey! Ja, Jeffrey, waarom was je zenuwachtig, joh?
1: Eerst ik op de radio.
0: Ja, oh, oké. Okay. Ja, dat snap ik het wel. Hey, klasse gedaan, man. Vlekkeloos, 5 op een rij.
1: Precies.
0: Betekent dat het Q-Music prijspakket naar je toe komt? Nou, wat heerlijk. Naar Aalten mag het dan, denk ik, toch?
1: Ja, naar Aalten. Ja.
0: Geweldig. En je had er ook geen enkele fout. Meestal neem ik dan nog even de vragen door die je nog fout had. Maar dat is helemaal niet nodig bij jou. Jeffrey, ik wens je een heerlijke avond, hè?
1: Dankjewel, werk je nog.
0: Hoi, hoi. Ja, hoi. En dit is dus die gast van Treat You Better. Shawn Mendes bij Q-Music.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.

0: Goddomme, hé, wat een hit. Alarm schrijft deze week Base Persuades van Miley. Denk je Miley? We doen niet Miley Cyrus. Nee, ze heeft dus deze week haar naam veranderd. Dat is echt waar. Het lijkt alsof ik een grapje met je maak. Nee, ze heeft dus echt besloten dat ze voortaan door het leven gaat als Miley. In plaats van Miley Cyrus. En overigens ook leuk. Ja, je kan altijd via Kijk Live op Q-Music kan je meekijken met de videoclips. Er zit echt een vette videoclip ook bij. Is ook waard om nog te kijken. Hij wordt ook per keer beter, dus het scheelt tussen alarmschijf deze week. Je hoort hem dus extra vaak, dus in die zin, je kan en vaker de videoclip nog mee gaan kijken. En hij wordt iedere keer beter, dus dat scheelt ook. Je zondagavond gaat zo meteen verder met Chris Cross Amsterdam. My oh my, hoor je binnen, nou, 3 minuutjes doen.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Nu bij Dirk, gourmet gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
7: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Een stralende huid voor jouw beautybudget, Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Kane Slobbe.
0: Hi. Katy Perry komt er zo aan met Roar naar Chris Cross Amsterdam. My oh my.

Q Music. Hey, we steven af op het einde van de zondagavond. Het einde van deze mooie week. En dan vind ik het altijd leuk om even de AUX-kabel aan jou te overhandigen. Dus wat is nou een liedje dat jij nog graag zou willen horen op deze mooie zondagavond? Ik geef het helemaal aan jou voor het zeggen. Ik dacht, is dan wel fijn, denk ik, om een klein beetje kaders te hebben. Een klein beetje richting te geven. Omdat als het echt alles kan zijn, is het toch altijd moeilijk kiezen. Dus, in verband met Matties Taxi aanstaande woensdag, leek het me leuk om even dat als haakje te nemen. Mocht je niet mee hebben gekregen, aanstaande woensdag is het zo dat het OV staakt. Dus alle treinen, alle bussen, nou zo goed als alle treinen, alle bussen en alle metro's liggen helemaal plat in heel Nederland. Ook gelijk goed om te weten, want mocht je nou woensdag nog ergens heen moeten, nou, dan is het handig om daar rekening mee te houden. Mattie, help je daar in ieder geval vast een handje bij. Want vanaf woensdagochtend tot woensdagavond gaat Mattie als chauffeur in een taxi rijden. En kan zomaar zijn dat jij bij hem gaat instappen om jou te vervoeren door het land. Dat niet alleen, hij heeft ook nog 100 andere taxis geregeld in Nederland om je nou te kunnen vervoeren. Dus mocht je nou woensdag nog een gratis taxiritje kunnen gebruiken om van punt A naar punt B te komen, ga dan even naar qmusic.nl of in de Q-Music app. Laat dan even weten waar je heen moet, wanneer, hoe laat en waarom. En wie weet dat je dan wel een gratis taxi geregeld krijgt. Nou, en in verband met Matties Taxi aanstaande woensdag, dacht ik dan, welk liedje dat past bij rijden, taxi, vervoer, zou jij graag willen horen om deze zondagavond mee af te sluiten? Even een paar voorbeeldjes. Je hebt natuurlijk Big Yellow Taxi. Counting Crows. Maar ook Miles Smith, Drive Safe zou kunnen. Of Luke Combs met Fast Car. Zou nog Tracy Chapman kunnen zijn. Of Jonas Blue. Nou, het kan zo gek niet bedenken. Welk liedje wat iets met auto's te maken heeft, vervoer, taxis, wil jij graag horen om deze zondagavond mee af te sluiten? Stuur het even met een berichtje in de Q Music app. Laat ik je nu de nieuwste horen van Direct. Och, mooi liedje. Dit is My Friend bij Q Music.

0: waanzinnig nummer. Direct My Friend bij Q Music. Ja, ik heb twee verschillende hoeken. In de linkerhoek heb ik Mark staan. Mark, goeie avond.
1: Goedenavond, Kane.
0: In de rechterhoek staat Joshua. Joshua, goeie avond.
2: Hey.
0: Hey, Joshua, is er nog eens hallo?
2: Ja, hallo.
0: Ja, check. Je komt binnen. Je komt luid en duidelijk binnen. Mannen, wat is het geval? Ik ben op zoek naar een lekkere laatste uitsmijter voor deze zondagavond om te gaan draaien. En ik wil daarbij de AUX-kabel aan één van jullie twee geven. Maar de vraag is, wie heeft het beste liedje in petto? Ik was op zoek naar een liedje dat een beetje te maken heeft met taxis, vervoer of auto. Omdat aanstaande woensdag Mattie met een taxi door Nederland gaat rijden vanwege de OV-staking. Hebben jullie nog plannen aanstaande woensdag? Mark, laat ik even bij jou beginnen. Wat moet jij nog ergens heen?
1: Ja, ik moet naar mijn werk, maar dat doe ik met mijn auto. Dus dat, ik kom er goed mee weg.
0: Kijk, dat scheelt. En Joshua, bij jou?
2: Ik moet ook helaas werken. Nou, dat doe ik met mijn werkbus.
0: Oké, dus jullie hebben geen taxi nodig in ieder geval?
2: Nee.
0: Nou, mocht je nou luisteren en denken, ik heb wel nog een taxi nodig aanstaande woensdag, kan je naar qmusic.nl of de Q-Music app, kan je gratis een taxi regelen. Want naast dat Mattie gaat vervoeren, zijn er ook nog 100 andere taxis die door Nederland rijden. Dat is goed om te weten. Maar goed, terug naar de kwestie in dit geval. Mark, welk liedje dat te maken heeft met auto's, met vervoer, wil jij zo graag horen?
1: Dat is Henk Wijngaard met de vlam in de pijp.
3: Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht.
0: Oké. Heb je nog een motivatietje waarom?
1: Nou ja, het was eigenlijk een soort proteststem naar jou toe, Kane. Want ik dacht, ik ga lekker iets uit de bocht doen. Alleen, want het eerste wat bij mij in mijn hoofd opkwam was Black Yellow Taxi van Counting Crows. Ja. Alleen toen dacht ik, ja, dat was het eerste wat je zei. Toen dacht ik, verdikke me, dan moet ik toch even wat anders gaan bedenken. Dan weet je wat? Als we het dan toch over rijden en vervoer en op de weg zitten hebben, ja, dan mag Henk Wijngaard gewoon niet ontbreken, onze oude trucker.
0: Onze oude trucker. Nou ja, en Big Yellow Taxi is natuurlijk ook gewoon een hit, hè, dat ook. Maar laten we zeggen,
1: absoluut.
0: Met de vallende pijpen helemaal geen gekke suggestie. Joshua, welk nummer zit jij daar tegenover?
2: Marcus Schuit maakt Engel Bewaarder.
3: Ik weet nu dat er een Engel Bewaarder bestaat.
0: Ja. Nou ja, moet ik natuurlijk eerst even een kleine toelichting geven. Wat heeft dit te maken met auto's?
2: Duizenden streken, duizenden bomen, zit in mijn auto.
0: Ja, weet je waar het nummer over gaat, Joshua?
2: Ja, over het verlies. Ja, vooral.
0: Het gaat over een auto-ongeluk.
2: Ja, klopt.
1: Makes sense.
0: Ja, maar gelukkig weet hij nu dat er een engelbewaarder bestaat. Hij heeft het auto-ongeluk wel overleefd, gelukkig, in dit liedje. Dat wel. Desalniettemin, overigens wel gewoon een harde knijter. Wil je nog even toelichten, een kleine toelichting geven waarom mensen hierop moeten stemmen, Joshua?
2: Ik ben gewoon behoorlijk moe en ik moet nog meer dan een uur rijden.
0: Ja.
2: Voordat ik überhaupt thuis ben. En twee, ik heb een familielid die afgelopen jaar eigenlijk is omgekomen.
0: Oh, jeetje.
2: Met heel knullig met een omgewaaide boom op een auto.
0: Wow, wat heftig, hé.
2: Dus ik heb zoiets van, ja, dat is dan wel toepasselijk liedje voor mij ook op dit moment.
0: Het is bijna een soort ode aan die persoon eigenlijk dan.
2: Ja, vooral dat.
0: Nou, ik heb hierbij de poll geopend in de Q-Music app. Mensen kunnen gaan stemmen. Welke wil je zo meteen horen? Marco Schuitmaker met Engelbewaarder of Henk Wijngaard met de vlam in de pijp? Marco, Joshua, geef me, nou, wat zal het zijn, 5 minuutjes. Kom ik dan met het verlossende antwoord, ja?
2: Is goed.
0: Ik spreek jullie zo dan nog wel even, denk toch?
2: Ja.
0: Tot zo. Eerst Akda en Munnik. Het regent zonnestralen bij Q.

0: Big Becky G, Sorry Papi bij Q Music. Met welk nummer sluiten we deze week af? Is het Marco Schuitmaker met Engelbewaarder op verzoek van Joshua, toch Joshua?
1: Ja.
0: Zeker. Of het verzoekje van Marco. Marco, jij kwam... Of Mark... Nee, kijk. Ik zeg natuurlijk Engelbewaarder is van Marco Schuitmaker. Maar goed, jij natuurlijk in zekere zin ook Marco. Alleen je heet Marco Le.
1: Ja, ja, ja. Wil je er maar onderuit. Ja.
0: Mark, wat was jouw verzoekje?
1: Dat was Henk Wijngaard met de vlam in de pijp.
0: Met de vlam in de pijp. Nou, er kon gestemd worden in de Q-Music app. Ik stop hierbij het stemmen. Dus er kan nu niet meer gestemd worden. Ik moet zeggen, het ging echt ongelooflijk gelijk op. Het was steeds 50-50. Maar uiteindelijk is er eentje die met 57% van de stemmen heeft gewonnen. En ik moet ook zeggen dat ik het niet vaak meemaak dat Engelbewaarder verliest. Maar met 57% van de stemmen gaan we Henk Wijngaard draaien. Dus even kijken, dat was Mark, hè?
1: Ja, dat was
0: ja,
1: ik.
0: Dat was Mark. Mark, gefeliciteerd. Ik ga jou de AUX-kabel overhandigen. En dan is mijn vraag of jij met de vlam in de pijp wil gaan instarten.
1: Nou, dat zal ik zeker doen. Komt in orde.
0: Oké, dan moet ik hem nog even...
1: Dan daarin en dan...
0: Ja.
1: Even kijken. Ja.
0: Zullen we hem hebben? Hé, hey, fijne avond, heren.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
1: Yo.
0: Henk Wijngaard met de vlam in de pijp.

0: Het is toch een lekker einde van je zondagavond zo, hè? Met Henk Weijgaard en met de vlam in de pijp. Ik wens je wel heel veel plezier met de Q-nacht. Met onder andere David Guetta. En ook Imagine Dragons. Veel plezier.
1: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
9: Coco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

Goedenacht. Er zijn minstens 5 doden gevallen bij een crash met een vrachtvliegtuig van Amazon in Miami, Amerika. Het vliegtuig schoot door aan het einde van een landingsbaan en kwam vervolgens op een autoweg terecht, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Alle start- en landingsbanen van het vliegveld zijn gesloten en de crash wordt onderzocht. In een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen nadat vuurwerk ontplofte. Ook raakten meer dan 60 mensen gewond. In de kerk was een dorpsfeest gaande. Het vuurwerk lag er opgeslagen. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest en zijn onder de gewonden 2 priesters en kinderen. De oorzaak is nog niet bekend. De 86-jarige Deense koningin Margrethe moet de uitvaart van de Noorse koning Harald aankomende woensdag overslaan. Ze is vandaag opgenomen in het ziekenhuis nadat ze niet goed werd. De vorstin was licht uitgedroogd en had een bloedophoping in haar heup. Ze lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. En er is een zeldzame albino-zeehond gevonden op het strand van Neeltje Jans aan de Oosterschelde in Zeeland. Volgens Stichting Reddingsteam Zeedieren oogt het dier gezond en zal die waarschijnlijk vanzelf weer wegzwemmen. Dieren met albinisme hebben meestal rode ogen en een witte vacht, omdat er geen pigment aangemaakt kan worden. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig op het vliegveld van Miami in Amerika zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel redde het einde van de landingsbaan niet en schoot door naar een autoweg. Daar raakte het meerdere voertuigen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Een voortvluchtige Nederlandse crimineel die al 11 jaar onder de radar wist te blijven in Colombia is gearresteerd. Volgens de Telegraaf gaat het om een man die nog 12 jaar de cel in moet voor grootschalige drugshandel. Hij werd onder andere door Interpol gezocht. Het is nu wachten op zijn uitlevering naar Nederland. Iran komt met een verboden zone bij de straat van Hormuz, dat zegt de hoogste veiligheidsman van het land. Volgens hem komt elk schip dat die zone binnenvaart op een sanctielijst. Het is al maanden onrustig rond de belangrijke zeevaartroute. Die wordt geblokkeerd door Iran nadat Amerika en Israël het land hadden aangevallen. En met de City Swim in de Amsterdamse grachten is een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald. Het geld is voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Het opgehaalde bedrag is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 3000 mensen zwommen vanmiddag door de grachten. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en rond de 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 22 graden aan zee en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. In de Zuid-Engelse stad Portsmouth is een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten uitgelopen op een confrontatie met de oproerpolitie. De gemaskerde mannen probeerden bussen met 140 migranten tegen te houden. Die werden eerder door de kustwacht onderschept op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, onder wie kinderen en 2 priesters. Het was druk in de kerk omdat er een religieus feest gevierd werd. Het vuurwerk lag er opgeslagen voor een show. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest. De brandweer gaat de hele nacht druk zijn met een brand in een open schuur vol hooibalen in het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak. De vele rook die vrijkomt zorgt tot bijna 10 kilometer verderop voor overlast en een smerige geur. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren dicht te houden. En de grootste hypotheekadviseur van het land, Die Hypotheker, staat te koop. Dat zeggen bronnen in het Financiële Dagblad. Het bedrijf met bijna 200 kantoren in Nederland zou volgens een bankier 250 miljoen euro moeten opleveren. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag wisselen de wolken en zon elkaar af. Het wordt 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.